0: is RTV Go.
1: Hello, Johnny.
2: Yeah!

0: meer was het over is. Hij staat onder water. Tijdelaar staat onder water. Ja. Al die boeren met wort. Al die stuk graslaar, bier, kooi, school.
1: Wat is hij?
0: Kom maar niet buiten, ouwe. Dat is nou zijn wilst. Het is van de Rijkbok, ja.
1: Bij 6 toen, ja.
0: Heeft hij wat scheelt?

0: uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat in Alabama geen doodstraffen meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. De straf is volgens de rechter in strijd met het verbod op vrede en ongebruikelijke straffen. De executie van een ter dood veroordeelde met het gas gaat morgen niet door. De methode is omstreden omdat er volgens critici sprake is van ontoelaatbaar lijden. Bij het toedienen van stikstofgas via een gasmasker sterft iemand door zuurstofgebrek. Alabama voert sinds 2 jaar doodstraffen uit met stikstofgas. De kwestie komt waarschijnlijk nog voor het Amerikaans Hooggerechtshof. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag dat ooit in België is gewonnen. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekend. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook weer buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: RTV Go. Jouw radio, jouw geluid.
1: Clap your hands. We're laughing.

0: TV Go. Jouw radio, jouw geluid. Tot na het nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop een aanval te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Bahrein. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei te vol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte en hij gaat de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar, voor het eerst sinds 1972, weer een bemande maanlanding is. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekendgemaakt. Het weer, lokaal nog een bui, is 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

alive en ik ben nooit meer wie die. En in mijn achterhoofd praat mijn gebouw tegen mij. Dan heb ik al bespied van het laatste mijn verschil. Maar voor het eerst in mijn leven zou ik dat leiden wil. Ik was een rotten jongen, ja, overkwam. Ik heb een bolle hart en brood en ik nam al een

spel, het was echt nooit voor. Ik was net betrabel door de schoen, het gevoel. Ik heb het verknooid, die misschien lust voor mij nooit. En mijn grootste angst is dat nog van mijn geest. Ik wil die zo groeg, kist net huurt in mijn stem. Ik heb het gevaar dat die alleen maar overrem. Vriendschap, respect, vertrouwen en bewondering. Ben vanaf nou mijn belangrijkste ding. Ik hoor van die, het is geen aardig trekkerij. Blijft op bij mij, ik ben zat van de kwedelderij. Want het

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn afgelopen avond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boze straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. Ze riepen teksten als buitenlanders eruit. De man die is aangeklaagd voor een schietpartij bij een Chanukka-viering in december in Sydney wordt nog eens aangeklaagd voor 19 extra misdrijven. Daarmee komt het totaal op 78 misdrijven, waaronder 15 moorden, 40 pogingen tot moord. In de nieuwste aanklachten wordt de man onder meer beschuldigd van het zich verzetten tegen zijn arrestatie en het schieten met de intentie om te moorden. De man schoot samen met zijn vader op Bondi Beach. Zijn vader werd door de Australische politie doodgeschoten. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat al sinds 20 mei overvol zit. De voetbalsters van het Nederlands elftal zijn nog niet geplaatst voor het WK. Ze wonnen wel van Polen met 3-1, maar dat was niet genoeg. Nederland moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer, lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig, maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.

0: bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is het het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de Euro Millions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien. Mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En hier is Noord Nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De economische agenda van Nijbegun heeft te weinig oog voor het Westerkwartier. Dat vindt de meerderheid in de gemeenteraad. En ook wethouder Richard Lambrecht vindt de verdeling van de compensatiegelden te scheef.
3: Als je kijkt naar het miljardenuitvoeringsplan waar we net over hebben gehad, dan denk ik ook dat je kan constateren dat Noord, Midden en Oost-Groningen daar beter in vertegenwoordigd zijn, om het netjes uit te drukken.
2: De coalitieonderhandelingen tussen de PVV, de SP en het CDA in Pekela zijn afgerond. Inhoudelijk zijn de partijen eruit. Het coalitieakkoord moet nog wel worden bekrachtigd, weet verslaggever Jonah Venema.
4: Inhoudelijk zijn de drie partijen eruit, maar het is nog maar de vraag of de SP ook daadwerkelijk een handtekening onder het coalitieakkoord gaat zetten. Dat wordt op donderdagavond besproken tijdens de ledenvergadering van de SP.
2: En in de SP-kringen is samenwerking met de PVV een heet hangijzer. En FC Groningen begint het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd. Op zondagmiddag 9 augustus om 14:30 is FC Utrecht de tegenstander in stadion Euroborg. Vandaag wordt meer bekend over het conceptprogramma. Meer nieuws om 18:30.
5: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
1: Goedemorgen, woensdagmorgen alweer met vooralsnog een droge ochtend. Hoera, ook wel eens lekker toch? De Ochtendploeg meldt zich weer tot 10 uur op je radio.
6: Waar je Groningen hoort, Radio Noord.
7: Goedemorgen.

0: talk anymore. Nou, in tegendeel. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is woensdag vandaag, 10 juni. Daphne Blanke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Rob de Vries ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Bij de mededeling dat er zon is op dit moment, hoera. Maar ook regen en onweersbuien vandaag, wees niet gerust, ongerust. Vrij krachtige westen- tot zuidwestenwind en het wordt 15 tot 17 graden. En het is nu gewoonweg koud buiten.
1: Nou, dat vond ik ook.
0: Ja.
1: Toch maar even een jasje aangedaan. Ja. Ja.
0: Ik was op de fiets vanochtend. Het eerste wat ik hier gedaan heb, was even een kop thee nemen om op te warmen. We zijn het helemaal niet meer gewend, man.
1: Nee, ja, dat gaat natuurlijk ook snel op die fiets.
0: Ja.
1: Ja, dan heb je wel een jas nodig.
0: Nou, die had ik sowieso wel aan.
1: Had je de handschoenen aan
0: willen? Nee, ik heb vanochtend serieus nog even gezocht, de handschoenen. Maar dit...
1: Ja, van die dunnetjes.
0: Ja, maar die waren opgeborgen voor de winter.
1: Ja, heb ik ook al gedaan.
2: Ja. Maar een tussenjas, dat was wel nodig, ja.
0: Tjonge, ja. Nou ja, we gaan uiteindelijk volgende week naar mooie weer toe, heeft Harma beloofd. En daar houden wij haar aan.
1: Oh, zin in.
0: Laten we de dag maar eens beginnen met een glimlach. En voor de Italianen een grimas misschien. Wat is een duur grapje voor de Italiaanse overheid? Hoe zit het precies? Het draait om een Italiaans schilderij dat in 2020 geëxporteerd is naar Zwitserland. Daar werd door het ministerie een vergunning voor verleend. Het schilderij Madonna en Kind. En waarom er wel nou? Ze dachten daar, deskundigen in Italië, dat is niet zo'n heel belangrijk schilderij. En nog niet zo heel veel waard. Stond op de achterkant. Gemaakt door Alfonso Martorelli Viori uit Bologna in 1850. Nou, naar Zwitserland overgebracht. Toen gingen die Zwitsers daar eens even goed voor zitten. De boel gerestaureerd. En 1850, die 8 bleek een 3 te zijn. Het schilderij stamt uit 1350 en experts denken nu dat het werk is gemaakt door een onbekend kunstenaar die wel bekend staat als de maestro van 1302. Het schilderij blijkt tussen de 3 en 6 ton waard te zijn. En toen dachten de Italianen, die willen we terug.
1: Ja,
0: dat hebben ze aangevochten tot de hoogste raad in Italië. Die zegt van nee, ja, dan had je veel eerder in beroep moeten gaan. Je hebt hem eens gegeven, blijf gegeven. Dat leren we de kinderen ook altijd. Ja. En daardoor blijft het schilderij in handen van een bedrijf in Zwitserland. En die mag het nu gaan verkopen.
1: Hè, maar een verschil, wacht, dat is een verschil van 500 jaar.
0: Ja, maar ja,
1: dat zie je toch ook in stijl wel, zou je denken?
0: Nou, kennelijk niet.
1: Nee.
0: En een drietje bleek, een vrachtje bleek een drietje te zijn. En dat is een verschil van nou, misschien wel een 500.000.
1: Oh, dure grap.
0: Ja, ja, een dure grap. Ja, Rob, jij zei het net al, FC Groningen is bekend. Utrecht, eerste tegenstander. 9 augustus in de Euroborg. Over FC Groningen gesproken. Op deze dag, in 1979, was het inmiddels beruchte mesincident bij FC Groningen. Scheidsrechter Beb Thomas staakte na een half uur de promotie na competitiewedstrijd tegen Telstar, dat er vanaf de tribune een open zakmes was gegooid naar Telstar aanvoerder Fred Bisschot. Dat bleek gedaan te zijn door een 41-jarige supporter van de FC. Wedstrijd gestaakt. Groningen stond toen met 2-0 voor. In tegenwoordige tijd zou dan wel de FC gaan verliezen, vrees ik, of zonder publiek, et cetera. Nou, de wedstrijd zou 10 dagen later worden uitgespeeld. Toen werd het 3-0 en de KNVB oordeelde toen dat Groningen geen schuld had aan het incident.
2: Ja,
0: 1979.
2: Dat was denk ik een van de eerste incidenten met supporters.
0: In Groningen zeker, ja. Ja, er is, als je gaat zoeken op onze site, is daar allemaal een heel verhaal over te vinden. Een tijdje teruggeschreven. En vandaag in 2016, ach en wee, FC Groningen maakte bekend dat de Euroborg het Noordlies Stadion zou gaan heten. Daar werd flink voor betaald. Toen werd het nog erger, 2 jaar later. Toen werd het namelijk het Hitachi Capital Mobility Stadion.
1: Ja, ja, dat weet ik nog wel, ja.
0: Gelukkig heet het tegenwoordig weer gewoon Euroborg. Moeten we zeggen, niet de Euroborg, maar Euroborg. Gelukkig maar, alles bij te houden.

0: Harry Styles, die was nog lang in Nederland, hè, met al zijn concerten. American Girls is zijn laatste hit.
1: Dit is De Vroege Vogel.
0: Kwart over zes, groenteman Wim Hofman, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Ben je ook zo zat van het weer van dit moment?
2: Een beetje wel, ja.
0: Het is weer code geel aangekondigd, zien we net voor vandaag. Vanaf 12 uur weer kans op onweer.
2: Ja. Ja, daar word je niet blij van.
0: Nee. Maar goed, je hebt een eigen groentezaak natuurlijk. Heb jij dan ook groenten buiten staan?
2: Ja, maar ik heb een luifel.
0: Oh.
2: Het moet heel hard waaien zijn voor onze kant op. Dan hebben we wel een probleem. Maar dat komt eigenlijk heel weinig voor.
0: Oh, gelukkig maar. En geen dikke hagelsnellen die dwars door de luifel heen kunnen.
2: Nee, dat was gisteravond nog best een hagelbui hier in Veendam.
0: Zo. Ja. Ik was gisteravond nog even aan het sporten. En we konden net op tijd er binnenkomen voor het enorm losging.
2: Ja. We werden lekker op het donker.
0: Want jij maakt altijd lange dagen, hè, in jouw groentezaak. Ja. Je bent er altijd rond in tijdstip, de hele dag door. Hoe ziet jouw avond er dan uit, Wim?
2: Vanavond is mijn sportavond, dan ga ik hardlopen. We hebben een clubje in Veendam, een businessclubje. Met allemaal een beetje ondernemers. En dat is ontstaan uit de ING Business Run. En dat clubje bestaat nog steeds.
0: Oké.
2: En vanavond gaan we dan hardlopen in Veendam.
0: Ja, want
2: dat doe ik vanavond.
0: Dan heb je ook nog wel even nodig om 's avonds dan even wat te gaan doen, zeg maar.
2: Ja, dat hardlopen is een beetje verslaving.
0: Ja?
2: Want, ja, want, uh, dat, ja,

0: A34 is naar de PR.
1: Ah, oké. Okay. En zo'n marathon die we dan net gehad hebben, is dat ook iets voor jou?
0: Nee, ik heb wel vorig jaar meegedaan aan de halve marathon.
1: Ja? En dat is een beetje de max?
0: Voor een echte marathon. Ik heb daar de boost in. Dat vind ik allemaal, dat hoeft voor mij per se. Maar dan moet ik echt voor trainen. Daar heb ik het gewoon te druk voor met de zaak. En thuis natuurlijk. Je hebt ook die verplichtingen thuis. Daar moet je echt voor trainen. Dus ja. dat doe ik niet.
1: Ja.
0: Het moet wel leuk blijven.
1: Maar jij verheugt je alweer op vanavond, zeg maar.
0: Ja, dat vind ik wel. Dat is altijd wel gezellig. Echt altijd vast groepje. En ook gewoon gezellig. Nee, het zei dat eventjes. Zitten we altijd even bij iemand. En dan drinkt er nog wat.
1: Oh ja.
0: Ik les er wat. Gewoon gezellig.
1: Ik wens je dan wel veel plezier vanavond. En werk ze vandaag weer.
0: Ja, dankjewel.
1: Tot volgende keer, hè?
0: Ja. Tot volgende keer.
1: Yo, boy.
2: De Vroege Vogel.

0: Deze week Gronings Goud. Gronings Nieuws komt eraan. Nu eens even kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland. Een groot Amerikaans tabaksbedrijf blijkt indirect miljoenen te hebben geïnvesteerd in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het wiet-experiment. Dat ontdekte de Groene Amsterdammer en Investico. En dat is niet echt de bedoeling, zeggen ChristenUnie en CDA.
1: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
2: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken zodat meer mensen wiet gaan gebruiken, dus dat het normaliseert. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
0: Het doel van het wiet-experiment is om cannabis legaal te verbouwen en te onderzoeken of de georganiseerde misdaad buiten de deur gehouden kan worden en wat het effect is op de volksgezondheid. Ondanks de afgesproken wapenstilstand hebben Amerika en Iran elkaar vannacht weer bestookt. Begon allemaal toen Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter uit de lucht zou hebben geschoten. Amerika reageerde erop door allerlei plekken in Iran aan te vallen, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
3: Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
0: En na die aanvallen bestookte de Iran Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Jordanië. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. En de voetbalsters van het Nederlands elftal zijn ondanks een 3-1 thuiszege op Polen veroordeeld tot de play-offs in het kwalificatietraject voor het WK van volgend jaar. Oranje had een gelijk spel nodig bij Frankrijk-Ierland, maar de Fransen wonnen met 1-0. En daardoor plaatste Les Bleus zich als groepswinnaar rechtstreeks voor het toernooi in Brazilië over iets meer dan een jaar. Oranje moet komend najaar 2 landen verslaan in de play-offs om zich alsnog te kwalificeren. Het eerste tweeluik is in oktober. Loting daarvoor is eind deze maand. Oranje ontloopt hierbij wel de sterkste Europese landen. En het Groningse nieuws zometeen. Robert zit daarin.
4: Ja, dan hoor je waarom gisteren 70 fietsers zijn bekeurd in Groningen.

0: Mark Amber en Good To Be. Het is precies 6:30 en dus tijd voor het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De economische agenda van Nijbegun heeft te weinig oog voor het Westerkwartier. Dat vindt een kritische meerderheid in de gemeenteraad. De komende jaren zijn er miljarden te verdelen in onze provincie ter compensatie van de aardbevingsellende. Maar in het Westerkwartier zeggen de raadsleden daar weinig van terug te zien. Ook wethouder Richard Lambert ziet graag meer aardbevingsgeld naar het Westerkwartier komen.
2: Wij willen als Westerkwartier niet ruilen met de problematiek die in Noord- en in Oost-Groningen is ontstaan natuurlijk. Met die aardbeving en de schade die dat is verschrikkelijk. Het is wel zo dat de gelden vanuit Nijbegun, zeker ook de economische agenda, wel bedoeld zijn voor heel Groningen en Noord-Drenthe.
1: 12 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht op het voorterrein van het aanmeldcentrum Inter Apel, meldt hulporganisatie Migrate. Het gaat om mensen die te laat zijn aangekomen om de bus te halen naar de nachtopvang in Roden. Voor hen heeft Migrate op het terrein 7 tenten opgezet. Het was er vannacht behoorlijk koud in Inter Apel, dus de organisatie. Hoeveel asielzoekers vannacht hebben geslapen in de nachtopvang die de gemeente Noorderveld heeft geregeld in Roden is nog niet bekend. Er waren daar 150 slaapplekken beschikbaar voor asielzoekers die niet in het aanmeldcentrum Inter Apel terecht kunnen. De onderhandelingen tussen de PVV, de SP en het CDA in de gemeente Pekela zijn afgerond. Na wekenlang onderhandelen over een coalitieakkoord zijn de drie partijen er inhoudelijk uit. Het zou betekenen dat Pekela de tweede gemeente van Nederland wordt waar de PVV in de coalitie komt, na het Brabantse Rukven. Toch is het coalitieakkoord nog niet helemaal rond, vertelt verslaggever Jonar Venema.
3: Inhoudelijk zijn de drie partijen eruit, maar het is nog maar de vraag of de SP ook daadwerkelijk een handtekening onder het coalitieakkoord gaat zetten. Dat wordt op donderdagavond besproken tijdens de ledenvergadering van de SP. Daarin gaan de leden van de SP in Pekela bepalen of de SP daadwerkelijk mee gaat doen in een coalitie samen met de PVV.
1: De leden van het CDA vergaderen een dag later, vrijdag dus, maar deelname van die partij aan de coalitie hangt daar niet van af. Groningen Airport Eelde is een eigen onderzoek gestart naar de gevolgen van de vliegbelasting voor de luchthaven en de regio. De Noordelijke Luchthaven hoopt daarmee aan te tonen dat vrijstelling van de tax noodzakelijk is, zegt directeur Meltje de Groot.
4: We denken dat het effect niet alleen op Groningen Airport Eelde is, maar op de hele regio. En dat willen we gewoon in kaart brengen. De economische effecten, maar ook breder dan dat. Dus vandaar dat we zelf het initiatief hebben genomen. En het is mooi, want de minister heeft u gevraagd aan ons om dat onderzoek te starten. En daar zijn we dus al mee bezig.
1: En het onderzoek is naar verwachting eind deze maand klaar. De politie en handhaving hebben gisteren 70 fietsers bekeurd op de Korreweg in Stad voor het fietsen op de stoep. Vanwege werkzaamheden aan de Korreweg is het fietspad deels afgesloten ter hoogte van het Benoehiplein. Om de werkzaamheden te omzeilen gebruiken veel fietsers de stoep. Omwonenden hadden geklaagd over onveilige situaties die daardoor ontstonden. De Korreweg wordt momenteel verbouwd tot fietsstraat met een maximumsnelheid van 30 km per uur. De verbouwing duurt naar verwachting nog tot de zomer van volgend jaar. En FC Groningen begint het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd. Op zondagmiddag 9 augustus om 2:30 is FC Utrecht de tegenstander in Euroborg. Werd gisteravond bekendgemaakt door de KNVB. FC Utrecht mag gerust een angstgegner genoemd worden voor FC Groningen, want de laatste thuiszege is alweer van 9 jaar geleden. Later vandaag wordt het complete conceptprogramma gepubliceerd. Clubs kunnen daarna nog wijzigingen doorgeven naar het definitieve competitieprogramma. Maandag wordt vastgesteld. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
5: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, straks rond 6:45 Harma over opnieuw code geel vandaag, ergens in de middag.

0: Tracy Ullman en Breakaway.
1: Lopend vuur.
0: Ging gisteren over het weggooien van eten. Nou, daar is flink op gereageerd gisteren ook nog. En altijd wat anders later op de dag. Want wat blijkt, nou, die restjes van je avondeten gaat zo makkelijk even in de kliko. Plak je brood nog, wat een beetje verschimmeld is of toch wat te droog is. Maar ja, we gooien wel gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar weg aan voedsel. Dat is €100 zo omgerekend gemiddeld. Het was meer hoor, in 2019 was het nog 30 kilo, maar we moeten toen naar 18 kilo per persoon per jaar als ondergrens. En wat gooien we dan weg? Nou, brood, groente, fruit, aardappelen, zo ongeveer de helft van wat we weggooien. Ja. Hoe zit jij erin? Gooi jij eten weg, Daphne?
2: Ja, ik heb gisteren nog een restje van die julienwortel weggegooid.
0: Ja.
2: En een paprika.
0: Waarom?
2: Ja, die was ik een beetje vergeten.
0: Oh ja. Die was niet meer op te eten,
2: Dat was niet meer gezond. Ja, want als het een beetje verrimpeld is, dan denk ik, ja, dat gooi ik nog wel door een pasta heen of zo. Ja. Maar nee, dit kon niet meer.
0: Nee, want dat heb je gewoon. Voor mij lukt het bijna niet, maar er zijn mensen die het misschien wel lukt, om helemaal niks weg te gooien. Want er is altijd wel eens een keer iets.
2: Ja, wel knap.
0: Wat je toch, waar niet aan toe komt om op te eten, op wat voor reden dan ook. Of,
2: ja, nou ja, het Trientje, die brengt het bijvoorbeeld naar de varkens.
0: Nou ja, heel goed.
2: Nou, en zo'n soortgelijke tip kwam er ook binnen van Wim.
3: Kippen. Neem allemaal kippen. Kippen hebben maar een paar vierkante meter nodig. Kan zelfs in je kleine tuintje. Kippen eten alles. Behalve vlees. Maar ja, vlees. Ik gooi nooit vlees weg. Ik ben gek op vlees. Jo, fijne ochtend. Joejoe.
0: Dat was een biefstuk voor de kippen. Lijkt me ook geen goed idee.
4: Vlees is ook veel te duur om weg te gooien, toch?
0: Ja, zeker.
2: Nou, in mijn appartementje kippen houden vind ik ook een beetje zielig. Maar mijn vader heeft ze wel. Dus misschien moet ik het gewoon verzamelen en dan meenemen naar hem.
0: Nou ja, dan komt het wel op een goede plek terecht, inderdaad. Precies. En net als bij die varkens, als dat in de buurt is.
2: Ja, prima.
0: Gisteren hadden we overigens ook de discussie. En laat me toch maar even zeggen, want we zijn amper samen werd gezegd, voor de eentjes, brood.
2: Nee, dat is niet goed.
0: Ik hoop reacties op binnen. Andere reacties nog die we kregen?
2: Nou, Priscilla die zegt dat wij haten eten weggooien. Zoals in een liedje wordt benoemd, we can feed a starving world with what we throw away.
0: Ja, dat is wel waar.
2: Dat is wel waar.
0: Dan krijg je het daar maar eens.
2: Nou, dat vooral.
0: Dat is het natuurlijk.
2: Ja, en Jannie die mist eigenlijk een optie voor kleinere porties. Voor een goede prijs, voor 1 of 2 personen in de supermarkt.
0: Wat is dat toch wel? Dus ik zie in de supermarkt heel vaak dat je voor kleinere porties kunt kiezen.
4: Ja, en je kunt ook grotere porties kopen en dan kleinere porties maken. Dat doen we ook wel eens. Ja. Dan kopen we een kilo gehakt of zo.
0: Ja.
4: Nou, dan maken we kleinere porties van.
2: Ja.
4: En dat stoppen dan in de vriezer.
0: Ja, dat kan
2: ik doe dat ook wel inderdaad.
0: Ja. Ja.
2: Of gewoon voor meerdere dagen koken en dan dat gewoon in de vriezer gooien.
0: Ja.
2: Maar ik heb wel maar een heel klein vriesvakje.
0: Oh ja.
2: Dus Edwin zei al, je moet gewoon een grotere vriezer kopen.
0: Ja.
2: Dus dat volgende op een lijstje. Ja, en Jannie doet dat ook. Die gooit ook vaak eten gewoon in de koelkast of de vriezer als het over is. En die gaf nog een tip. Als je rauwkost maakt of sla of witlof, doe dan de dressing of slasaus pas aan tafel erover.
0: Ja.
2: Dan kun je het ook beter bewaren.
0: Dat klopt, als het er helemaal overheen zit, dan is het de volgende niet heel lekker.
2: Nee.
0: Ik gooi toch iets te vaak eten weg. Gisteren ons lopend vuur, nou dat levert een mooie discussie op. Dank daarvoor, dank voor alle reacties. En dank ook voor je stem. Uiteindelijk zijn 34% van de stemmers op ons lopend vuur toch iets te vaak eten weg te gooien.

0: Komende vrijdag in het Stadspark in Groningen tijdens Summerstage. Deze band Snow Patrol. Zaterdag staat Kraantje Papi op datzelfde podium. En Mumford & Sons dan komende woensdag, dus over een week. Nee, iets langer. 1 juli is dat. Woensdag 1 juli. Nou, natuurlijk nog even. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Nou, komend weekend, dus vrijdag, zaterdag, wordt het dan nat tijdens het concert. Kunnen we dat al zeggen?
1: Het blijft nooit al droog. Oh, okay. Dat zal wel.
0: Jammer.
1: Er is wel een vertroging in de weersverbetering. Dus nou, door begint het al met. Oh. Dus dat is niet best.
0: Nee.
1: Nou, gestroopt, toen ging het ook behoorlijk drommelus. Nu of 7-8, 5 mm het opleverde in de stad. Oranjebuurt, gisteren werd 18,5 groot. 8 groten op dit moment onbewolkt. En de barometer staat dus vast in millibar. Visvliet, gisteren 16,5 groot. 2,5 mm, 9 groten. Op dit moment zonnetje er mooi bij en een motige zuidelijke wind. En onbewolkt weer met 10 groten op de thermometer in Roodschaal. 25 km zicht. Gisteren een dikke 5 mm, onweer in Hogel. 17,5 groten was de maximum met 18,5 uur de zon. En er kwam nog een uitschuiten vuur in de wind en windkracht 7. Nou, verdoop begint met, zoals het op dit moment is, met flink wat zon. De komstoren gaan al wat bewolken. In Loten van Mens ontstaan de eerste buien. En de buien die vuur gaan komen, dan binnen mogelijk vergezeld van onweer en hogel. En met een motige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind wordt maar 15 tot 17 graden. Vanop nog een paar buien, voor de rest ook opkloots. Vannacht een minimum 8 tot 12 graden. Er zou wat nevel en misken ontstaan. In Mun begint met zon en bewolking. In de loop van de dag volgt een poolbuien. En met een motige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind wordt 16 tot 18 graden.
0: Ja, en code geel, hè? Weer vanaf 12 uur hier.
1: Ja, dat zit er wel in. Ja. Een kans op onweer, dus dat is altijd oppassen.
0: Zeg, en jij zei net tussen neus en lippen door van de weersverbetering is wat uitgesteld. Wat betekent dat dan concreet?
1: Dat het er met te maken dat de ligging van het lege drukgebied nog altijd zorgt voor een noordwestelijke stroming. Want het hoge drukgebied komt ook van het zuiden omhoog. En met die noordwestelijke stroming is nog altijd wat onstabiel. En ja, er komt natuurlijk vanuit het noordwesten gewoon warme lucht. Nee. Dus ja, dat, het hoopt het wat. Maar het komt echt gauw. Volgende week weer zomertemperatuur.
0: Oké. Dankjewel, Arma. Tot over een uurtje.
1: Jo, tot zo.
0: En zometeen gaan we het hebben over doorwerken na je pensionering. Een mooi voorbeeld ervan. Iemand die al 13 jaar in zijn pre-pensioen zit. Eerst Mike en de Mechanics en over My

0: Mike and the Mechanics en Over My Shoulder. Ja, misschien heb je wel gezien gisteren, TV Noord. Vrachtwagenchauffeur Fokko Beekhuis uit Delfzijl. Die is al 13 jaar met prepensioen. Maar stoppen met zijn werk? Nee hoor, absoluut niet. Hij is 77 jaar en stapt nog iedere dag in zijn vrachtwagen. En gisteren mocht George Kranenborg met hem mee.
1: Nou. Hoi, Lot.
2: Wat voelen we dan?
1: Die Friesloon in een Eemshoorn. Je kon je gewoon melden en dan zeggen ze welke deur dat je kent. En dan schoen ze erin. En als je klaar bent, dan staat je de koelmachine. Ik zou me nooit elke dag toezetten. En dat komt ook van vrouwen goed dat je binnen dag en nacht altijd weglaat. Ik bedoel, toes heb ik binnen geen waak en ziet voor Robby zei je vrouwen nooit. Zo komt dat eigenlijk van. En natuurlijk, ik mag je vaak nog goed gedaan. Je mag geen wie de firma weet. Ze begonnen ook al, want ik bedoel, laat branden al. Maar ze bij me kost ook, maar wie gaan wel even naar ben. Ik gewoon check je door en gewoon binnen kijken.
2: En wat zit er nou in?
1: Haring. Zo'n vraag die breng je wel gewoon neer, maar die gewoon zo door ontduin. En dat ontduin duurt een leuke 20 uur. Nou, dan gewoon vraag bij gewoon. Ik denk even weer een roes.
2: En wat gooit er nou met gebeuren?
1: Ik heb gewoon een idee, door gaat namen met Fort van Oog. Denk ik.
0: Ja, 77 jaar, Fokko Beekhuis uit Delfzijl en hij blijft maar doorwerken. Ja, zou jij dat eigenlijk wel willen? Nou, Elwin vroeg het op straat in Ten Boer.
3: Doorwerk naar je pensioen.
4: Als je gezond bent, dan moet toch geen probleem zijn. Maar als je in de bloei van je slijtage zit, wordt wat moeilijk. Oh nee?
3: Ja, maar zal duurde dat wel wild of nooit? Of?
4: Nee, man. Nee, dat is mijn ding.
3: Waarom nooit, hè?
4: Ik was 15 toen ik begon te werken. Nou, als je 67 bent, dan heb je je sport wel verdwijnt.
5: Ja, het ligt aan welk vakje zit, denk ik. Want ik kom officieel een beetje de boerensector. En daar is dat heel normaal. Maar ik snap wel dat tegenwoordig de pensioengrens zo hoog wordt dat mensen dat niet meer vol kunnen houden.
3: Nee. Wat doe je op dit moment zelf?
5: Ik ben vrachtwagenchauffeur.
3: Ja, kijk, dat is misschien nog wel enigszins te doen, denk ik.
5: Ja, denk ik wel. Ja, ik ken heel veel oudere mensen die wel doorgaan naar het pensioen, zeg maar. Ja, dat is bij ons best wel normaal.
3: Zou je het leuk vinden?
5: Ik denk als je doet wat je leuk vindt, dat het dan wel goed is voor de mensen die dat moeten doen. Maar ik denk als je mensen gaat verplichten dat ze zo lang moeten doorwerken, dat het dan de lol er wel een keer vanaf is.
3: Doorwerk nooit om pensioen. Hoe kijk je dat tegenaan?
6: Ik ben al op pensioen.
3: Maar zou je nog wilt werken?
6: Nou, om eerlijk te weten, ik heb borstkanker, ik ken dat niet meer.
3: Nee,
6: ja. Ik heb het nooit meer verloren.
3: Nee, dat wilt fysiek nooit meer.
6: Nee.
3: Maar had dat nog wel herkend had?
6: Nou, misschien had ik het nog wel doen, maar op dit moment nooit meer, nee.
3: Nee, hè?
6: Nee.
3: God, nou wel een beetje goud, hè?
6: Ja, god, hartstikke goud. Ik ben al 12 jaar verder.
3: Doorwerken naar je pensioen, hoe kijkt u er tegenaan?
7: Dat hangt er vanaf wie je bent en hoe leuk je werk vindt. Ik denk dat het in het algemeen, als mensen moeten stoppen en graag door willen, dat ze door moeten kunnen gaan. Maar er zijn bepaalde beroepsgroepen en dan houdt het echt op. Dan moet je juist naar beneden. Dus het heeft gewoon twee kanten.
3: Dus echt fysiek werk, moet je echt eerder stoppen.
7: Die moeten eigenlijk eerder stoppen. Dat zou mogelijk moeten zijn. Ja. Maar die moeten dan te lang door. Maar er zijn ook heel veel mensen die denken, ja, wat moet ik naar thuis? Ik wil lekker nog even doorwerken. Misschien op een iets andere manier. Maar wel, dat ze nog wel aan het werk kunnen. Ja. En ik denk dat je heel veel dingen weggooit, gewoon kennis weggooit. Als je oudere mensen, die zo oud ben, ik ben nog niet zo oud natuurlijk. 61, dus dan valt nog wel mee. Maar ik denk, als je in die positie bent van, goh, ik vind het hartstikke leuk en je moet er door je leeftijd uit. Slechte zaak.
3: Werkt u nog?
7: Nee.
3: Niet meer?
7: Nee, ik werk niet meer. Mijn hoofd en mijn lijf kan dat niet helemaal meer aan. Dus maar ik doe veel voor de maatschappij terug. Dus ik woon hier op Woldwijk. Dus we doen allemaal mooie dingen. Dus we doen veel dingen voor oudere mensen, voor jongere mensen. Dus ik probeer het op een andere manier in te vullen.
3: En dat is ook belangrijk.
7: Ja, absoluut. En dat is ook leuk. Dan heb ik het naar mijn zin. Anders niet.

Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. 2, 7, 23, 44 en 46. Ik vertel je straks na 7 uur waarom dat toch best wel belangrijke getallen zijn.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen dat ze over en weer vergeldingsaanvallen uitvoeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, die Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
3: Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
2: Iran zegt dat als reactie daarop aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Rode, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken zo vol dat niet iedereen naar binnen kan. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Volgens een rechter is dat in strijd met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met het stikstofgas. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euro Millions loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder werd er zo'n hoge prijs in het land. Wie de winnaar is, is niet bekendgemaakt. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg. Oranje kreeg in de slotfase een penalty tegen, maar kwam verder geen enkel moment in de problemen.
4: En die penalty gaat erin. Kamsik scoort. Zij bepaalt de eindstand op 3-1. Maar inmiddels is duidelijk dat ook Frankrijk heeft gewonnen. En dus is Nederland alsnog de nummer 2 en veroordeeld tot het spelen van de WK-kwalificatie play-offs.
2: En de loting voor die play-offs is over 2 weken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
6: De economische agenda van Nijbegun heeft te weinig oog voor het Westenkwartier, vindt de meerderheid in de gemeenteraad. En ook wethouder Richard Lambers vindt de verdeling van de gelden te scheef.
7: Wij willen als Westenkwartier niet ruilen met de problematiek die in Noord- en in Oost-Groningen is ontstaan natuurlijk. Het is wel zo dat de gelden vanuit Nijbegun, zeker ook de economische agenda, wel bedoeld zijn voor heel Groningen en Noord-Drenthe.
6: De coalitieonderhandelingen tussen de PVV, de SP en het CDA in Pekela zijn afgerond. Het akkoord moet nog wel worden bekrachtigd, zegt verslaggever Jonar Venema.
8: Inhoudelijk zijn de 3 partijen eruit, maar het is nog maar de vraag of de SP ook daadwerkelijk een handtekening onder het coalitieakkoord gaat zetten. Dat wordt op donderdagavond besproken tijdens de ledenvergadering van de SP.
6: En in SP-kringen is samenwerking met de PVV een heet hangijzer. En het KNMI heeft opnieuw code geel afgekondigd voor onweersbuien, mogelijk met hagel- en windstoten die vanmiddag voor overlast kunnen zorgen. De waarschuwing duurt van 12 uur vanmiddag tot 8 uur vanavond en geldt voor de hele oostelijke helft van het land, rond de Groningen en Drenthe. Meer nieuws straks om 19:30.
9: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
10: Ga nu naar Koken en Wonen.
11: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
10: Ga nu naar Koken en Wonen.
11: In het stadshart van Appingedam.
9: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
15: De Ochtendploeg
16: met Edwin Paspeer.
17: Goedemorgen ook op woensdagmorgen. Een klokketje nog even in met straks een mega jackpot. Het Duitse humor, een nieuw lopend vuur en nu Talk Talk.
18: Goedemorgen, hallo.

0: begint met zon. Laten we zeggen dat als je op de fiets vandaag naar je werk gaat, dat je gerust droog aankomt. De terugweg is nog even de vraag. Wel de wind in de rug waarschijnlijk of vol tegen. Vanaf 12 uur opzij net al code geel, 15 tot 17 graden. En er gaan weer pittige buien vallen, gecombineerd mogelijkerwijs met onweer en hagel. Ja, je hoorde het net al bij de NOS. Wat zou je doen met 175 miljoen? Een Belg heeft de Euro Millions Loterij gewonnen met de cijfers 2, 7, 23, 44 en 46. En 2 sterren met 3 en 5, dat dacht ik.
1: Oh ja, precies.
0: Ja, precies. Maar deze loterij overigens doen ze in 12 landen mee, maar Nederland doet hier niet, kun je hier niet mee.
2: Oh. Nee.
0: Maar 175 miljoen.
1: Oef. Nou, bizar. Dat wil ik ook wel.
0: Nee, ja?
1: Ja?
0: Ja, nee, ik zeg geen nee.
1: Maar nee, precies. Nee,
0: maar als je het nou verdeelt in 4, dan kun je het nog niet opmaken, toch?
1: Nee.
2: Dan kun je heel veel mensen blij maken.
1: Nou, dat. Ja.
2: Ook wel.
0: Zo. Ongelooflijk, dit bedrag.
2: En heel veel investeren. Je kunt je ontpoppen tot suikeroom van FC Groningen bijvoorbeeld.
0: Wow.
1: Cool.
0: Ja.
2: Maar ja, je hebt niks te zeggen.
0: Nou,
2: als
0: je
2: wel. Supporters ligt.
0: Nee, ook. Nou, dan wel hoor. Als jij, ja. als jij zegt, ik haal Messi eens een nadag hier nog even naartoe voor een seizoen. En dan leg ik even een miljoentje voor neer of zo. Twee.
1: Kan je hele leuke dingen mee doen.
0: Ja, ja.
2: Het is toch ja, bizar niet, wat een geld.
0: Ja, niet normaal. Nee. En ik zei, maar nogmaals, en ik denk dat er weinig zijn die nee zullen zeggen als je het ineens op je bankrekening hebt staan. Een bijzonder onderzoek kwam ik vanochtend tegen op de site van RTL. Want het is bekend dat er steeds minder kinderen worden geboren. Hè. Dat is al een tijd lang gaande, die trend. En er zijn nu twee studies die komen met dezelfde oorzaak. Namelijk de smartphone.
2: Ja.
0: Ja, dat gaat dan terug naar het jaar 2017. Toen begon die daling wereldwijd te versnellen. En dat is ook toevallig de periode dat de eerste iPhone op de markt kwam.
2: Wacht even, 2007. 2007.
0: Ja, 2007. Ja. Zei ik iets anders?
2: Nee. Oh, 2007.
0: Ja, en er is een studie gedaan waar gezegd van ja, jongeren die zitten veel vaker op een smartphone. Jij begint zo te lachen daarvan. Ja, maar zometeen jouw mening hierover geven. En dat heeft ermee te maken, maar ook doordat ze veel op de telefoon zitten, spreken ze minder vaak fysiek met elkaar af. Nou, er zitten nog andere zaken dan ook aan, want daardoor vinden ze het ook lastig, de jongeren, om offline contact met elkaar te maken en te flirten. En dan is er ook nog eens een keer zoiets dat er informatie veel sneller rondgaat. Dus ook informatie over anticonceptie en abortus is allemaal toegankelijker geworden. Dat schijnt er dan allemaal mee te maken te hebben dat er minder kinderen worden geboren. Hoewel er ook wel weer onderzoeken zijn die zeggen van ja, het blijft lastig om te bewijzen dat er een connotatie is tussen die twee, tussen de smartphone.
1: Hmm.
0: Maar jij zit natuurlijk in het jongere leven, Daphne. Dan
1: oh, dankjewel.
0: Net iets jonger dan Rob en ik.
1: Ja, fijn.
0: Maar is het zo inderdaad dat je, doordat je meer op je telefoon zit, je minder in het echte leven contact maakt? En dat lastiger is?
1: Nou, misschien wel. Omdat je toch wat meer contact met elkaar houdt. Nou ja, buiten elkaar en het echt zien. Dus dat je dan misschien wat minder vaak de behoefte hebt om elkaar echt te zien.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus, en dat kan inderdaad leiden tot minder kinderen. Nou ja, we sowieso weten, de hele relatiestructuur is op de kop gegaan. Hè.
1: Ja, daar hebben we het wel
0: eens over gehad. Ik bedoel, zeg maar, in onze tijd dan ging je een keer zoen uit je verkerings.
1: Ja.
0: En tegenwoordig, ik heb dat van mijn kinderen ook al gehoord. Ik weet het niet allemaal, maar je hebt de prela.
1: Ja.
0: Pre-relatie.
1: Ja, precies. Dat, ja, voordat je een relatie krijgt.
0: Eventuela.
1: Ja.
0: Dus eventuele relatie.
1: Ja, precies.
0: Dan heb je nog een kwarrel, toch? Dat is een kwaliteitsscharrel.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Dat is net iets beter.
0: Dus hoeveel stadia moet je doorlopen voor je echtverkerings?
1: Nou, dat is natuurlijk wel. Nou ja, ik vraag me af hoeveel mensen dat serieus gebruiken. Oh, okay. Maar op zich, ja.
0: Ja, nou ja.
1: Ja.
0: Lekker doen wat je zelf.
1: Verkering duurt wel even, inderdaad.
0: Duitsers en humor, dat is over het algemeen geen goed huwelijk, zeggen ze wel eens. Maar de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier op bezoek in Nederland, die waagt toch een serieuze poging. En dat valt best leuk uit. Laten we eerst maar eens even luisteren. Bij de welkomstceremonie neemt hij het woord.
3: Die Nederlanden en Duitsland, dat is wie een paar dat nur samen gedacht werden kan. De ene weet immer schon wat de andere denkt en samen wordt dan meestens een schoen draus. Außer natuurlijk wenn es voetbal gaat.
4: Deutschland unterschätzt dich manchmal. Wir tun das nicht. Auch nicht beim Fußball. Ja.
0: De reactie van de koning Willem-Alexander. Muziekje onder is van Hertie Boulevard. Daar heb ik het weggeknipt. Ja. Nou, toen ging dat nog verder. En want toen was er gisteravond het staatsbanket met allemaal gasten in het Koninklijk Paleis op de Dam. En daar vertelde de Duitse bondpresident Frank-Walter Steinmeier wat hij wel eens in Nederland gedaan heeft. En wat hij bijvoorbeeld gegeten heeft.
3: En met een Fahrrad heb ik je land erkundet. Van Limburg bis zu den Friesischen Inseln, van Amsterdam bis nach Den Haag. Met schweren Satteltaschen bij Dauerregen. En gegen den Wind van Enkhuizen. Über den Markerwartdijk ins Gelderland. En abends op dem Campingplatz dan een Frikandel Spezial. En een flasche Grolsch.
0: Ja.
1: Wat goed.
0: Wel leuk, hè?
1: Ja.
0: Of iemand dat voor hem geschreven heeft, of dat hij dat zelf echt, maar toch
1: ja, leuk.
0: Een Frikandel Spezial.
1: Ja. Ja, dat is een goede uitspraak, hoor.
0: Ja. Ja. Derm te vrouwen.

0: Maurice Wolma en Henny Dols. Mijn laatste single heet Aanreizen. 9 voor half 8.
1: Lopend vuur.
0: Mensen gaan minder vaak uit eten in een restaurant en bestellen vaker een maaltijd online, constateert ABN AMRO op basis van transactiedata. Een soort herwaardering van bezorg- en afhaalrestaurants lijkt te ontstaan. Het heeft te maken met het gemak van bezorgen of afhalen en ook met de prijs in een restaurant. Uit eten gaan is mij te duur geworden. Is ons lopend vuur vandaag. Vind het leuk als je reageert. En dan ook graag dan, als je toch wel uit eten gaat, wat doe je dan? Wat heeft je voorkeur? Zijn jullie uit eten gaanders?
2: Nou, zo af en toe wel, ja. Ik eens per maand gemiddeld.
0: Dus maar dat is niet dan jouw voorkeur, Rob?
2: Dat kan van alles en nog wat zijn. Van pizzeria tot Mexicaans. Volgens mij waren we de laatste keer in een bekend wegrestaurant. Ja. Toen wij uit Duitsland terugkwamen. Gisteren heb ik nog even geluncht. Buiten de deur, zeg maar. Dus ja, valt dat allemaal?
0: Ja, wel eens. Hoef je niet zelf te smeren.
2: Nee, dat is waar. Dat was wel lekker.
0: En jij, ben jij een uitetengaander, als dat een woord is?
3: Jawel. Ja? Ja, maar ik denk dat het ook wel 1 keer per maand is ongeveer. Voor het avondeten dan.
0: Ja.
3: Ja, dat doe ik meestal toch wel thuis.
0: Ik weet niet of ik daar helemaal aan toe kom 1 keer per maand. Denk het haast niet. We zijn laatst een keer bij ons in het dorp geweest. Dat is zeg maar een gewoon eetcafé-achtig ding. Lekker. Ja. Maar als ik echt mag kiezen, dan denk ik dat ik toch voor tapas ga.
3: Oeh, lekker.
0: Omdat je er ook gewoon wat langer zit dan.
3: Ja, dat is wel gezellig
2: zeker.
3: Tafelen.
2: Ja. Al die opties die genoemd worden
0: op
2: onze site, die vind ik allemaal wel lekker.
0: Ja, nou zullen we dat even bij langslopen dan maar gelijk.

0: je hebt heel veel opties gegaan waarbij iets anders de grootste is. Want er zit valt van alles onder. Maar Mexicaans 1%, een cafetaria 2%, Grieks 6%, all you can eat 9%, 10% zegt de Chinees. Had ik tapas al gehad, 5%. En pizzeria staat toch al bovenaan met 14%. Oh nee, het eetcafé. 20% zegt eetcafé. Ja, is ook altijd lekker. Schnitzeltje of zo, of iets anders. Nou ja, uit eten gaan is mij te duur geworden. Dat is ons lopend vuur en vind het leuk als je met ons meepraat. 050-3188-288. Geef dan ook even door als je wel uit eten gaat een keer. Of als je graag zou willen, wat je dan het allerliefste doet. 050-3188-288 vinden die verhalen leuk. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Tussenstandje nu, 77% zegt eens. Het is mij te duur geworden.
1: Geef je mening en praat mee.
2: Lopend vuur.
0: De prinses van Zweden is jarig. Madeleine, zij viert haar 44ste verjaardag, zien we op onze verjaardagskalender. Andere jarigen, Arnie is jarig. Reinhard Oermans.
3: Oh, ja, Arnie.
0: Ja, Arnie. Oh. Nee, Arnie.
3: Arnie. Oh, ik dacht dat je Annie zei.
4: Nee, ik ook. Arnie.
3: Arnie. Arnie. Ja, dan is het duidelijk. Ja.
0: 55 geworden vandaag. En het is ook de verjaardag van de Engelse reggae-zanger Maxi Priest. Die viert zijn 65ste verjaardag. En dan vieren we met hem.

0: 65 jaar geleden geboren op deze dag. Deze Maxi Priest en Close to You. Radio Noord is dichtbij iedere dag. Met zometeen het nieuws zit erin, Rob.
1: Ja, dan hoor je tegen welke ploeg FC Groningen de competitie opent. En of dat thuis of uit is.
2: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
11: Hebbes.
0: En het is alweer 19:30 op deze woensdagochtend. Hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. 12 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel, meldt hulporganisatie Migrate. Het gaat om mensen die te laat aankwamen om de bus te halen naar de nachtopvang in Rode. Voor hen heeft Migrate op het terrein in Ter Apel 7 tenten opgezet. Volgens de organisatie was het er vannacht behoorlijk koud. Hoeveel asielzoekers vannacht hebben geslapen in de nachtopvang die de gemeente Noorderveld had geregeld in Rode is nog niet bekend. Waren daar in totaal 150 slaapplekken beschikbaar. De KNMI heeft opnieuw code geel afgekondigd voor onweersbuien, mogelijk met hagel en windstoten. Volgens het Weerinstituut kunnen de buien vanmiddag voor overlast zorgen. De waarschuwing duurt van 12 uur vanmiddag tot 8 uur vanavond en geldt voor de hele oostelijke helft van het land, waaronder de provincies Groningen en Drenthe. De onderhandelingen tussen de PVV, de SP en het CDA in de gemeente Pekela zijn afgerond. Na wekenlang onderhandelen over een coalitieakkoord zijn de drie partijen er inhoudelijk uit. Het zou betekenen dat Pekela de tweede gemeente van Nederland wordt waar de PVV in de coalitie komt, na het Brabantse Rukven. Toch is het coalitieakkoord nog niet helemaal rond, zegt verslaggever Jonar Venema.
12: Inhoudelijk zijn de drie partijen eruit, maar het is nog maar de vraag of de SP ook daadwerkelijk een handtekening onder het coalitieakkoord gaat zetten. Dat wordt op donderdagavond besproken tijdens de ledenvergadering van de SP. Daarin gaan de leden van de SP in Pekela bepalen of de SP daadwerkelijk mee gaat doen in een coalitie samen met de PVV.
1: De leden van het CDA vergaderen vrijdag, maar deelname van die partij aan de coalitie hangt daar niet van af. Het Openbaar Ministerie heeft een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van een jaar geëist tegen een 39-jarige man uit Appingedam. Hij wordt ervan verdacht in september 2023 een dodelijk ongeval te hebben veroorzaakt, waarbij een 25-jarige man uit Appingedam om het leven kwam. De verdachte maakte volgens de officier van justitie een grote voorrangsfout, waarbij hij de motorrijder over het hoofd zag. De advocaat van de verdachte vindt dat de bestuurder geen blaam treft voor het niet zien van de motorrijder en pleit voor vrijspraak. Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank uitspraak doet. Veendam staat positief tegenover een verzoek van het COA om de tijdelijke opvang voor asielzoekers in de gemeente langer open te houden. De nieuwe periode zou ingaan vanaf 15 oktober dit jaar voor de duur van 2,5 jaar. De locatie voor ongeveer 100 asielzoekers is open sinds april 2024. Het COA moet voor de verlenging nog wel een omgevingsvergunning aanvragen. Mensen die in de buurt wonen van de opvanglocatie zijn via een brief op de hoogte gesteld van het verzoek van het COA en het voornemen van het college. En FC Groningen begint het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd. Op zondagmiddag 9 augustus om 14:30 is FC Utrecht de tegenstander in stadion Euroborg. Werd gisteravond bekendgemaakt door de KNVB. FC Utrecht mag gerust een angstgegner genoemd worden voor FC Groningen, want de laatste thuiszege is alweer van 9 jaar geleden. Later vandaag publiceert de KNVB het complete conceptprogramma. Clubs kunnen daarna nog wijzigingen doorgeven, waarna het definitieve competitieprogramma komende maandag wordt vastgesteld. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
4: Voordeelhaartjes.nl ontdekt de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen al vanaf €79.
11: Voordeelhaartjes.nl.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
4: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
11: Voordeelhaartjes.nl.
15: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof grootte en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
16: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland, langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
17: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland. In het stadshart van Appingedam.
18: De Ochtendploeg
19: met Edwin Paspeer.
20: Goedemorgen, kritiek vanuit de gemeente Westerkwartier, moet ik zeggen, op de economische agenda van Nijbegun. Waarom die kritiek? Dat hoor je zometeen.
21: Goedemorgen, Edwin.

0: Hugh Lewis en de nieuws in de ochtendploeg op Noord. And the power of love. Ja, in alle gemeenteraden buigt de politiek zich over de economische agenda van Nijbegun. De komende jaren zijn er immers miljarden te verdelen in onze provincie ter compensatie van de aardbevingsellende. Met die economische agenda wordt onder meer de AI-fabriek opgetuigd, komt er een nieuwe kade in de Eemshaven en moet het voormalige Philipsterrein in Stadskanaal een flinke opknapbeurt krijgen. In het Westenkwartier daarentegen zien de raadsleden weinig gebeuren. En dat vindt zowel een raadsmeerderheid als wethouder Richard Lambers niet fijn. Hij wil dat er meer aardbevingsgeld naar het Westenkwartier komt.
1: Als je kijkt naar het miljardenuitvoeringsplan waar we net over hebben gehad, dan denk ik ook dat je kan constateren dat Noord, Midden en Oost-Groningen daar beter in vertegenwoordigd zijn, om het netjes uit te drukken. Dus ik onderschrijf de mening van de fracties en wat ze hier hebben uitgedrukt. Ik moet er wel altijd bij zeggen, als je kijkt naar de oorzaak van Nijbegun, hoe zijn we hier gekomen? Wij willen als Westkwartier niet ruilen met de problematiek die in Noord en in Oost-Groningen is ontstaan natuurlijk. Met die aardbeving en de schade die dat is verschrikkelijk. Het is wel zo dat de gelden vanuit Nijbegun, zeker ook de economische agenda, wel bedoeld zijn voor heel Groningen en Noord-Drenthe.
2: Wat gaat u eraan doen om dan toch meer geld deze kant op te krijgen?
1: Allereerst gaan we volgende week samen met deze fracties zitten om een zienswijze te formuleren. Dat doen we in het Westkwartier altijd samen. Dus alle partijen, inclusief college en de ambtelijke organisatie, samen om tot een zienswijze te komen. Daarnaast blijven we natuurlijk, zoals we ook altijd in de stuurgroep hebben gedaan, waar we in vertegenwoordigd zijn, pleiten voor de belangen van Westerkwartier. Ja.
2: Want wat vindt u ervan? Heeft u ook echt het idee dat het Westerkwartier minder vaak genoemd wordt?
1: Ik heb wel het idee dat het Westkwartier inderdaad minder vaak genoemd wordt. Dat blijkt ook wel uit het hele traject richting de regiocentra, waarin wij toch echt wel hebben moeten pleiten om überhaupt Blake Talbot in het hele verhaal te krijgen. Want dat stond er aanvankelijk niet in. En het heeft wat moeite en tijd gekost om dat wel voor elkaar te krijgen. Nou, gelukkig is dat gelukt. Dat heeft u kunnen lezen. Het is wel de bedoeling dat we ook, als we kijken naar de bedrijventerreinen, de herstructureringsmaatregel Drenthe-Groningen, dat we daar gewoon ook in Leek wel gewoon de middelen voor krijgen om ook daar stappen te kunnen maken, want ook Westkwartier heeft dat nodig.
2: Had u gedacht dat het Westkwartier vaker genoemd zou worden in die economische agenda?
1: Ik had het gehoopt. Ja, dat zeker.
2: Nu is dat dus niet helemaal zo. Ziet u nog kans dat het toch nog wel gaat gebeuren?
1: Je moet altijd hoop houden en ervoor blijven werken. Kijk, het is pas afgelopen, zeggen ze, als het eindsignaal heeft, geklonken. Dat heeft nog niet geklonken.
0: Ja, zegt een strijdvaardige VZ Westenkwartierwethouder Richard Lombers tegen verslaggever Robert Pastoor. En zometeen, Groningen Airport Eelde wil een vrijstelling voor de vliegbelasting van het kabinet. En Harma met het weer, na muziek van

0: Raccoon en Tuke Hits, het is 7:15. Nou, spannend moment dit, want werkzaamheden in Noordbroek betekenen dat het internet er misschien wel even uit kan vliegen. Harma, ja. Goedemorgen over.
1: Goedemorgen, nou, dat kan wel vaar uur duren.
0: Oh man, maar we hebben verbindings.
1: Ja, we hebben
0: jazeker.
1: Verbindings.
0: Jazeker, nou mooi dan.
1: Zo is dat.
0: Ja, met het zonnetje er nog bij, wanneer gaan de eerste buien weer vallen?
1: Ja, nou ja, zo net even het veld in loop met even keken. Nou, dat er de biestonden en dan zien we inmiddels al wat buiten zo boven de wadden. En geleidelijk aan, dan zien we straks dat die bewolking gaat zou nemen. Ja, ik denk Lotte van Meurs dat die eerste buien dan wel actief ben. Ja, en vanmiddag denk ik dat verder activeren. Ja, en dat zorgt dan ook wel weer voor die kans op onweer. Maar voor op dit moment is er in ieder geval nog zon. Uiteindelijk gaat vanmiddag de temperatuur oplopen richting, nou ja, oplopen. We komen uit tussen 15 en 17 graden. Nou, dat is sowieso zo'n vaar 5 graden te leeg voor deze tijd van het jaar. En de wind motor tot vrij krachtig komt uit het westen tot zuidwesten. Vanop nog een aantal buien. Voor de rest ook opklots met vannacht een minimum van 8 tot 12 graden. En de kindernevel en mist ontstaan. En maar begint de dag met zon en bewolking. In de loop van de dag volgen we poolbuien. En met een motige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind 16 tot 18 graden.
0: Dankjewel. Groningen Airport Eelde wil een vrijstelling voor de vliegbelasting van het kabinet. Om de nadelige effecten van deze belasting aan te tonen is het vliegveld een eigen onderzoek gestart. Vertelt directeur Meltje de Groot.
2: We denken dat het effect niet alleen op Groningen Airport Eelde is, maar op de hele regio. En dat willen we gewoon in kaart brengen. De economische effecten, maar ook breder dan dat. Dus vandaar dat we zelf het initiatief hebben genomen. En het is mooi, want de minister heeft nu gevraagd aan ons om dat onderzoek te starten. En daar zijn we dus al mee bezig.
3: In de praktijk van die vliegbelasting, hè, een voorbeeld, wat merken jullie ervan?
2: Nou, dat we een aantal luchtvaartmaatschappijen kiezen voor Duitsland vooral. We liggen natuurlijk vlak bij de Duitse grens. En er zijn een aantal luchthavens in Duitsland waar de kosten gewoon nu lager zijn. Sowieso al, maar ook met die vliegbelasting. Dus dit gaat ons enorm helpen, denken we, als we uiteindelijk een besluit kunnen krijgen dat de minister beslist om de vliegbelasting voor Groningen Airport Eelde in ieder geval eraf te halen.
3: Europese regelgeving biedt volgens jullie de ruimte, hè, voor luchthavens tot 700.000 passagiers. Daar heeft Nederland er een aantal van, waaronder jullie dus. Dan zou je kunnen zeggen, op basis daarvan krijgen we een vrijstelling.
2: Dat zou kunnen, dus dat is een regelgeving binnen Europa waardoor je dus dat toegestaan is vanuit Europa om dat te doen. Dus de overheid hier moet dat beslissen om dat ook te doen, maar de regelgeving laat het toe. Ja.
3: Dan even een doorkijkje ook. 27, kabinet wil graag Lelystad Airport open. Hoe funest is dat voor jullie?
2: Nou, dat is niet goed voor ons, laat ik het zo zeggen. Precies de effecten zijn, weet ik niet. Maar je ziet natuurlijk dat er dan extra capaciteit bij komt. En er is natuurlijk een beperkte markt. En je ziet natuurlijk ook dat gezien de geopolitiek, de inflatie is weer omhoog, dat het best spannend wordt voor ons. Maar dit is natuurlijk al een discussie die al jaren duurt, sinds 2017 en daarvoor al. Wat ook heel slecht is voor de markt, dus ook voor de luchtvaartmaatschappij, is de onduidelijkheid. Dus ik denk dat het belangrijk is dat er zekerheid en duidelijkheid komt. En als het open gaat, Lelystad Airport, dan zal dat voor ons effect hebben op ons aantal passagiers.
0: Meltje de Groot en verslaggever Martijn Volkers op Groningen Airport Eelde. En zometeen reacties op ons lopend vuur van vandaag. Stelling luidt, uit eten gaan is mij te duur geworden.

0: Wat een strot, hè. Geweldig. Juanita Adams and the Window of Hope.
1: Lopend vuur.
0: We gaan, zo constateert ABN AMRO, op basis van transactiedata, minder vaak uit eten en bestellen juist weer vaker een maaltijd online. Uit eten gaan is mij te duur geworden. Is ons lopend vuur, wat is er binnengekomen, Daphne?
2: Nou, voor Gea inderdaad wel, want ze zegt, vroeger deden we dat nog wel eens uit eten gaan. Nu nooit meer, omdat het zo duur is dat je er eigenlijk niet meer zo lekker bij zit.
0: Nou ja, en vooral na afloop.
2: Nou, inderdaad.
0: Ja, met afrekenen.
2: Ja, maar eigenlijk misschien ook wel tijdens het eten, dat je inderdaad denkt van, ik kan er eigenlijk niet echt meer van genieten.
0: Ja. Ja.
2: Voor Greetje, die zegt ook, ja, het is wel heel gezellig om uit eten te gaan, maar het blijft toch wel wat te duur voor mij. 1 keer per jaar uit eten met vrienden vind ik prima, want met wat ik daar kwijt ben, nou ja, dan kan ik thuis wel 3 weken van eten.
0: Uit eten gaan is mij te duur geworden. 050-318-288. Laat je mening horen, vinden we leuk. Ook even laten weten, als je dan toch uit eten gaat, wat je voorkeur heeft, wat vind je het lekkerst. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Even kijken hoor, 75% zegt eens tegen de stelling, uit eten gaan is mij te duur geworden.
1: Geef je mening en praat mee.
0: Lopend vuur. Straks onder andere, wel is dat er nu, Bill Medley, Jennifer

0: marketingbegeleider, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
7: alleen de prijs is anders.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
10: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de straat van de Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Demonstranten staken fakkels aan en richtten veel schade aan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
13: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd.
12: Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het grensgebied met Afghanistan. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Sinds februari zijn er gevechten tussen de twee landen. De Pakistanse aanvallen zijn gericht op een Pakistanse organisatie die is verbonden met de Taliban. Die zou vanuit Afghanistan geregeld aanslagen uitvoeren in Pakistan. De Afghaanse Taliban ontkent banden te hebben met de Pakistanse tak. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Oranje verbleef hiervoor in New York. Daar zijn ze vooral bezig met de NBA-finales in het basketbal. Maar in Kansas is dat wel anders, zegt commentator Arman Afsaroglu.
14: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners. En ze zijn maar wat trots dat hier het WK-voetbal gespeeld gaat worden.
12: Vandaag werkt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
16: De economische agenda van Nijbegun heeft te weinig oog voor het Westerkwartier, vindt de meerderheid in de gemeenteraad. Ook het college ziet graag meer aardbevingsgeld naar het Westerkwartier komen. Het gemeentebestuur gaat daarom bezwaar maken. Wethouder Richard Lamberst heeft er vertrouwen in dat zijn gemeente meer geld gaat krijgen van Nijbegun.
17: Je moet altijd hoop houden en ervoor blijven werken. Kijk, het is pas afgelopen, zeggen ze, als het eindsignaal heeft geklonken. Nou, dat heeft nog niet geklonken. gedronken.
16: 12 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel, meldt hulporganisatie Migrate. Het gaat om mensen die te laat zijn aangekomen om de bus te halen naar de nachtopvang in Roden. Voor hen heeft Migrate 7 tenten opgezet in Ter Apel, waar het vannacht behoorlijk koud was. En het KNMI heeft opnieuw code geel afgekondigd voor onweersbuien, mogelijk met hagel en windstoten, die vanmiddag voor overlast kunnen zorgen. De waarschuwing duurt van 12 uur vanmiddag tot 8 uur vanavond en geldt voor de hele oostelijke helft van het land, waaronder Groningen en Drenthe. Meer nieuws straks om 8:30.
18: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
19: Flexibele banken, kasten, tafels en fauteuils. Zeg maar hoe je het hebben wilt. Met de moderne musteringcollectie van Mulders Meubeldorp in Frieschelo is alles mogelijk. Neem jouw maten mee en check het zelf.
20: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
21: Ga nu naar koken en wonen.
22: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
21: Ga nu naar koken en wonen.
22: In het stadshart van Appingedam.
23: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
24: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloeken.
23: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
25: De ochtendploeg met Edwin Paspeer.
26: Goedemorgen. Voor het eerst in onze provincie kan de PVV toetreden tot een college van BMW. Dat zal dan in Pekela zijn. Er is nog één hobbel en daar hoor je zo meer over.
27: Goedemorgen Edwin. Hoe is het, jongen?
28: Goedemorgen.

0: en de ochtendploeg op Radio Noord. En Bridge to Your Heart is 8 minuten over 8. Na wekenlang onderhandelen zijn de PVV, de SP en het CDA in de gemeente Pekela eruit over het coalitieakkoord. Alleen goedkeuring van de leden van de SP staat de coalitie nog in de weg. Verslaggever Jonne Veenema, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Inhoudelijk zijn ze eruit. Had dat veel voet en aarde?
1: Ze hebben weinig verteld over waar ze het allemaal over hebben gehad de afgelopen tijd. Maar ze zijn 6, 7 weken ongeveer bezig geweest om het erover te hebben.
0: Ja.
1: Nu is het wel zo dat de afgelopen 3 jaar alle 3 de partijen een raadsbreed akkoord hebben gehad. Dus de partijen komen redelijk overeen.
0: Er werd al veel samengewerkt in Pekela.
1: Er werd al veel samengewerkt in Pekela, ja.
0: Dan was wel Pekela de eerste gemeente in onze provincie waar de PVV dan in het college komt.
1: Ja, ja, in de provincie wel. Ondanks dat in Stadskanaal de PVV de grootste werd, is in Groningen verder niemand. Is de PVV de enige partij in Pekela waar ze mee gaan besturen.
0: Ja.
1: Maar in het land, in Rukven, daar hebben ze de primeur.
0: Ja, ja. Rukven is in Brabant, geloof ik. Hè? Daar is
1: in Brabant, ja.
0: Ja, precies. Ja. Dat coalitieakkoord is dan nog niet helemaal rond. Het wachten is dus op de SP, die moet dan ja zeggen.
1: Ja, ze hebben nu inhoudelijk een akkoord. Maar de SP-leden uit Pekela, die gaan er nog over. Of de SP daadwerkelijk mee gaat doen in deze coalitie.
0: Ja. Wanneer gaan ze erover praten?
1: Aanstaande donderdag.
0: Ja. Ja. Is dat dan nog spannend?
1: Nou ja, het zegt wel wat. Inhoudelijk komen de 3 partijen er dus wel uit. Maar er is veel te doen geweest om deelname van de SP aan deze coalitie. Omdat de PVV dus hier aan mee gaat doen. Dus het wordt wel spannend. Ja, zeker.
0: Want landelijk heeft de partij zich er ook al eens over uitgesproken.
1: Zeker, ja. Ja, de landelijke SP heeft al gezegd, we willen niet dat jullie hier aan mee gaan doen. Grote oud-gedienden van de SP hebben dit ook al gezegd. En Jemmes heeft in de Dagblad van het Noorden dit ook al geuit.
0: De oud-wethouder, jarenlang wethouder, ja, in Pekela.
1: Zeker, zeker. Ja, zeker. Ja, dus ja. Het is nog maar de vraag wat gaat gebeuren aanstaande donderdagavond.
0: En hoe zit het dan met het CDA? Moeten daar ook nog de achterban over besluiten?
1: Het lijkt erop dat het CDA niet heel moeilijk gaat doen over. Het CDA heeft inhoudelijk komen ze redelijk overeen met de PVV. En tijdens de ledenvergadering aanstaande vrijdagavond gaat het CDA wel het coalitieakkoord voorleggen aan de leden. Maar zij hoeven hier geen goedkeuring over af te geven.
0: Eind deze week dan weten we dus eigenlijk, hè, of het college er gaat komen. Wanneer is het dan allemaal rond? Is dat al duidelijk?
1: Ja, dat is nog maar net de vraag wanneer zij dit ook willen vertellen. Maar ik ga ervan uit dat ergens komende week duidelijk wordt, of ergens volgende week duidelijk wordt hoe en wat. Ja,
0: en wie is dan de beoogd wethouder namens de PVV in Pekela?
1: Dat wordt Arthur van Doren. Ja, ja, ja, ja. Dus dat wordt een Gronings primeurtje. Ja.
0: We wachten dat nog even af hoe dat zich deze week zal voortrekken. Dankjewel.
1: Yes.
0: Verslaggever Jonne Veenema. En zometeen kun je weer een weerstation winnen in ons zomerspel. Wel is dat na Sam Fender en Olivia Dean. Radio.

0: een mooi duet, hè, van Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In.
1: Wel is dat.
2: Kwart over acht.
0: Oh, de rain komt wel, hoor. Later vandaag, code geel, hè. Ja, in de middag. In de ochtend geniet dan maar even van de zon. Gaat dat even lekker. Ja, we gaan het spelletje weer spelen dat we de hele zomer spelen. Onze huishistoricus Rijn de Smit heeft aanwijzingen over een bekende Groninger of iemand die zijn spoor heeft nagelaten in Groningen uit heden of verleden. Dat kan allemaal. En je kunt het weerstation van Radio Noord daarbij weer winnen. Middels drie aanwijzingen. Nou, zoals altijd, bellen we dan rond 8:45 iemand terug. Zorg even dat je de telefoon opneemt. En dan geef dan het goede antwoord. En dan weer het weerstation. 050-3188-288 is het bekende Radio Noord reageernummer. Waarbij we dan altijd zeggen, app ons je antwoord even door. En mocht je ergens halverwege de aanwijzing denken, oh, wacht even, dat was fout. Want ik weet het nu echt.
3: Ja.
0: Stuur gerust een nieuw antwoord.
3: Ja, dat mag gewoon.
0: Altijd het laatste antwoord. Het is niet zo dat je er 10 kunt sturen en dan de andere. Nee, alleen de laatste. Die telt. Dus je moet het ook fout herroepen. Dat kan ook natuurlijk. Ja. Oké, aanwijzing nummer 1 van Rijnde met de vraag. Wel is dat?
4: Een zeeuw werd een bekende Groninger.
0: Oeh, dat is heel kort. Nog maar een keertje doen.
3: Inderdaad.
0: Ja.
4: Een zeeuw werd een bekende Groninger.
0: Als je het nu al weet. 050-3188-288. En als je het nog niet weet, geen nood. Straks over een paar minuten al aanwijzing nummer 2.
4: Een zeeuw werd een bekende Groninger.
1: Wel is dat?
5: Wilst u me wel liken? Abonneer en swipe dan. Filmp je mee wat onzin? TikTok dans met me. Ben aanweg maar aan het zenken. Ik snap alweer op die telefoon. Dan kreeg ik voor een vergrijlde kapbram. Het is waarschijnlijk heel belangrijk. En mijn schijn ben ik ouderwets.

0: uit die dansfilm jaren geleden, jaren 80. Flashdance, What a Feeling, joh, de Irene Cara.
1: Wel is dat.
0: We zijn op zoek naar een persoon uit heden of verleden die iets met Groningen heeft. En we hebben al een hoop reacties binnengekregen op die eerste aanwijzing zojuist.
2: De Zeeuw werd een bekende Groninger.
0: Nou, laten we eens even wat weg gaan strepen dan, Daphne.
3: Gerke, die dacht aan Dies Jansen.
0: Oh ja.
3: Zag ik ook nog wel wat vaker binnenkomen, maar ja, dat is niet goed.
0: Nee. En, dat is de Groningen, voor de duidelijkheid.
3: Ja, precies. Ja. Nou,

0: En Johan die dacht aan Piet Fransen.
1: Night Goud.
0: Nee, Night Goud.
1: Ik weet ook niet of
0: ook in Groningen geboren.
1: Ja, precies, dacht ik ook. Ja.
0: Nou ja.
1: Oké, dan gaan wij naar aanwijzing nummer 2 van onze huishistoricus Reinder Smit.
2: Zijn haarkleur werd zijn artiestennaam.
1: 050-3188-28. Daar zit een soort van tweede aanwijzing in verborgen. Maar ik vertel niet welke, moet je dan zelf maar uitzoeken.
2: Zijn haarkleur werd zijn artiestennaam.
1: Ons appnummer 050-3188-28. Als je het weet, voor het weerstation van Radio Noord. En mocht je er nog niet uit zijn, wacht nog gerust. Want na 8:30 krijgen we nog een derde aanwijzing.
2: Zijn haarkleur werd zijn artiestennaam.
3: Wel is dat.
1: Zometeen om 8:30 het Groningse nieuws. Rob, wat zit daarin?
4: Groningen Airport Eelde wil van het kabinet vrijstelling van de vliegbelasting. Zo direct hoor je waarom.
1: En heb je al gestemd op ons lopend vuur? Dat kan via rtvnoord.nl en de app van Noord. Uit eten gaan is mij te duur. Daar is 75% van de stemmers het mee eens. Alex Warren in de ochtendploeg. An Ordinary.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
4: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
5: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
5: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: 8:58, hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
8: Goedemorgen. De economische agenda van Nijbegun heeft te weinig oog voor het Westenkwartier, vindt een kritische meerderheid in de gemeenteraad. De komende jaren zijn er miljarden te verdelen in onze provincie ter compensatie van de aardbevingsellende. Maar in het Westenkwartier zeggen de raadsleden daar weinig van terug te zien. Ook wethouder Richard Lamberst ziet graag meer aardbevingsgeld naar zijn gemeente komen.
9: Wij willen als Westenkwartier niet ruilen met de problematiek die in Noord- en in Oost-Groningen is ontstaan natuurlijk. Met die aardbevingen, de schade die dat is verschrikkelijk. Het is wel zo dat de gelden vanuit Nijbegun, zeker ook de economische agenda, wel bedoeld zijn voor heel Groningen en Noord-Drenthe.
8: Het Openbaar Ministerie heeft een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van een jaar geëist tegen een 39-jarige man uit Appingedam. Hij wordt ervan verdacht in september 2023 een dodelijk ongeval te hebben veroorzaakt, waarbij een 25-jarige man uit Appingedam om het leven kwam. De verdachte maakte volgens de officier van justitie een ernstige voorrangsfout, waarbij hij de motorrijder over het hoofd zag. De advocaat van de verdachte vindt dat zijn cliënt geen blaam treft voor het niet zien van de motorrijder en pleit voor vrijspraak. Het is niet bekend wanneer de rechtbank uitspraak doet. 12 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel, meldt hulporganisatie Migrate. Het gaat om mensen die te laat aankwamen om de bus te halen naar de nachtopvang in Rode. Voor hen heeft Migrate op het terrein 7 tenten opgezet. Volgens de organisatie was het vannacht behoorlijk koud in Ter Apel. Hoeveel asielzoekers vannacht hebben geslapen in de nachtopvang in Roden is nog niet bekend. Er waren daar 150 slaapplekken beschikbaar. Groningen Airport Eelde wil van het kabinet vrijstelling van de vliegbelasting. Het vliegveld is daarom een eigen onderzoek gestart naar de gevolgen van de vliegtax voor de luchthaven en de regio. Het onderzoek moet eind deze maand klaar zijn. Vliegvelddirecteur Meiltje de Groot zegt in de praktijk al meerdere nadelige gevolgen te merken van de vliegbelasting.
10: Dat een aantal luchtvaartmaatschappijen kiezen voor Duitsland vooral. We liggen natuurlijk vlak bij de Duitse grens. En er zijn een aantal luchthavens in Duitsland waar de kosten gewoon nu lager zijn. Sowieso al. Maar ook met die vliegbelasting. Dus dit gaat ons enorm helpen, denken we, als we uiteindelijk een besluit kunnen krijgen dat de minister beslist om de vliegbelasting voor Groningen Airport Eelde in ieder geval eraf te halen.
8: De politie en handhaving hebben gisteren 70 fietsers bekeurd op de Korreweg in Groningen voor het fietsen op de stoep. Vanwege werkzaamheden aan de Korreweg is het fietspad deels afgesloten ter hoogte van het Benoeiplein. Om de werkzaamheden te omzeilen gebruiken veel fietsers de stoep. Omwonenden hadden geklaagd over onveilige situaties die daardoor ontstonden. De Korreweg wordt verbouwd tot fietsstraat met een maximumsnelheid van 30 km per uur. Die verbouwing duurt naar verwachting nog tot de zomer van van volgend jaar. En het KNMI heeft opnieuw code geel afgekondigd voor onweersbuien, mogelijk met hagel en windstoten. Volgens het Weerinstituut kunnen de buien vanmiddag voor overlast zorgen. De waarschuwing duurt van 12 uur vanmiddag tot 8 uur vanavond en geldt voor de hele oostelijke helft van het land, waaronder de provincies Groningen en Drenthe. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
7: Dankjewel Rob, en via onze app nummer 050-3188-288 de vraag: wel is dat?
11: Zijn haarkleur werd zijn artiestennaam.
12: Raamdecoratie op maat gemaakt.
13: Timt weg.
12: Eigen productie- en montagedienst.
13: Timt weg.
12: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hoordeuren, horren en duetten ga je naar Timt weg. Kijk op timtwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
14: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
15: Goeiedag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Defensieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pompom, pompom, pom.
14: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
16: voordeeluitjes.nl.
17: Wacht niet tot de zon weer schijnt, want dan is het te laat. Bij Portenda uit Hoge Zand regel je nu jouw zonwering en rolluiken. Van advies tot montage, we maken het je makkelijk. Kom langs en wees de zon voor. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
18: De Ochtendploeg
19: met Edwin Paspeer.
7: Goedemorgen, camping De Watermolen in Opende, winnaar van verschillende prijzen, stopt. Dit is de laatste zomer dat toeristen er terecht kunnen. Waarom? Ik

0: disco in de vroege ochtend met Chic en Le Freak. We gaan naar Opende, waar camping De Watermolen stopt. De camping won de afgelopen jaren verschillende publieksprijzen, maar eigenaren André en Ramona Mulder willen het nu, na 22 jaar, rustiger aan gaan doen. Na dit seizoen kunnen kampeerders er niet meer terecht. Ramona, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Moeilijk besluit.
1: Oh, het was verschrikkelijk moeilijk om deze beslissing te maken. Wij hebben dit 22 jaar lang na dit seizoen gedaan met heel veel passie en liefde. En dat doen we nu nog steeds. En ook misschien goed om te zeggen, ja, we stoppen niet. De camping blijft gewoon bestaan. Alleen het toeristisch kamperen, dat gaat er inderdaad wel mee stoppen. Dus dat gaat er wel af. Dus je kunt er inderdaad niet meer komen met een caravan of een tent. Maar de camping is iets meer dan alleen dat gedeelte. Dus
0: we blijven met... beter uitleggen hoor. Maar zeg ik dan goed dat er alleen chalets bijvoorbeeld zijn?
1: Er zijn chalets inderdaad. Ja. En we hebben wat verhuur ook. En dat is ook onderdeel van de camping. En dat blijft gewoon. Ja. Dus wij blijven hier ook. Wij blijven hier ook wonen. De camping blijft gewoon bestaan. Echt Outdoor, die doet vanaf hier ook bedrijfsfeestjes en kinderfeestjes en dergelijke. Die blijft hier ook. Dus ja, we gaan dingen veranderen. Dingen krijgen een andere invulling. En, maar het is wel ontzettend jammer dat dat stopt.
0: Maar waarom ga je het dan doen? Waarom stop je met zeg maar, het kampeergedeelte?
1: Nou ja, je laat het natuurlijk ook niet zomaar los. We hebben het dus inderdaad gewoon met heel veel plezier gedaan. En nog steeds. We hebben heel veel hele mooie herinneringen gemaakt voor heel veel mooie mensen. Kinderen die hier naartoe kwamen vroeger met papa en mama. En nu ineens komen ze zelf met hun eigen kinderen. Maar uiteindelijk is het toch de tijd. Tijd kun je niet terugkopen. We hebben nu kinderen die nu nog thuis wonen. Onze ouders worden ouder. Ja, er zijn toch ook mensen in de omgeving voor wie we er echt willen zijn. Ook zorg nodig hebben. En dat willen we graag kunnen doen. En ja, dat toeristisch kamperen, dat vraagt toch enorm veel aanwezigheid van ons in de zomer. Dan werken we gemiddeld 90 tot 100 uur in de week. En dan kan je dat er allemaal niet eventjes bij doen. Ja. Dus we hebben toch echt bewust gekozen om een andere invulling even te gaan geven aan ons leven. Niet omdat we willen stoppen met werken, maar omdat we het anders willen gaan doen.
0: Want hoeveel uren blijven er dan nu straks over in de nieuwe constructie volgend jaar?
1: Nou, ik hoop een 30, 35, 40 misschien. Ja. Dus we hebben straks, we hebben nu iets van 20 medewerkers met wie we de camping eigenlijk draaien in de zomer. Allemaal fantastische mensen, allemaal uit de omgeving. Wat ook heel gaaf ook is om te zien. En wat we ook al jaren doen met medewerkers. Die zien we hier gewoon echt groot worden en echt ontwikkelen. En dan zie je ze later dus zelf terugkomen om te kamperen. Met hun eigen kroost. En dan heb je nog weer eens over de goede oude tijd. En dan denk je, ja, dat hebben we allemaal meegemaakt. En dat is ook wel jammer dat zoiets ook stopt. Alleen ja, je moet toch soms ook kijken naar... ja, wat zijn de prioriteiten dan nu even in je leven? En ja, die veranderen. En we hebben er dus toch over nagedacht en besloten dat het anders moest.
0: Ja, maar dat betekent dus dat je ook van 20 personeel... de afscheid moet nemen.
1: Ja, dat klopt ook. We zullen niet van iedereen afscheid nemen, maar wel van de grootste bubs. En ik denk ook, ja, het is afscheid nemen in de zin van, je kan hier dan niet meer werken. Maar we hebben eigenlijk met de meesten wel een hele mooie band. Dus ik verwacht ook niet dat we ze nooit meer zullen zien. Maar dat ze dan gewoon gezellig even langskomen en een bakje met ons dan doen. Maar dat gaan we ook heel erg missen.
0: Maar die zijn niet boos, want die moeten op zoek naar ander werk.
1: Nee, het grappige is, eigenlijk iedereen die hier al jaren komt te kamperen en die hier al jaren ook werken, die snappen het allemaal donders goed. Want die zien ook hoeveel tijd het met zich meebrengt om zoiets te kunnen doen. Soms zeggen mensen wel eens tegen mij bij de receptie, fijne vakantie nog. En dan zeg ik, ja, dank je. Nou, die hebben dus geen idee wat er allemaal bij komt kijken. Maar blijkbaar komen we dus heel relaxed over.
0: Ja, nou, dat doe je dan goed.
1: Alsof we op vakantie zijn.
0: Ja.
1: Dus, maar onze medewerkers weten natuurlijk gewoon donders goed hoe hard het werk is. Want dat doen ze zelf ook.
0: Ramona, nog twee praktische dingen. 90 kampeerplekken hebben jullie, dat is natuurlijk een groot terrein. Wat ga je doen met het terrein?
1: Nou, daar hebben we nog niet helemaal een klip-en-klaar antwoord voor. We hebben verschillende ideeën wel. Alleen we willen eigenlijk eerst deze deur eens dicht doen. En dan eens even gaan kijken welke kant gaan we nu daadwerkelijk op. Dus dat is eigenlijk nu nog even wat het is. Wat we wel hebben is dat we afgelopen winter hebben we al een heel gedeelte al ingericht voor nieuwe chalets die we samen met Arcabo gaan neerzetten. Dus mensen kunnen nog steeds blijven recreëren in het groen met een prachtig uitzicht op de buitenrand.
0: Verkopen lukt wel, dat hoor ik al wel. Het andere praktische punt is het zwemmeer wat jullie hebben. Blijft dat open?
1: Het zwemmeer dat blijft gewoon bestaan, maar het wordt niet meer voor de mensen uit de omgeving die een dagje willen komen zwemmen. Echt outdoor, die gaat daarmee verder. Dus voor feestjes en partijtjes, kinderfeestjes en voor de mensen van de camping zelf. Die mogen daar dan nog wel gebruik van maken. Alleen dus niet meer voor die openbaarheid eigenlijk, voor de omgeving.
0: Dankjewel en succes nog in het laatste seizoen. Veel plezier ook daarbij.
1: Ja, dankjewel. Dat gaan we zeker doen. We gaan nog even knallen.
0: Dankjewel, Ramona Mulder was dat. En zo meteen de dochterploeg, de derde aanwijzing en de ontknoping van... Wel is dat...

0: Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Even kijken waar we waren gebleven.
1: Wel is dat?
0: Nou, bij de tweede aanwijzing.
2: Zijn haarkleur werd zijn artiestennaam.
0: Ja, nou, we zijn echt weer overspoeld met reacties. En toch ook weer heel veel niet goede antwoorden, zullen we maar zeggen. Nou, laten we nog eens een greep daarin doen.
3: Fenne dacht aan Sneeuwvlokje.
0: Ronald Koeman?
3: Ja.
0: Ja. En vorige week was hij de allereerste kandidaat in dit spel. Dus het zou wel heel snel zijn om hier over wat te moeten raden. Ja, nee, niet goed. Nee, nee.
3: En Jan Enne kwam nog met Kraantje Papi.
0: Die komt toch niet uit Zeeland van oorsprong?
3: Nee, volgens mij ook niet. Niet.
0: Zaterdag trouwens, hè, is hij in het Stadspark. Ja. Tijdens de Summer Stage. 25.000 man, geloof ik.
3: Ja,
0: vanuit goud.
3: Ja. Ja, vanuit goud. Helaas.
0: Nee, helaas. En we doen nog de derde en laatste aanwijzing.
2: Al meer dan 40 jaar staat hij samen met zijn maatje op het podium.
0: Ah, dat moet lukken. Toch? Ja, 050-3188-288. App ons je antwoord. 050-3188-288.
2: Al meer dan 40 jaar staat hij samen met zijn maatje op het podium.
1: Wel is dat.
0: Tijd voor het weer. Harma, goedemorgen. Blijft het voorlopig een beetje kwakkelen?
4: Ja, het zou eigenlijk weten dat in het weekend het allemaal al droog zou blijven. Maar we zitten tussen met die noordwestelijke stroming. En dat wil gewoon die temperatuur al nooit omhoog. En er zit ook nog wat onstabiliteit in de lucht. En dat betekent dat het in het weekend ook nooit al dat droog blijft. Maar door nood gaan die temperatuur een rap omhoog en blijft het wel droog. Nou, verdoog nooit. We hebben op dit moment nog de zon. Maar de bewolking komt er inmiddels ook al in. In Loten vanmiddag hebben we te maken met de eerste buien. Nou, die buien die zetten vanmiddag deur en er zijn best pittige buien met kans op hogel en onweer doorin. En met een motige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind wordt zo'n 15 tot 17 graden. Vanom komt ook nog een poel buien voor, maar het kloort inmiddels ook op. En vannacht een minimum van 8 tot 12 graden zou er ook wat nevel en mistkind nog staan. En men begint met zon en bewolking. In de loop van de dag volgende poel buien. En met een motige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind wordt 16 tot 18 graden.
0: Dankjewel. Nog één keer de laatste aanwijzing.
2: Al meer dan 40 jaar staat hij samen met zijn maatje op het podium.
0: Nou, als je het weet, dan app je ons, niet bellen, nee. Appen 050-3188-288. En leg je telefoon dan niet weg en loop weg met die telefoon. Nee, want misschien bellen we weer zometeen wel terug. En dan moet je wel opnemen. Paul McCartney, Michael Jackson en...

0: En C.
1: Wel is dat.
0: Zo leuk, onze directeur Nina kwam net binnen. Zij zijn er ook mensen die dit fout hadden. Ja, heel veel mensen hadden dit fout.
2: Ja.
0: Maar ook heel veel mensen goed. En één iemand die is eruit gekomen uit de grote computer van Noord. En die bellen wij op dit moment terug. En hopen ook dat de telefoon overgaat. Ja, nou, hier, nou.
2: Kijk.
0: Geloof ik, Daphne.
2: Ja, u vraagt.
0: Ja hoor, jij draait.
3: Met Harriet Viert.
0: Dag Harriet, met Edwin van Radio Noord.
3: Ah, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zit jij in de auto?
3: Ja, dat klopt.
0: Ja. En waar ben je op weg naartoe?
3: Naar Veendam.
0: Naar Veendam. En wat ga je daar doen?
3: Nee, naar het mooie Steendam. Oh, en het veel meer.
0: En Steendam. Oh, ga je zwemmen?
3: Nee, dat niet. Dat is mijn... daar werk ik.
0: Oh, wat doe je?
3: Ik ben gebiedsontwikkelaar bij de gemeente Midden-Groningen.
0: Aha. En wat moet je daar dan nu doen?
3: En nou, in het versterkingsgebied zijn heel veel opgaven. En wij moeten nou, als gemeente natuurlijk zorgen dat er een positieve draai wordt gegeven nu aan het aardbevingdossier.
0: Ja, eigenlijk mag jij een beetje mede bepalen waar al dat geld naartoe gaat in jullie gemeente.
3: Nou, dat bepalen de inwoners hoor. Dat bepaal ik niet.
0: Harriet, ik ga je niet langs de storen achter het stuur. Want je moet wel goed opletten natuurlijk. Maar we zijn nog een antwoord van je schuldig. Wie zoeken wij?
3: Ja, Roy Rienes, Frank den Hollander.
4: Vandaag had ik het over Frank den Hollander.
0: Ja hoor.
2: Kijk eens aan.
0: Nou, dubbel op goed inderdaad. Ja, inderdaad. Uit Zeeland, hè. Maar ja, hij werd echt een grunniger hier. En zijn rode haar werd ook zijn handelsmerk middels Roy Rienes. Gefeliciteerd, Harriet.
3: Ja, helemaal bedankt. Bedankt.
0: Ja, het weerstation komt naar je toe. Ik heb nog één dingetje. Dat is ons lopend vuur. De stelling is, uit eten gaan is mij te duur geworden. Ben je iemand die af en toe uit eten gaat?
3: Ja, af en toe doen we dat wel.
0: Ja?
3: Maar thuis is ook lekker altijd.
0: Thuis is ook lekker. En, maar als je dan uit eten gaat, hè, wat is dan jouw favoriet?
3: Ja, Kaapsteendam natuurlijk.
0: Nou, we willen geen namen noemen. Nee,
3: sorry.
0: Sorry, ja, mijn fout. Nee, ik bedoel meer gewoon qua thema. Dus ben jij een beetje wel gewoon Nederlands eten, zeg maar. Wat bedoel je dan?
3: Ja, asperges, dat vind ik eerlijk.
0: Oh man, ja, lekker, ja. Zou ik nou allemaal zin in hebben. werk ze vandaag, Harriet, en blijf nog heel even hangen voor alle gegevens.
3: Ja, bedankt.
0: Oké, mooi.
3: Oké, hoi.
0: Wel
1: is dat?
0: Ja, ik had de vraag anders moeten formuleren. Ja, wat heeft dan de voorkeur? Even kijken hoor. Nou, 10% zegt bijvoorbeeld Chinees. 13% zegt de pizzeria. Het eetcafé zit op 18%. En all you can eat, dat je helemaal tonnetje rond eruit komt, is 9%. En dan zegt nog zo'n 32% iets anders. Dus laat ons dat even weten.
2: Ja, dat ben ik wel benieuwd.
0: Zonder namen te doen wat je dan lekker vindt. 050-3188-288. Kun je gelijk reageren op de stelling. En als lopend vuur uit eten gaan is mij te duur geworden. rtvnoord.nl en de app van Noord, daar kun je stemmen. Even kijken, 76% eens. Dat is mij te duur geworden. New truck, big

0: grunnige van 2026.
1: Veel scoren, maar
2: waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.
4: Hé, hey, wacht even. Is dat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is?
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
9: Ik heb heel veel pijn.
10: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
11: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
10: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
12: In Groningen luister je op FM.
13: Je luistert naar Groningen 1.
14: Het is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. Dat is niet de bedoeling, zeggen ChristenUnie en CDA.
15: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
16: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken zodat meer mensen wiet gaan gebruiken. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
14: Ze willen dat het kabinet uitzoekt of de investering nog tegen te houden is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn meer dan 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De politie houdt een grote fatbike-controle in Barendrecht. Dat is onderdeel van de nieuwe campagne die ouders erop moet wijzen hoe gevaarlijk een fatbike kan zijn voor hun kinderen. Minister Karremans is bij de start van deze campagne. Hij wil zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
17: Ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
18: Dat zou ze ook morgen willen invoeren?
17: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou helemaal tijd.
14: Waarschijnlijk komt er een helmplicht voor een fatbike in 2027. Het weer, vooral in het noorden, breekt de zon door. Kan hier en daar nog een bui vallen, maar het is op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. En tussendoor is het zonnig. Het wordt niet warmer dan 1 graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw 1 graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
19: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
21: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
22: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
23: Hemd voor hemd.
22: hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
18: Mensenrelatie, Radboud Visser.
23: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
18: Jazeker.
24: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
25: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
26: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
27: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
28: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
29: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlachtwedde.
30: Is goud op Groningen 1. Linda Koops. Het goud

0: Sheila E. en A Love Bizarre. Het is vandaag woensdag 10 juni 2026. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Goud. De techniek van vanochtend is in handen van Michiel van der Spek. Goedemorgen, Michiel.
1: Goedemorgen, Linda.
0: Goeie nacht gehad vannacht. Goed geslapen.
1: Ja, jij ook. Vanochtend wat paniek hoorde ik in de tent. Maar goed,
0: vanochtend wat paniek in de tent, inderdaad. Ja, dat is altijd een beetje lastig, hè, als het gaat om de gezondheid van de kinderen. Maar goed, alles is weer onder controle. Kijk. Dus we kunnen hier weer aanwezig zijn. Dus dat is fijn. Ja, en wat hebben we vanochtend allemaal in de uitzending? Nou, we spreken met Frey Westerhof over de voorstelling Het onbekende credo van Ede in Drieborg. En Jos Steutenvalk die komt langs in de studio om ons bij te praten over de feestweek in Blijham. Renske Lambeck is ook weer aanwezig in de studio en vertelt ons alles over wat haar zoal bezighoudt in Oudeschans. En met Bert Kok spreken wij over de fusie van sportclubs in Oldambt. Ja, en het Groningen 1 nieuws en weer wordt natuurlijk ook nog verzorgd vanochtend. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
2: Dit is Groningen 1.

maar met pa. Ja, het is vandaag weer landelijke buitenspeeldag. Een dag waarop kinderen worden aangemoedigd om de schermen even te laten voor wat ze zijn en lekker naar buiten te gaan om te spelen en te bewegen. Door het hele land worden activiteiten georganiseerd om er een gezellige en actieve middag van te maken. Want buitenspelen is niet alleen leuk, het is ook gezond. Even rennen, klimmen, sporten of gewoon samen plezier maken. Daar kunnen kinderen en eigenlijk ook volwassenen van genieten. Dus misschien is dit wel het moment om de computer of telefoon even aan de kant te leggen en lekker naar buiten te gaan. Ja, en wat past daar nou beter bij dan Pharrell Williams en Happy?

Corona met Rhythm of the Night. En daarvoor hoorden we Sherbet met Hou Zat. Ja, het is 9:55 en dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar Supergirl.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Giel van der Spek. De kogel is definitief door de kerk. Voor het eerst stapt de PVV in een gemeentebestuur in Noord-Nederland en gaat wethouders leveren. Samen met de SP en het CDA is er een coalitieakkoord gesloten. Achter de schermen van het Pekelder gemeentehuis is de afgelopen maanden intensief gebouwd aan deze snelle, bijzondere coalitie. Waar de landelijke kopstukken van de PVV en de SP elkaar doorgaans vurig bestrijden, bleek de sfeer in de Pekelaars vanaf het begin gemoedelijk en vol vertrouwen. Volgens PVV-voorman Arthur van Doren is die match lokaal heel logisch. Als je de kieswijzer invult en 3 vragen net iets anders beantwoordt, kom je zowel bij de PVV of bij de SP uit. En zoveel verschillen wij lokaal niet met elkaar, aldus van Doren. Sinds april 2024 is de tijdelijke noodopvanglocatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers aan de Lloydsweg in Veendam in gebruik voor de opvang van ongeveer 100 personen. Het COA heeft een verzoek gedaan voor een nieuwe periode van tijdelijke noodopvang voor 2,5 jaar vanaf 15 oktober aanstaande. Het college van BMW is ook voornemens om medewerking te verlenen aan het verzoek. Het COA zal nog een omgevingsvergunning aan moeten vragen om het pand ook de komende periode als opvanglocatie te kunnen gebruiken. En de tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers uit Ter Apel is opnieuw verhuisd. Nadat de gemeente A. en Hunze de deuren van de sporthal in Gieten had geopend, nam de gemeente Noorderveld vanaf gisteravond het stokje over. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum worden de komende nachten opgevangen in Roden. En de schoorsteen van de voormalige Philips-fabriek in Winschoten wordt vandaag verplaatst naar een nieuwe locatie op hetzelfde terrein. De bakstenen schoorsteen van 50 meter hoog was tientallen jaren onderdeel van de fabriek van Philips en later van Q-Sil. Daarom vindt de gemeente Oldambt het belangrijk om de schoorsteen te bewaren als karakteristiek object en markeringspunt in het landschap. Vanmorgen verplaatst verplaatsingsspecialist Bresser de schoorsteen in zijn geheel over een afstand van 170 meter naar een nieuwe locatie op het terrein. De schoorsteen weegt 565 ton en wordt verplaatst met speciale transportwagens. Tijdens het transport beweegt de schoorsteen enkele centimeters boven de grond. Op de eindlocatie wordt het bouwwerk geplaatst op een nieuwe fundering. En de Oosterhavenkade is afgesloten ter hoogte van de vrachtwagenparkeerplaats. Vanaf daar kan het publiek het spektakel bekijken. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. De ochtend is nog droog en best mooi met flinke opklaringen, maar vanmiddag wordt het wisselvallig. Dan komen een paar pittige buien tot ontwikkeling. Er is kans op onweer en hagel. En er is in de loop van de middag ook... dat is allemaal mogelijk, maar heel lokaal. Fris is het sowieso, want het wordt maximaal maar 16 of 17 graden en er staat een matige zuidwestenwind. Bij een enkele bui is ook kans op windstoten. En vanavond vallen er nog een paar regenbuien, maar de kans op onweer neemt af. Vannacht en morgen is het dan licht wisselvallig, regelmatige opklaring en een enkele bui. Morgenavond is het bewolkt, dan gaat het regenen. Morgen 17 graden en ook dan meestal een matige zuidwestenwind.

Miley Cyrus en End of the World. En daarvoor hoorden we America met Sister Golden Hair. Ja, we gaan straks in gesprek met Frey Westerhof over de voorstelling Het Onbekende Credo van Ede. En dat gaat plaatsvinden in Drieborg. Dat horen we straks allemaal, maar eerst nog even Coldplay en Viva

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Aanstaande vrijdag 12 juni organiseert Dorpsbelangen Drieborg de voorstelling Het Onbekende Credo van Ede. We spreken met Frey Westerhof. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Waarom een avond over Ede?
2: Ja, waarom een avond over Ede?
1: Ja.
2: Eigenlijk natuurlijk een hele goede vraag. Maar ja, er zijn nog zo vreselijk veel mensen die echt fan van Ede Staal zijn. Ja, en dat is duidelijk natuurlijk ook het feit dat hij dus nog steeds op nummer 1 staat ieder jaar. En dat al 40 jaar lang.
1: Ja.
2: Dus ja, dat betekent toch wat.
1: Ja, ja, dat is zeker waar. Ja, wat kunnen bezoekers verwachten van aanstaande vrijdag?
2: Nou, de bezoekers kunnen uiteraard, naast dat er wat muziek van Ede ter horen gebracht wordt, kunnen ze dus echt een lezing echt over de levensloop van Ede dus horen en zien. Dus het is dus bij uitstek geen echte volledige muziekavond. En wat best nog wel heel veel gedaan wordt natuurlijk, en ook hartstikke leuk. Nou, maar goed, dit is dus echt een... Het begint met muziek. Hè, Bob Heidema die speelt en die zingt een aantal liedjes van Ede Staal vooraf. En dan begin ik dus met de lezing. Die duurt ongeveer een half uur. En met allemaal beelden erbij en filmpjes erbij. En nou, er wordt dus van alles over de hele levensloop van Ede wordt er verteld en getoond. Nou, dan hebben we een pauze en dan begint het nog eens een keer. Maar dan het tweede deel.
1: Juist. Ja, en de titel, Het Onbekende Credo van Ede. Waar komt dat vandaan?
2: Ja. Nou, is eigenlijk een beetje natuurlijk van zijn liedje Credo mi bestond.
1: Ja.
2: En dus een credo, dat wil ik eigenlijk een beetje zeggen, het ja, een levensloop. Een credo bestaan, ja, een credo mi bestond. Het verhaal over mijn leven, zeg maar.
1: Ja, ja. Maakt dat het ook anders dan andere programma's over Ede Staal?
2: Sorry, dat begreep niet goed wie je zei.
1: Maakt dat het ook anders dan andere voorstellingen over Ede Staal?
2: Ja, omdat er dus eigenlijk nog geen lezingen zijn. Er zijn natuurlijk best wel veel meer mensen en veel meer artiesten ook die natuurlijk best wel wat vertellen met hun liedjes, bij hun liedjes. Maar dat gaat natuurlijk bij lange na niet zo ver als dat dit gaat.
1: Nee.
2: En dan komen er even een paar regeltjes bij ieder liedje misschien. En dat ze iets vertellen over Ede. Nou, er is natuurlijk ook voor best heel veel op internet te vinden. Maar ja, dit gaat best echt wel een heel stuk verder. Er komen echt heel veel dingen naar buiten toe. Wat verteld wordt, wat echt niet bekend is.
1: Nee. Oké.
2: En dan praat ik dus ook echt over liedjes die nooit uitgebracht zijn.
1: Oké. Kijk, dat is wel heel interessant natuurlijk.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, Ede heeft natuurlijk daar helaas jammer genoeg zelf niet de tijd voor gehad. 41 jaar. En bij het eigenlijk maar een jaar op die vier is hij echt in de bekendheid geweest. En hij heeft natuurlijk veel meer liedjes gemaakt dan die uitgebracht zijn. En er zijn natuurlijk ontzettend veel probeersels bij, dus ook die nooit afgemaakt zijn. Maar goed, ook zeker wel liedjes die wel af zijn. Maar ja, daar heeft hij de tijd niet voor gekregen om dat uit te brengen.
1: Ja.
2: En dan zijn er gelukkig een aantal vrienden van hem geweest die dus na zijn overlijden zelfs nog heel veel liedjes uitgebracht hebben. Nou, en daar is wel eens een keer over gezegd van, ja, is dat nou wel zo netjes? Nou, ik kan je echt vertellen, daar was Ede echt heel blij mee.
1: Dat moest ook gewoon naar buiten gebracht worden, zeg maar.
2: Ja, hij heeft daar de tijd niet voor gehad en die waren wel af. Die waren klaar om uitgebracht te worden.
1: Ja.
2: Er was ook een LP bij, en dat wist hij van tevoren al. En dat hij dus na zijn dood zeg maar uitgebracht zou worden.
1: Oké. Nou, dat is wel heel bijzonder dan.
2: Ja.
1: En dat is aanstaande vrijdag dus, in het buurthuis Noorderlicht in Drieborg.
2: Ja.
1: Hoe laat begint het?
2: Het begint om 8 uur.
1: Om 8 uur. En zijn er nog kaartjes te krijgen?
2: Dat neem ik aan. Kijk. Ik zou zeker even bellen, ja. Helemaal na zo'n berichtje weer van vandaag natuurlijk. En nou ja, zondag zijn er nog een heleboel mensen die erop geattendeerd zijn in Winschoten. Dus ja, er zullen best nog wel een aantal mensen komen, denk ik.
1: Dus ze kunnen gewoon bellen naar de buurthuis. Kunnen ze er ergens anders ook nog vinden, dat het online staat?
2: Ze kunnen dus eventjes gaan zoeken op Dorpsbelangen Drieborg. @outlook.com.
1: Okay.
2: Dorpsbelangen Drieborg. @outlook.com. Nou, en ze kunnen, als ze daar even op googelen, staat er een telefoonnummer bij. Die weet ik eerlijk gezegd niet zo in mijn hoofd.
1: Nou, hartstikke goed. Ontzettend bedankt voor de toelichting. En dat gaat vrijdag een hele mooie avond worden, denk ik.
2: Dat kan ik je echt garanderen. Met name ook de bewoners van Drieborg, die komen echt in dit programma ook heel duidelijk aan bord.
1: Kijk, hartstikke mooi.
2: Met name en toename, dus dat ga ik niet vertellen natuurlijk. Maar
1: ook nog.
2: Er zijn mensen bij die zullen even denken, hey, verhip. Zingt hij over mij? Ja, daar zingt hij over.
1: Kijk, dus iedereen moet er gewoon bij zijn, hoor ik.
2: Ja, als ze daar iets van willen weten. En er wonen natuurlijk nog best een heleboel mensen in Drieborg die hem ook van vroeger gekend hebben. Want Ede heeft er zelf ook gewoond.
1: Ja, juist.
2: Kijk, dat maakt het ook zo interessant natuurlijk. Hè? Mensen uit zijn omgeving van toen, leerlingen bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Collega's, ja, noem maar op.
1: Ja. Ja, er valt genoeg over te vertellen, hoor ik al wel weer. Nou, ontzettend bedankt voor de toelichting en een hele fijne avond ook vrijdag alvast.
2: Nou, hartstikke bedankt voor de uitgebreide info.
0: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: George Baker.
1: Ja. Bij de Little Green Bag.
0: Ja. Ik zei het heel laat. Dus, ja, sorry, Linda.
1: Tijd gaat ook zo snel, ja. Hè, gewoon. Dat is het ook. En daarvoor hoorden we Frans Oosterwijk met Summer. Ja, het is alweer het einde van het uur. En dat betekent dat we zo weer naar het volgende uur gaan. En in het volgende uur, Jos Teuteval komt langs in de studio om ons bij te praten over de feestweek in Blijham. Want die gaat deze week van start. En Renske Lambeck, die is ook bij ons in de studio aanwezig. En die vertelt ons alles over wat haar zoal bezighoudt in Ouderschans. En dat is nogal wat. Nou, dat dus straks allemaal. We gaan eerst even verder met drukwerk. Marianneke.

0: gelukkig mee zijn.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlachtwedde.
2: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs

0: Het is nu 10:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie in Zuid-Afrika meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. En zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Er wordt nog naar hen gezocht. Vandaag begint een campagne waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ouders wil uitleggen waar ze op moeten letten als hun kind op een fatbike rijdt. Ouders kunnen aan de hand van een checklist nagaan of de fatbike voldoet aan de eisen. Zo mag de elektromotor maar een bepaald vermogen hebben en zonder te trappen mag hij niet harder dan 6 km per uur gaan. De campagne wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgelaaid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn zeker 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistaanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort vandaag oud-minister Tamara van Ark. Tijdens de coronacrisis was zij de 3e gezondheidsminister op rij. Ze ging onder meer over gehandicaptenzorg en de arbeidsmarkt in de zorg. Ook besliste ze mee over versoepeling van coronamaatregelen en over het coronatoegangsbewijs voor horeca en evenementen. Voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, is vanmiddag aan de beurt voor de coronacommissie. Het weer, er valt een enkele bui, maar verder is het vrij zonnig. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan weer zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
15: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, is morgen bezorgd.
0: Mag.
11: Wat mag?
0: Je weet wel Mac.
11: Hè?
0: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
16: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlachtwedde.
18: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Madonna en Crazy For You. Ja, goedemorgen en welkom bij alweer de tweede uur van Goud. Vrijdag begint de feestweek in Blijham. En Jos Steutenval komt naar de studio om ons hier alles over te vertellen. En ook Renske Lambeck is zo dadelijk bij ons in de studio aanwezig voor de maandelijkse update over vesting Oudeschans. En Michiel, volgens mij had jij ook nog iets te vertellen.
1: Ja, zo straks kwam hier iemand langs en die zei, er zijn straks wat werkzaamheden aan ons DAB-zendernetwerk. Dus als je een moderne autoradio hebt, zeg maar, zou het zomaar kunnen dat je via DAB Plus luistert. En vandaag zijn er wat werkzaamheden, dus die zenders die worden eventjes uitgeschakeld. Maar als je gewoon een autoradio hebt, waarschijnlijk schakelt die dan direct over naar de FM. En daar zijn we gewoon vlekkeloos te ontvangen. Dus dat komt helemaal goed.
0: Dus eigenlijk is het een kleine waarschuwing misschien.
1: Voor de freaks en de meeschrijvers, zeg maar.
0: Helemaal goed. Ja, en je doet ook het Groningen 1 nieuws en weer vandaag.
1: Ja, klopt. Dat was een opengevallen plek. En ik denk van nou, ik kan ook wel met één hand het programma schuiven met de andere nieuws intypen. Dus.
0: Ja, we hebben er maar druk mee vanochtend inderdaad. Maar goed, dat kunnen wij allemaal. Ja, en mijn naam is Linda Koofs en dit is Goud hier bij Groningen 1.
2: Dit is Groningen 1.

0: Level 42 en Running in the Family. En daarvoor hoorden we Peter de Koelewijn met Je wordt ouder, papa.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Ja, bij ons in de studio aanwezig is Jos Steutervalk. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En welkom bij ons in de studio.
2: Dankjewel.
0: Ja, de feestweek van Blijham, die is aanstaande.
2: Aanstaande vrijdag, dan gaat het gebeuren. Dat zijn de eerste activiteiten. Nou, bijna begonnen al.
0: Ja, hè?
2: Ja.
0: Nou, dat is hartstikke mooi. Ja, en ik had het er al even over. Echt een week, 7 dagen, is het niet echt. Hè?
2: Nee, het is iets langer. Het is van vrijdag 12 juni tot zondag 21 juni. Dus net iets langer dan een week.
0: Ja, als je toch iets te vieren hebt, zeg maar, dan ook gelijk maar goed, hè?
2: Dan maar een paar dagen extra, inderdaad.
0: Precies. Waar gaan jullie mee starten vrijdag?
2: Nou, het is wel mooi dat jullie ons hebben uitgenodigd hier in de studio. Van buiten gewoon Blijham komen al een aantal keren. En we zijn blij dat we het programma eventjes weer mogen delen.
0: Heel graag ook.
2: Vrijdag gaan we starten. Morgen starten we eigenlijk al met het opbouwen van het terrein. Want we hebben sinds het wordt het tweede jaar dat we een feesttent hebben bij ons in het dorp. Op de omloop bij de basisschool De Wiekslag. Dus dat is hartstikke mooi. En daar begint ook de feestweek vrijdag 12 juni. De feestelijke opening begint om 1 uur. Alle scholen zijn dan ook aanwezig. En iedereen die vrij is of wilt komen, die mag daar natuurlijk bij aanwezig zijn. Tegelijkertijd hebben we ook de jaarmarkt. Die hebben we altijd gehad op de woensdag. En die is nu op de vrijdag. Dus dat is hartstikke gezellig.
0: Ja.
2: En dat duurt ook tot 7 uur 's avonds.

0: Klinkt hartstikke gezellig.
1: Zeker. Nou, daarnaast is de uitslag van de fotowedstrijd. Dus alle kinderen die daar druk mee bezig zijn geweest, die weten dan of ze hebben gewonnen. Ook hartstikke leuk. En we hebben in de middag nog optredens van SV Bleham, de cheerleaders en de dansgroepen. Voor de jeugd eindigt de middag met een vossenjacht. Ook helemaal in het thema van Jos de Vos natuurlijk. Waarbij ze op zoek gaan naar verschillende typetjes die dus op de markt rondom de tent te vinden zijn. En daar kunnen ze nog iets leuks mee winnen. Voor de volwassenen, zoals ik net al had aangekaart, hebben we dus ook wat te doen op de vrijdag. Namelijk de vrijdagmiddagborrel. Dus zit je nou op je werk en denk je van, nou, vrijdagmiddag om 4 uur kunnen wij wel eventjes eerder weg. En sluiten we aan bij de vrijdagmiddagborrel in de feesttent in Bleham in plaats van op het werk. Kom vooral gezellig langs. Er is ook live muziek namelijk van Rika Hamminga. Dus dat is hartstikke leuk. In de avond hebben wij een muziekpubquiz. Ook leuk om aan mee te doen. Er zijn nog plekjes vrij. Een aantal teams hebben zich al opgegeven. Dus wil je nog opgeven, kan via onze website www.buitengewoonbleham.nl. Begint om 19:30. Dat wordt ondersteund door Wim en Miranda. Die komen ook optreden tijdens en na de pubquiz. Ja, dat was het eigenlijk voor de vrijdag. Dus dat is al gelijk een knallende start.
0: Nou, inderdaad. Ja. Dat is een vol programma.
1: Vol programma, inderdaad. Maar ja, we zijn er nog niet, want de zaterdag dan is de Nacht van Bleham onder andere als highlight. Maar we beginnen 's ochtends met de Kliedenkerk. Ik zie hier van 4 tot 100 jaar, maar ben je nou 101 of 102, dan mag je natuurlijk ook gewoon langs komen.
0: Gelukkig maar.
1: Dat is geen probleem. Om 10:00 's ochtends tot 12:30 is dat bij de kerk op het Oosteinde. In de middag om 13:00 de muziekmiddag met koor Blue Happy Bacon. Die komt bij ons langs. Tussen 1 en 4, gewoon in de feesttent. En ja, zoals ik al zei, 's avonds de Nacht van Bleham. Sinds vorig jaar terug van weg geweest. Dit jaar met de band Melrose, ondersteund door DJ Robert Smit. Kaarten zijn nog verkrijgbaar, zowel online als aan de deur. Online zijn ze iets goedkoper, aan de deur betaal je ietsjes meer. Dus bestel ze vooral ook via onze website. Dat is eigenlijk de festiviteiten die we dus in de feesttent hebben in het weekend. En dan hebben we ontzettend veel leuke activiteiten doorgaans de week. Veel organisaties, een jeugdwerkgroep hebben we die allerlei activiteiten hebben opgezet. Maar ook de verenigingen binnen het dorp willen van allerlei leuke dingen organiseren. En dat is ook allemaal terug te vinden op ons programma. Ik zal even een aantal dingen daarvan doornemen. De zondag is de NK Wegmasters wielrennen. Dat komt naar Bleham, dus dat is zeker waar om daar eventjes bij te komen kijken. De strijd om de rood-wit-blauwe trui barst los in het noorden van het land. Nou, dat belooft zeker wat te worden. Maandag de Oud-Hollandse Middag voor de Ouderen bij Koffiehoes Vermelkoor. Die organiseren ook allemaal leuke activiteiten. Dat is ook allemaal terug te vinden in het programma. Ook te zien op onze website. De Bostuin in Bleham, daar kunnen kinderen komen koken. Ook op de maandag om 15:00 in de middag. En tennisclub Odivia, die organiseert een open tennisavond. Dus heb je nou nog nooit getennist of tennis je wel, wil je weer beginnen? Kom vooral eventjes langs om weer kennis te maken of kennis te maken met het tennissen. Bleham staat bekend als Arboretumdorp. En ook daar kun je bij aansluiten bij de Arboretumwandeling. Interessante bomen, et cetera, krijg je dan allemaal te zien door een gids georganiseerd door de Dorpsraad in Bleham. En dat is vertrekken vanaf het Scheuveltje. Het Scheuveltje is het ijsverenigingsgebouw bij de Speedwaybaan. Is wel belangrijk om er eventjes bij te vertellen.
0: Dat is wel handig, jazeker. Ja.
1: Dinsdag 16 juni, cupcake versierwedstrijd, ook bij Koffiehoes Vermelkoor. En in de avond hebben we een fietstocht georganiseerd door de Vrouwen van Nu, startend vanaf het Dorpsplein. Woensdag 17 juni, dan is er ook voor de kinderen weer van alles te doen. Onder andere een kleedjesmarkt op het Dorpsplein voor de Spar. Beginnend om 12:00, eindigend om 17:00. Een lezing op de Bostuin, zoals eerder vermeld. Voor de kinderen was het wat te doen, maar dit is dan voor volwassenen. Dus wil je als volwassenen daar ook eens een keer een kijkje komen nemen, dan kom vooral langs bij de Bostuin op Hoofdweg 214. In de middag hebben we weer optredens van SV Bleham, ook op Dorpsplein voor de Spar. En de sponsorloop ook van SV Bleham. Want ja, ze kunnen alle centen goed gebruiken om weer te investeren in nieuwe materialen, in de wedstrijden. Dus kom vooral ze aanmoedigen en sponsoren. Dan hebben wij, en dat is hartstikke leuk, daar mag iedereen bij aansluiten. In de Blankenborg hebben wij een korenavond. Georganiseerd in samenwerking met de Blankenborg. Vrije toegang. Vrije gift is altijd welkom, maar je mag daar gewoon vrij naartoe. Brassband, DOK en popcore

0: Zuur en Chanticoor Maritiem komen daar optreden. Dus dat belooft ontzettend leuk te worden. Voor alle inwoners van Blenheim, zoals ik al had verteld. Donderdag hebben we ook een koor. En dat is dan alleen voor de bewoners van de Blankenborg. Chanticoor Mellegan Singers die komen dan langs om de bewoners van de Blankenborg een leuke avond te bezorgen. Vrijdag hebben we nog een workshop zoete verwennerij bij Koffiehoes Vummenkoor. En gaan we s'avonds klaverjassen om 19:30 in het Scheuveltje. Dan zijn we bijna aan het einde gekomen van het programma. Het zit iets meer dan een week, de zaterdag en de zondag, laatste dagen. Stratentennis georganiseerd door de tennisvereniging Odivia. Voor het eerst dit jaar, dus weer met je straat meedoen, kun je dus aanmelden. Team van maximaal 4 personen. Tenniservaring is niet nodig, gezelligheid staat voorop. De garageverkoop, ook weer terug van weg geweest, is wel groot succes. Mensen gaan lekker voor thuis of in de garage gaan staan met spulletjes die zij willen verkopen. Het gaat alleen om tweedehands spulletjes die verkocht mogen worden. En je kunt je dus aanmelden via Facebook. Daar kun je gewoon aangeven dat je meedoet en dan kunnen andere mensen zien waar jij zit. Live muziek op het terras bij Koffiehoes Vummenkoor in de avond om 19:30. En we hebben een pubquiz voor de middelbare schooljeugd. Zoals ik al aan had gegeven. We hebben dus een jeugdwerkgroep dit jaar die allerlei leuke dingen organiseert. Waaronder de pubquiz voor de middelbare schoolleeftijd. Dan zondag, Vaderdag, staat de kerkdienst in het thema van Vaderdag. Beginnend om 9:30 tot 10:30. En hebben we nog de oldtimer toerrit startend vanaf het Scheuveltje om 13:00. En dat is eventjes in vogelvlucht het programma.
1: Ja, nou, het is een flink programma inderdaad. Kunnen mensen nog ergens nalezen?
0: Zeker, op de website van www.buitengewoonblijham.nl is het volledige programma te vinden en ook waar je eventueel moet aanmelden voor sommige activiteiten.
1: Juist, waar ook tickets te verkrijgen zijn.
0: Klopt, inderdaad.
1: Voor de dingen die er zijn natuurlijk.
0: Ja,
1: wat een prachtig programma. De tijd is ook alweer heel snel gegaan, moet ik zeggen. Ontzettend bedankt. En volgens mij gaat het alleen maar een hele fijne week worden. Dus dat wens ik jullie ook. En bedankt voor de toelichting.
0: Geen probleem, dankjewel.
2: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: De Archies en Sugar Sugar. Ja, het is over 10:30, dus dat betekent dat we naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan.
1: Dit is het Groningen 1 regionieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Sinds april 2024 is de tijdelijke noodopvanglocatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers aan de Lloydsweg in Veendam in gebruik voor de opvang van ongeveer 100 personen. Het COA heeft een verzoek gedaan voor een nieuwe periode van tijdelijke noodopvang voor 2,5 jaar vanaf 15 oktober aanstaande. Het college van BMW is van plan om medewerking te verlenen aan het verzoek. Het COA zal nog wel een omgevingsvergunning aan moeten vragen voor het pand, om ook de komende periode dat als opvanglocatie te kunnen gebruiken. Bij de Redenbrug in Bellingwolde zijn gistermiddag rond 1 uur twee auto's met elkaar in botsing gekomen. De oorzaak was vermoedelijk een voorrangsfout. Een van de auto's kwam tegen de brugleuning tot stilstand. De betrokkenen zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd. Vervoer naar een ziekenhuis was niet nodig. De politie bracht het ongeval in kaart. De schoorsteen van de voormalige Philips-fabriek in Winschoten wordt vandaag verplaatst naar een nieuwe locatie op hetzelfde terrein. De bakstenen schoorsteen van 50 meter hoog was tientallen jaren onderdeel van de fabriek van Philips en later van Q-Sil. Daarom vindt de gemeente Oldambt het belangrijk om de schoorsteen te bewaren als karakteristiek object en markeringspunt in het landschap. De schoorsteen wordt in zijn geheel verplaatst over een afstand van 170 meter naar een nieuwe locatie op het terrein. De schoorsteen weegt 565 ton en wordt verplaatst met speciale transportwagens. Tijdens het transport beweegt de schoorsteen enkele centimeters boven de grond. Op de eindlocatie wordt het bouwwerk geplaatst op een nieuwe fundering. De Oosterhavenkade is afgesloten ter hoogte van de vrachtwagenparkeerplaats. Vanaf daar kan het publiek het spektakel bekijken. Het is de bedoeling dat de schoorsteen rond het middaguur op zijn plek staat. De avondvierdaagse in Ter Apel is gisteravond van start gegaan met een record aantal deelnemers. Ondanks dreigende weersvoorspellingen en een officiële waarschuwing voor slecht weer zat de sfeer er direct goed in bij de enkele honderden wandelaars die aan de wandelvierdaagse begonnen. Volgens mede-organisator Nathalie Wieringa zijn er inmiddels zo'n 550 wandelaars ingeschreven. De verwachting is dat het de komende jaren door zal stijgen naar 600 of 650 deelnemers. Het evenement zit daarmee flink in de lift. De organisatie doet er namelijk alles aan om het evenement aantrekkelijk te houden. Ze proberen ieder jaar één of twee nieuwe routes te verzinnen, omdat ze mensen steeds weer iets nieuws willen laten zien in hun eigen omgeving. En tot zover. Meer nieuws is er op westerwoldeactueel.nl en op Groningen1.nl. Groningen 1, weerbericht. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is vanochtend droog en best mooi met flinke opklaringen, maar vanmiddag wordt het anders. Het wordt wisselvallig en er komen een paar pittige buien tot ontwikkeling. Het KNMI heeft code geel afgekondigd vanaf 12 uur tot 8 uur vanavond. Bij de buien is kans op onweer en hagelstenen van 2 centimeter. Het wordt maximaal 16 of 17 graden en er staat een matige zuidwestenwind. Bij een enkele bui is ook kans op windstoten. Vanavond vallen er nog een paar regenbuien en de kans op onweer neemt af. Vannacht en morgen is het licht wisselvallig met regelmatige opklaringen en een enkele bui. Morgenavond is het dan bewolkt en gaat het weer regenen. Maximum ook morgen 17 graden en dan ook een matige zuidwestenwind.

0: Dat was Mary Had a Little Boy van Snap. En daarvoor hoorden we Casey and the Sunshine Band met Please Don't Go.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Ja, we zijn live, hè. En soms gaan de dingen net even anders dan anders. Maar in de studio aanwezig Renske Lambeck. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En welkom maar weer bij ons in de studio.
2: Ja, 2 keer deze week.
0: Ja, wat gezelligheid.
2: Helemaal leuk.
0: Helemaal fijn, inderdaad. Ja, we hadden het er even over van, goh, wat valt er eigenlijk veel te vertellen over Ouderschans de laatste tijd. Want ja, er is nogal veel, ja, gebeurd ook. Feestjes, ja, dingetjes, ja, ja.
2: Nou
0: veel,
2: ja,
0: mooie dingen.
2: 2026 is sowieso een heel bijzonder jaar voor Ouderschans. Want de Stichting Vesting Ouderschans is op 21 mei 1976 notarieel opgericht. De Garnizoenskerk bestaat dit jaar 400 jaar. De concerten die daar plaatsvinden was afgelopen seizoen 2025-2026... het 50ste concertseizoen. En het boek Ouderschans Vesting aan de Dollard komt dit jaar uit. Dus dat is nogal wat.
0: Ja.
2: En het is een soort sneeuwbaleffect, lijkt het te hebben. Want doordat die Stichting Vesting Ouderschans, hebben we op 23 mei jongstleden het 50-jarige bestaan gevierd. En daar, nou, kwamen eigenlijk 2 hele belangrijke dingen daardoor aan de rol. Want wij stuurden, moet ik goed nadenken, goed zeggen, 251 uitnodigingen aan iedereen die in kleine of in grotere mate een bijdrage heeft geleverd aan Ouderschans in de afgelopen 50 jaar. En daar was iemand uit Batman, die stuurde een mail. Die hebben wij een uitnodiging gestuurd. En die stuurde een mail: door gezondheid en leeftijd kon ze niet komen. Maar zij stuurde ons een waanzinnig mooie foto van haar opa, Barold Woldhek. Die woonde in Ouderschans en was pompbeheerder. Dus wij hadden het over, oh, wat een prachtige foto. En nou, het is ook echt een hele mooie foto. Hij staat dus naast die pomp en is aan het pompen en daar stroomt water uit.
0: De foto is te zien op Westerwolde Actueel inmiddels.
2: Kijk.
0: Dus dat is wel, nou, even fijn om te weten.
2: Kom dat zien. en die foto, wij hadden eigenlijk al heel lang het plan om onze Norton waterpompen uit 1913... weer daar water uit te krijgen. Maar ja, door omstandigheden kwam dat er niet van. En die omstandigheden zijn, zoals ik het altijd noem, Gronings tijdgebrek. Maar nu kregen we die foto en 2 dagen later speelde Westerwolde Actueel daar ook een grote rol in. Want daar zagen wij dat de Groninger waterwedstrijd werd uitgeschreven. Dus toen dachten we, dit is een sein. Dus ik heb eigenlijk, waarschijnlijk omdat het al zo lang in mijn hoofd zat, binnen een half uur dat plan geschreven en ingediend. En afgelopen vrijdag was daarvan de prijsuitreiking. En we hebben gewonnen met ons idee. En dat heeft nogal wat gevolgen, zo'n provinciale prijs. Daar slaat werkelijk iedereen op aan. Dus het regent appjes, het regent telefoontjes. Nou ja, het is natuurlijk hartstikke leuk, maar het is wel een beetje veel. En op 23 mei, wat overigens echt een geweldige dag was, we hebben een waanzinnige wandeling met alle genodigden gemaakt over de vestingwallen. En onderweg kwam je dan diverse belevenissen tegen. Van een hele leuke band tot kunst, tot Co Lenting, onze archeoloog, die iets over de geschiedenis vertelde van Ouderschans. Nou, iemand die van het waterschap, Willeke Bergman, die bij het gemaal iets vertelde over de werking van het gemaal. Dus zo kwam je een heel veelzijdig programma, kwam je activiteiten van het programma tegen. En daarvoor was de familie Uniken Venema ook uitgenodigd. En die schonken ons, want je kan ook schenken aan de Stichting Vesting Ouderschans. Dat kan financieel, hartstikke leuk. Maar dat kan ook in spullen. En zij overhandigden ons als bijdrage aan de museumcollectie een originele oorkonde uit 1788. En die heeft Jacobus Heres, die een bijzondere plaats in de geschiedenis van Oudeschans heeft ingenomen als waterbouwkundig ingenieur. Zij schonken de originele oorkonde die hij kreeg van de Academie Groningen, want toen heette het nog niet de Rijksuniversiteit, naar aanleiding van het promotieonderzoek dat hij heeft gedaan. Dus nu zit ik tot over mijn oren in de Groninger archieven. Want nu is het natuurlijk wel fijn voordat we dat ding, die oorkonde laten restaureren, waar we al een goed adres voor hebben gekregen van de Groninger archieven. Is het natuurlijk wel fijn om te weten, is het nou echt een heel belangrijk ding of vinden wij het heel indrukwekkend? En toevallig heb ik gisteren een mail gekregen van de adjunct-directeur van de Groninger archieven. Het is een hele bijzondere oorkonde. Dus dat gaat geld kosten.
0: Ja, want daar wil je goed mee omgaan.
2: Ja, natuurlijk. Dat moet. Dat doen wij overigens met alle schenkingen, hoor. Klein of groot, van groot belang, van minder belang. We hebben ook wel eens iemand gehad die wilde ons naar aanleiding van een expositie een kinderwagen schenken. Dat hebben we maar niet geaccepteerd. Want voor je het weet, word je een soort rommelzolder. dat moet niet. Het moet echt wel passen bij Oudeschans, archeologie, rondom Oudeschans. We staan open voor alle schenkingen. En naar aanleiding daarvan hebben we weer bedacht dat nog niet de volgende expositie, maar de expositie daarna, vanaf half maart 2027, gaan we een expositie organiseren en die gaan we noemen de schenkingen aan de Stichting Vesting Oudeschans. En wij denken dat daar twee goede signalen van uitgaan. Je kan schenken, we zijn er zuinig op en we laten ze ook zien.
0: Ja.
2: Want we hebben het natuurlijk niet om ze in het depot te laten liggen.
0: Dat is niet de bedoeling.
2: Dat zijn eigenlijk drie signalen.
0: Ja, nou ja. Ja. Helemaal duidelijk. Ja. Ja, en jullie hadden het al best wel druk, zeg maar. En het komt er allemaal bij.
2: Zo'n festijn als wij op 23 mei hebben georganiseerd, blijkt een soort sneeuwbal te zijn. Want daardoor kregen we dus die foto van die water die we konden gebruiken voor die waterwedstrijd. Eigenlijk activeerde die foto ons om nu eindelijk dat plan wat we al jaren hadden, maar niet aan toe kwamen, nu in te sturen. En verder uit te werken. Daar kwam dus ook die oorkonde, die schenking, kwam ook door dat feestje. Hartstikke leuk contact met de Groninger archieven. Dat hadden we eigenlijk ook nog niet. En dus het idee voor een nieuwe expositie. Er stond al iemand op de wachtlijst, maar die moet even opschuiven.
0: Ja, soms gaat dat gewoon zo, hè?
2: Ja, soms gaat dat zo, ja.
0: Ja, precies.
2: Ja.
0: Ik benoemde vanochtend al even, Renske komt langzaam te vertellen over de belevenissen in Oudeschans, hè? Wat je daar zoal beleeft.
2: Ja.
0: Maar dat is nogal wat.
2: Ja, dat is zeker nogal wat. En ook nog trouwens belangrijk, dit is nog het laatste weekend. Wij hebben ook weer voor dat festijn op 23 mei, was de tweede activiteit. We hebben mensen ontvangen in het Vestingmuseum en daarna zijn we naar de Garnizoenskerk gegaan. Daar heeft René Paas, de commissaris van de Koning, de dag met een ontzettend leuke speech geopend vanaf de kansel. Dat was over de, was commentaar op. Dat was overigens niet zijn idee, dat was ons idee. Omdat burgemeester Jur Hoeksema in 1976 ook vanaf de kansel het Garnizoenskerkje opende na een hele grote renovatie. Dus ik hoorde geluiden, zo'n commissaris van de Koningin die dan op de kansel gaat staan. Is dat nou nodig? Ja, dat was nodig. Maar in die Garnizoenskerk is nu nog het laatste weekend, hebben wij een portrettengalerij laten maken door fotograaf Reina Sandé uit Onstwedde. Wij hebben samen met haar 15 Oudeschanskers geselecteerd. Die zijn geportretteerd Wij noemen die galerij, die portrettengalerij, noemen wij Ouders Ganskers en hun passie. En dan moet je je voorstellen, er zijn portretten gemaakt van die Ouders Ganskers, waarin die Ouders Gansker met zijn passie centraal staat op een voor Ouders Gans belangrijke en karakteristieke plek. Dus bijvoorbeeld, Co Lenting, zijn passie is archeologie, dus die is geportretteerd in het Vestingmuseum. Nou, we hebben iemand die haar passie is fotograferen. Die is al fotograferend gefotografeerd bij de Kolk. Dus zo zijn er 15 Ouders Ganskers die op een voor Ouders Gans belangrijke plek met hun passie zijn gefotografeerd. En die is dit weekend nog te zien in het Garnizoenskerkje.
0: Laatste weekend nog?
2: Ja.
0: Dat is goed om te weten. Ja. Nou ja, we moeten alweer afsluiten. Want de tijd. Ja,
2: het gaat allemaal nog veel meer. Ik bewaar het tot de volgende maand.
0: Ja, dat lijkt me helemaal goed. Ontzettend bedankt en inderdaad, tot de volgende maand.
2: Oké, tot dan. Dag, dag.
1: Groningen 1. Houd je op de hoogte.

slapeloze nachten van The Opposites. Ja, het is alweer bijna 11 uur en dat betekent dat we zo naar het volgende uur gaan. En in het volgende uur spreken wij met Bert Kok over de fusie van de sportclubs in Oldambt. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar Iron Horse en Sweet Louie.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus gasbedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Voor de derde keer in een paar weken tijd is een explosief afgegaan in een straat in Portugal in Zuid-Holland. Vannacht raakte de voordeur en de gevel van een huis beschadigd door een ontploffing. Eerder gebeurde dat bij twee andere woningen vlakbij. De politie onderzoekt of de explosies met elkaar te maken hebben. Ouders kunnen vanaf vandaag met een checklist nagaan of de fatbike van hun kind wel aan de eisen voldoet. Het is een actie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de technische staat van de fatbike controleren of checken of hij niet te hard gaat. Het ministerie wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. Een Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK heeft geen toegang tot de Verenigde Staten gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De scheidsrechter zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de Verenigde Staten. De baas van de Amerikaanse douane zegt tegen persbureau Reuters dat het hem niet kan schelen wat voor werk je doet. De wet blijft de wet. Het weer, nu en dan een bui vandaag, met kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
12: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
13: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
14: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt?
2: Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
14: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
15: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Sister Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Ja, goedemorgen en welkom bij alweer het derde uur van Goud. De sportvereniging VVS, MOVV, Nieske Meppers en Eigenkracht onderzoeken de mogelijkheid om samen verder te gaan als één nieuwe omnivereniging. Door de krachten te bundelen willen de clubs de sportmogelijkheden en leefbaarheid in Midwolda en Oosterwold ook in de toekomst behouden. We spreken hierover met Bert Kok. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Michiel van der Spek. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

0: The Carpenters met Close to You.
1: Ja, en...
0: Giel.
1: We gaan verder met het volgende item. Ja, ik moest even een muziekje erbij zoeken. En...
0: Nou, helemaal goed.
1: Gebruikt u jouw stopwoordje, geloof ik.
0: Ja, dat klopt.
1: Anyway, heel grappig.
0: Ja, daar gaan we het ook niet over hebben gewoon. Want anders gaat iedereen erop letten. En dat moet natuurlijk niet. Ja, normaal hebben we altijd de geschiedenis op dit moment. Maar nu, morgen, begint natuurlijk de WK.
1: Ja, en daar hadden we het al over. Ja, morgen begint het WK, ja.
0: Ja, dus. En dat is natuurlijk...
1: Kan ook wel een keer, er wordt ook commentaar geleverd dat de deur nooit dicht is, dus...
0: Dat gaan we ook maar even doen. Het is een beetje een gekke ochtend vanochtend,
1: ja.
0: Hoor ik aan alles.
1: Gut, ja.
0: Ja.
1: Ik had bijna gepresenteerd vanochtend om 9 uur.
0: Ja, omdat ik...
1: Ik lees nieuws vandaag en ik doe de techniek. Dus ja, dat er misschien een iets minder wel overwogen woordje uitkomt. Sorry, luisteraars. Goed, het WK gaan we het over hebben, want dat wordt natuurlijk, dat begint morgen.
0: Morgen, ja.
1: Ja, morgenavond. En overal heb je de WK-pools. Ik heb er al eentje ingevuld voor het werk. En dat is natuurlijk, veel mensen die wel, die zeggen van ja joh, maar ik heb geen verstand van voetbal.
0: Dat is juist het mooie aan de WK-pool, hè? Ik heb hem al een keer gewonnen gewoon. En juist omdat ik geen verstand heb van voetbal.
1: Ja.
0: Ja, ik vind dat heerlijk van die WK-pools.
1: Ik heb een keer een WK, dat was Hannes een bord gemaakt met allemaal hokjes. En er stonden de uitslagen in. Alleen je kon niet zien welke uitslag in dat hokje stond. En dan kon je een hokje opkopen, zeg maar. En als het dan... De eindstand in jouw hokje bleek te staan en kreeg je de pot. Dus op een gegeven moment was inzet na inzet. En op een gegeven moment toen werd het 6-1 bij je EK of WK. Jaren geleden is het al. En bleek dat het die stand niet in een hokje stond. Dat was zo extreem, dat hadden ze niet meegerekend. En toen de wedstrijd daarna werd Nederland uitgeschakeld. En... toen bleek dat dat in mijn hokje stond. En toen vond ik de dubbele pot. Want ook van de vorige wedstrijd was de pot blijven staan, zeg maar.
0: Wat
1: heerlijk. Dus iedereen was in mineur en ik kreeg een enorme zak met kleingeld. Nou ja, goed, win ik ook eens wat.
0: Leuk. Ja, maar dat maakt het toch ook leuk?
1: Ja.
0: Dat is nou juist inderdaad waar zo'n WK-pool voor is. Want er is altijd een verrassing.
1: Precies, en we hadden het er vanochtend over. De deskundigen die hebben natuurlijk altijd een idee van... ja, maar dat land die bakt er niks van en die juist wel. En wel daar en daarom. Maar goed, dan zeggen ze in de dierentuin... laten ze een gorilla op een of andere manier een voorspelling doen, zeg maar. En het blijkt dat dat beest het helemaal goed heeft gewoon. Ja, dat is ongelooflijk.
0: Maar dat is toch eigenlijk gewoon allemaal toeval? Ik bedoel, dat is toch een geluk hebben, zeg maar, dat zo'n beest dat doet.
1: Precies, maar goed.
0: Ja, maar goed,
1: zie je maar, ook zo'n WK-pool, het is gewoon gokken.
0: Ja, ja, dat is het. En als jij nou even kijkt, want jij zit natuurlijk helemaal in het voetbal.
1: Ja.
0: Ja, meer dan dat ik dat ben in elk geval.
1: Ik praat er op zondagmiddag over, ja.
0: Ja, precies. Ja, dit gaat dan iets verder over de grens heen, zeg maar.

0: maar goed. Ja. Welk land zou inderdaad een grote verrassing kunnen zijn dit jaar?
1: Ik heb gisteren al een WK-pool ingevuld. En dat begon ermee dat je voor alle pools moest bepalen wie er eerste, tweede, derde en vierde werd. Dus en dan heb je de eerste en de tweede, die gaan dan door naar de volgende ronde. Moest je daar weer voorspellen wie er zo verder kan. En dan kom je op laatst toch uit op landen. Ik heb een beetje gedaan wat het zoals het de afgelopen jaren ook liep. En dan kom je, Frankrijk is bijvoorbeeld goed. Spanje is goed. Brazilië denk ik ook wel. Dat soort landen die, die zou je tippen voor de finale. Dus als bijvoorbeeld Nederland zou een verrassing zijn. Hè? Sowieso, want je ziet nergens nog oranje vlaggetjes haast op dit moment.
0: Wat?
1: Of Curaçao van Dick Advocaat. Die zit er geloof ik. Ja, dat zou een verrassing zijn, ja.
0: Nou ja, wat je zegt met vlaggetjes en dat soort dingen. En dat je dat nog niet zo heel erg overal ziet. Ik denk dat wij Nederlanders ook wel zijn. We gaan het eerst eventjes afwachten.
1: Ja.
0: Hoe gaan we het doen? En op het moment dat wij het goed doen, dan komen de vlaggetjes van stal.
1: Ja, ergens wel. Maar afgelopen jaar was het toch van tevoren ook wel positiever gestemd, moet ik zeggen. Maar goed, ook Ronald Koeman, de bondscoach, die zei van ja. Ik weet niet of we dit jaar wel zo goed zijn. Zoiets heeft hij gezegd, volgens mij.
0: En dat helpt niet natuurlijk, hè?
1: Nee, dat helpt zeker niet.
0: Ik denk dat wij hier in de studio ook maar een beetje moeten gaan versieren vanaf morgen.
1: Ja.
0: Gewoon om een beetje aan te moedigen, weet je wel. Gewoon,
1: ja, ik stel voor dat we een tv hier ophangen. Dan kunnen we de wedstrijden hier gaan kijken voor de uitzending aan. Want het is ochtends, de laatste wedstrijd is van 6 tot 9, geloof ik, ochtends.
0: Ja. Oh, wat dus een goed idee, ja.
1: En wat oranje vlaggetjes eromheen.
0: Ja, een beetje ballonnen en zo. Ik zal eens kijken of ik nog wat op zolder heb liggen.
1: Goed, nou, dan dien ik het idee straks in en dan zien we wat er van komt.
0: Ja, dus vrijdag gewoon even meekijken. Naast meeluisteren natuurlijk. Ja, precies. En dan gaan we kijken of het gelukt is. Goed idee, Michiel.
1: Ja.
0: Laten we gewoon even lekker verder gaan.
1: Ja, ik heb een mooi plaatje uitgezocht. Dit WK is natuurlijk van Amerika. En sommige mensen komen het land niet in. Er is genoeg over gezegd. 8 jaar geleden, of 4 jaar geleden, toen vielen de bouwvakkers dood van het stadion af. Daar is ook genoeg over gezegd. Als je nou verder teruggaat in de tijd 2010, werd het in Zuid-Afrika gehouden. En toen was het echt een feest. Luister maar.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. De politie heeft vanochtend een inval gedaan bij een pand in de Kerkstraat in Scheemda. Dat meldt RTV Noord. Waarvoor de politie het pand is binnengevallen, is nog niet duidelijk. De kogel is definitief door de kerk. Voor het eerst stapt de PVV in het gemeentebestuur in Noord-Nederland en gaat wethouders leveren. Samen met de SP en het CDA is er een coalitieakkoord gesloten. Achter de schermen van het Pekelder gemeentehuis is de afgelopen maanden intensief gebouwd in deze bijzondere coalitie, waar de landelijke kopstukken van de PVV en de SP elkaar doorgaans vurig bestrijden, bleek de sfeer in de Pekelaars vanaf het begin gemoedelijk en vol vertrouwen. Volgens PVV-voorman Arthur van Doren is die match lokaal heel logisch. Als je de kieswijzer invult en drie vragen net iets anders beantwoordt, kom je bij de SP of bij de PVV uit. Zoveel verschillen wij lokaal niet met elkaar. Bij de Redenbrug in Bellingwolde zijn vanmiddag rond 1 uur twee auto's met elkaar in botsing gekomen. De oorzaak was vermoedelijk een voorrangsfout. Een van de auto's kwam tegen de brugleuning tot stilstand. De betrokkenen zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd. Vervoer naar een ziekenhuis was niet nodig. De politie bracht het ongeval in kaart. Gistermiddag is een ambulance vast komen te zitten in de berm langs de N33 tussen Gieterveen en Gieten. Een automobiliste was de berm ingereden en in een bossage beland. Ze moest mee naar het ziekenhuis, maar uiteindelijk moest de brandweer eraan te pas komen om de ambulance los te trekken. De avondvierdaagse in Ter Apel is gisteravond van start gegaan met een record aantal deelnemers. Ondanks dreigende weersvoorspellingen en een officiële waarschuwing voor slecht weer zat de sfeer er direct goed in bij de honderden wandelaars die de traditionele wandelvierdaagse begonnen. Volgens mede-organisator Nathalie Wieringa zijn er inmiddels zo'n 550 wandelaars ingeschreven. De verwachting van Wieringa is dat dit aantal de komende jaren doorstijgt naar 600 tot 650 deelnemers. Het evenement zit hiermee flink in de lift. De organisatie doet er namelijk alles aan om het evenement aantrekkelijk te houden. Ze proberen ieder jaar 1 of 2 nieuwe routes te verzinnen, omdat ze mensen steeds weer iets nieuws willen laten zien in de eigen omgeving. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op westerwoldeactueel.nl en op groningen1.nl. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Het wordt vanmiddag wisselvallig. Er komen een paar pittige buien tot ontwikkeling. Het KNMI heeft code geel afgekondigd van 12 uur tot 8 uur vanavond. Bij de buien is kans op onweer en hagelstenen van 2 centimeter. Het wordt maximaal 16 of 17 graden en er staat een matige zuidwestenwind. Bij een enkele bui is ook kans op windstoten. Vanavond vallen er nog een paar regenbuien en de kans op onweer neemt af. Vannacht en morgen is het licht wisselvallig met regelmatige opklaringen en een enkele bui. Morgenavond is het bewolkt en dan gaat het regenen. Maximum ook morgen tot 17 graden en ook dan meestal een matige zuidwestenwind. Vrijdagnacht gaat de regenzone van morgenavond nog even door en met enkele buien en een krachtige westenwind. In het weekend is het stabieler met meer zonnige perioden. Middagtemperatuur in het weekend rond 20 graden. Na het weekend wat warmer, maar ook weer kans op een bui.

Paul Jong met Love is in the Air. Ja, we spreken straks met Bert Kok. Want de sportclubs in Oldambt gaan waarschijnlijk fuseren. En daar gaan we straks eens even over praten. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we verder met Davina Michel en Beat Me.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: De sportvereniging VVS, MOVV, Nieske Meppes en Eigen Kracht willen samen verder in een nieuwe Omni-vereniging. We spreken met Bert Kok. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Linda.
1: Waarom een fusie met de verschillende clubs?
2: Nou, eenvoudig. De ledenaantal wordt minder. En niet alleen bij de tennis, maar ook bij de voetbalverenigingen. Ja, en je zit met wat vergrijzing. Dus wij draad nog gepakt en gezegd van, ja, we gaan fuseren. Ja, en dat hebben we wel besloten. Er moet wel een nieuw complex komen.
1: Ja. Ja, want wat zijn de voordelen dan als jullie gaan fuseren?
2: Nou, er zijn heel wat voordelen natuurlijk. Van je kan als je jeugd, nou ziet voetbaljeugd, ieder team heeft, ieder helft al, heeft vier teampjes. En nou ja, als je dan verder bent, dan, nou ja, 2033, dan loopt dat hard terug. Dan heb je nog twee of nog één. En je kan zien wat er met TOS is gebeurd. Ja, dan hou je op een gegeven moment op te bestaan in zo'n dorp. En als je nou samen gaat met beide dorpen, ja, dat heeft natuurlijk veel voordelen. Dan kan alle jeugd kan samen gaan voetballen.
1: Ja, en welke sportfaciliteiten komen dan op het nieuwe park eventueel?
2: Daar komt een tennis, komt daarop. Daar komt de padel en tennis kunnen we gaan doen. Voetballen natuurlijk. Ja, en we willen ook een ijsbaan willen realiseren. En dat willen we gewoon asfalt onder laten lopen. En daar water op. Dat met gaat schaten.
1: Ja, dan kan er misschien ook sneller geschaatst worden wanneer het gaat vriezen.
2: Ja, daarom. Als je nou naar de Eigen Kracht kijkt, je een prachtige ijsbaan daar liggen in Midwolda. En die is niet vaak open. Ook omdat vorst niet veel vorst is meer tegenwoordig. Ja, daar kan men hier direct op gaan schaatsen. Het is niet als vervanging. Hè? De ijskracht, de ijsbaan blijft gewoon open te bestaan. Alleen het is natuurlijk wel een toevoeging.
1: Dat is zeker waar. En zijn er al gekeken naar locaties?
2: Ja, er zijn gekeken naar locaties. We hebben een paar locaties op het oog. Alleen, daar gaat de gemeente over verder. Vanavond is een vergadering. Een raadsbijeenkomst. En dan wordt bekeken van, komt er geld beschikbaar voor een onderzoek voor locatie. Ja, dus je zit met een bepaalde ding, zie je natuurlijk wel dorpsgezichten in Oostwold. Ja, het zijn niet één stukjes van de provincie, dus er moet wel wat gebeuren.
1: Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat jullie een voorkeurslocatie hebben.
2: Zeker, een voorkeurslocatie over de Brede School. Dan heb je, de Brede School kan ook, de Brede School van Oostwold, die kan ook gebruik maken van de sportgelegenheid.
1: Ja, dan heb je alles in één natuurlijk.
2: Ja, ik heb alles in één, dus dat is het voordeel. Het is niet alleen sport, maar ook, er komt ook een grote kantine, gebouw bij natuurlijk. Waar men van alles kan doen voor de jeugd, voor de ouderen. Gert Engels is dan beter met sociaal vitaal. En dat is geld vrijgemaakt van de Nijbegum. Dat is voor 65-plussers, voor meer bewegen. En ook een kop koffie drinken, nou, dat kan dan ook daar gebeuren. En ook voor de jeugd is er niet veel te doen natuurlijk.
1: Ja, dan is het voor jong en oud.
2: Voor jong en oud, ja.
1: Duidelijk. Wanneer zou het sportpark gereed moeten zijn?
2: 2033 gaan we vanuit.
1: Kijk, dan hebben we nog even tijd.
2: Ja, we hebben een tijd. Ik bedoel, we willen die zo snel mogelijk. Ja. Alleen de einddatum is eigenlijk 2033. Daar gaan we vanuit. En als het eerder kan, eerder. Alleen er moet heel wat water door de zee, zeg maar.
1: Ja, zo is het ook. En goede dingen kosten ook tijd, hè?
2: Ja, dat kost ook tijd.
1: Precies.
2: Dus in mijn kant van de gemeente kan op de sportpark kan wat huizen weer bouwen, zeg maar. En wat seniorenwoningen, wat koopwoningen. Ja, van alles kan weer plaatsen. Dus het snijdt van twee kanten.
1: Ja, van het een komt het ander vaak.
2: Ja.
1: Nou, ontzettend bedankt voor de toelichting. En we gaan het vast allemaal weer volgen.
2: Zeker, goed.
1: Oké, bedankt.
2: Dankjewel. Joe, dag.
0: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: John Legend en Ordinary People. Ja, dit was het alweer voor vandaag. Vrijdag zijn we er weer voor een nieuwe aflevering van Goud. En dan gaan we het onder andere hebben over vapen op school. En de Schutse Markt komt er ook aan. Michiel van der Spek, jij bent er ook weer bij.
1: Ja, met de sport dan, hè?
0: Ja, zeker. Ja. En je kunt natuurlijk ook weer stemmen, hè, voor de wie van de drie keuzeplaten op de Facebookpagina van Groningen 1. Ja, en laat ons op die manier weten met welke plaat wij vrijdag de week mogen afsluiten. Ja, Michiel, bedankt voor de techniek, zeg ik hem altijd. Ja. Maar ook voor het Groningen 1 nieuws en weer,
1: ja,
0: hè?
1: Ook graag gedaan.
0: Tot vrijdag. Dag.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlachtwedde.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs te gaan bij Beddenoutlet Pekela. Luxe bot.

0: rust. Het is nu 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er worden zo'n 7000 militairen ondergebracht van verschillende onderdelen van de landmacht. Er komt een schietbaan, een gezondheidscentrum en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte de keuze voor Zeewolde eind vorig jaar bekend. Voor de plannen moet bijna 400 hectare landbouwgrond wijken. De nieuwe kazerne moet rond 2035 klaar zijn. Voor de grote brand in Hongkong eind vorig jaar zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van doodslag, samenzwering en witwassen. In november brak brand uit in 7 wolkenkrabbers die werden gerenoveerd. Het vuur verspreidde zich razendsnel door de bamboestijgers die bij de renovatie werden gebruikt. Door menselijk falen weigerden de blussystemen. Bij de brand in Hongkong kwamen 168 mensen om het leven. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus bedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister Van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is stilgelegd. Een blikseminslag tussen Utrecht en Breukelen heeft een storing veroorzaakt. ProRail denkt dat die tot zeker 1 uur vanmiddag duurt. Vanwege de onweersbuien heeft het KNMI code geel afgegeven in onder meer Utrecht. Het weer dan, buien dus vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt wel de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Start de motor. De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
14: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Lunchtijd.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Aanstaande vrijdag 12 juni organiseert Dorpsbelangen Drieborg de voorstelling Het Onbekende Credo van Ede. We spreken met Freya Westerhof. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Waarom een avond over Ede?
2: Ja, waarom een avond over Ede?
1: Ja.
2: Dat is eigenlijk natuurlijk een hele goede vraag. Maar ja, er zijn nog zo vreselijk veel mensen die echt fan van Ede's taal zijn. Ja, dat is duidelijk natuurlijk ook het feit dat hij dus nog steeds op nummer 1 staat ieder jaar. En dat al 40 jaar lang.
1: Ja.
2: Dus ja, dat betekent toch wat.
1: Ja, ja, dat is zeker waar. Ja, wat kunnen bezoekers verwachten van aanstaande vrijdag?
2: Nou, de bezoekers kunnen uiteraard, naast dat er wat muziek van Ede ter gehoor gebracht wordt, kunnen ze dus echt een lezing echt over de levensloop van Ede dus horen en zien. Dus het is dus bij uitstek geen echte volledige muziekavond. En wat best wel heel veel gedaan wordt natuurlijk en ook hartstikke leuk. Nou, maar goed, dit is dus echt een begin met muziek. Hè, Bob Heidema die speelt en die zingt een aantal liedjes van Ede's taal vooraf. En dan begin ik dus met de lezing. Die duurt ongeveer een half uur. En met allemaal beelden erbij en filmpjes erbij. En nou, er wordt dus van alles over de hele levensloop van Ede wordt er verteld en er getoond. Nou, dan hebben we een pauze en dan begint het nog eens een keer. Maar dan het tweede deel.
1: Juist. Ja, en de titel, Het Onbekende Credo van Ede. Waar komt dat vandaan?
2: Ja, dat was eigenlijk een beetje natuurlijk van zijn liedje Credo mi bestom.
1: Ja.
2: En dus een credo, dat wil ik eigenlijk een beetje zeggen, het ja, een levensloop, hè. Credo bestaan, ja, een credo mi bestom. Het verhaal over mijn leven, zeg maar.
1: Ja, ja. Maakt dat het ook anders onbekende dan andere programma's over Ede's taal?
2: Sorry, dat begreep niet goed wie je zei.
1: Maakt dat het ook anders dan andere voorstellingen over Ede's taal?
2: Ja, omdat er dus eigenlijk nog geen lezingen zijn. Er zijn natuurlijk best wel veel meer mensen en veel meer artiesten ook die natuurlijk best wel wat vertellen met hun liedjes, bij hun liedjes. Maar dat gaat natuurlijk bij lange na niet zo ver als dat dit gaat.
1: Nee.
2: En dan komen er even een paar regeltjes bij ieder liedje misschien. En dat ze iets vertellen over Ede. Nou, er is natuurlijk ook voor best heel veel op internet te vinden. Maar ja, dit gaat best echt wel een heel stuk verder. Er komen echt heel veel dingen naar buiten toe. Wat verteld wordt, wat echt niet bekend is.
1: Nee. Oké. Okay.
2: En dan praat ik dus ook echt over liedjes die nooit uitgebracht zijn.
1: Oké. Okay. Kijk, dat is wel heel interessant natuurlijk.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, Ede heeft natuurlijk daar helaas jammer genoeg zelf niet de tijd voor gehad. 41 jaar en bij eigenlijk maar een jaar of 3-4 is hij echt in de bekendheid geweest. En hij heeft natuurlijk veel meer liedjes gemaakt dan die uitgebracht zijn. En er zijn natuurlijk ontzettend veel probeersels bij, dus ook die nooit afgemaakt zijn. Maar goed, ook zeker wel liedjes die wel af zijn. Maar ja, daar heeft hij de tijd niet voor gekregen om dat uit te brengen.
1: Ja.
2: En dan zijn er gelukkig een aantal vrienden van hem geweest die dus na zijn overlijden zelfs nog heel veel liedjes uitgebracht hebben. Nou, en daar is wel eens een keer over gezegd van ja, is dat nou wel zo netjes? Nou, ik kan je echt vertellen, daar was Ede echt heel blij mee.
1: Dat moest ook gewoon naar buiten gebracht worden, zeg maar.
2: Ja, hij heeft daar de tijd niet voor gehad en die waren wel af. Die waren klaar om uitgebracht te worden.
1: Ja.
2: En er was ook een LP bij. En dat wist hij van tevoren al. En dat hij dus na zijn dood zeg maar uitgebracht zou worden.
1: Oké. Okay. Nou, dat is wel heel bijzonder dan.
2: Ja.
1: En dat is aanstaande vrijdag dus, ja, in het buurthuis Noorderlicht in Drieborg.
2: Ja.
1: Hoe laat begint het?
2: Het begint om 8 uur.
1: Om 8 uur. En zijn er nog kaartjes te krijgen?
2: Dat neem ik aan. Kijk. Ik zou zeker even bellen, ja. Helemaal na zo'n berichtje weer van vandaag natuurlijk. En nou ja, zondag zijn er nog een heleboel mensen die erop geattendeerd zijn in Winschoten. Dus ja, er zullen best nog een aantal mensen komen, denk ik.
1: Dus ze kunnen gewoon bellen naar de buurthuis. Kunnen ze er ergens anders ook nog vinden, dat het online staat?
2: Ze kunnen dus eventjes gaan zoeken op Dorpsbelangen Drieborg. @outlook.com.
1: Okay.
2: Dorpsbelangen Drieborg. @outlook.com. Nou, en ze kunnen, als ze daar even op googelen, staat er een telefoonnummer bij. Die weet ik eerlijk gezegd niet zo op mijn hoofd.
1: Nou, hartstikke goed. Ontzettend bedankt voor de toelichting. En dat gaat vrijdag een hele mooie avond worden, denk ik.
2: Dat kan ik je echt garanderen. Met name ook de bewoners van Drieborg, die komen echt in dit programma ook heel duidelijk aan bord.
1: Kijk, hartstikke mooi.
2: Met naam en toenaam, dus dat ga ik niet vertellen natuurlijk. Maar
1: ook nog.
2: Er zijn mensen bij die, die zullen even denken, hé, zo hip. Zingt hij over mij? Ja, daar zingt hij over.
1: Kijk, dus iedereen moet er gewoon bij zijn, hoor ik.
2: Ja, als ze daar iets van willen weten. En er wonen natuurlijk nog best een heleboel mensen in Drieborg die hem ook van vroeger gekend hebben. Want Ede heeft er zelf ook gewoond.
1: Ja, juist.
2: Kijk, dat maakt het ook zo interessant natuurlijk. Hè? Mensen uit zijn omgeving van toen, leerlingen bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Collega's, ja, noem maar op.
1: Ja. Ja, er valt genoeg over te vertellen, hoor ik al wel weer. Nou, ontzettend bedankt voor de toelichting en een hele fijne avond ook vrijdag alvast.

0: Dan een week.
1: Ja, als je toch iets te vieren hebt, zeg maar, dan ook gelijk maar goed, hè?
0: Dan maar een paar dagen ja, extra, precies. Inderdaad.
1: Precies. Waar gaan jullie mee starten vrijdag?
0: Nou, het is wel mooi dat jullie ons hebben uitgenodigd hier in de studio. Van buiten gewoon blij ham, komen al een aantal keren. En we zijn blij dat we het programma eventjes weer mogen delen.
1: Heel graag ook.
0: Vrijdag gaan we starten. Morgen starten we eigenlijk al met het opbouwen van het terrein. Want we hebben sinds, het wordt het tweede jaar dat we een feesttent hebben bij ons in het dorp. Op de omloop bij de basisschool De Wiekslag. Dus dat is hartstikke mooi. En daar begint ook de feestweek vrijdag 12 juni. De feestelijke opening begint om 1 uur. Alle scholen zijn dan ook aanwezig. En iedereen die vrij is of wilt komen, die mag daar natuurlijk bij aanwezig zijn. Tegelijkertijd hebben we ook de jaarmarkt. Die hebben we altijd gehad op de woensdag. En die is nu op de vrijdag. Dus dat is hartstikke gezellig.
1: Ja.
0: En dat duurt ook tot 7 uur 's avonds. Tijdens de jaarmarkt hebben we dus in de feesttent ook van alles te doen. Voornamelijk ook voor de kinderen, maar ook voor de volwassenen. Daar kom ik zo nog eventjes op terug. We starten de dag met een theatershow. We hebben sinds afgelopen jaar een typetje, namelijk Jos de Vos. Dat is onze mascotte geworden. Veel kinderen zijn al helemaal in de ban van Jos de Vos. Ze zijn al druk bezig met de fotowedstrijd. En die kunnen dan ook iets winnen. En dat maken we de vrijdag ook bekend. Jos de Vos heeft ook zijn eigen theatershow gekregen. En daar starten we mee. Twee typetjes, Bob Boswachter en Boer Bert, die komen hem ondersteunen in op zoek naar het feest. Dus dat belooft heel erg leuk en spannend te worden.
1: Dat klinkt hartstikke gezellig.
0: Zeker. Nou, daarnaast dus de uitslag van de fotowedstrijd. Dus alle kinderen die daar druk mee bezig zijn geweest, die weten dan of ze hebben gewonnen. Ook hartstikke leuk. En we hebben in de middag nog optredens van SV Bleham, de cheerleaders en de dansgroepen. Voor de jeugd eindigt de middag met een vossenjacht. Ook helemaal in het thema van Jos de Vos natuurlijk. Waarbij ze op zoek gaan naar verschillende typetjes die dus op de markt rondom de tent te vinden zijn. En daar kunnen ze nog iets leuks mee winnen. Voor de volwassenen, zoals ik net al had aangekaart, hebben we dus ook wat te doen op de vrijdag. Namelijk de vrijdagmiddagborrel. Dus zit je nou op je werk en denk je van, nou, vrijdagmiddag om 4 uur kunnen wij wel eventjes eerder weg. En sluiten we aan bij de vrijdagmiddagborrel in de feesttent in Bleham. In plaats van op het werk, kom vooral gezellig langs. Er is ook live muziek namelijk, van Rika Hamminga. Dus dat is hartstikke leuk. In de avond hebben wij een muziekpubquiz. Ook leuk om aan mee te doen. Er zijn nog plekjes vrij. Een aantal teams hebben zich al opgegeven. Dus wil je nog opgeven, kan via onze website www.buitengewoonbleham.nl. Begint om 7:30. Dat wordt ondersteund door Wim en Miranda. Die komen ook optreden tijdens en na de pubquiz. Ja, dat was het eigenlijk voor de vrijdag. Dus dat is al gelijk een knallende start.
1: Nou, inderdaad. Ja. Dat is een vol programma.
0: Vol programma, inderdaad. Maar ja, we zijn er nog niet, want de zaterdag dan is de Nacht van Bleham onder andere als highlight. Maar we beginnen 's ochtends met de Kliedenkerk. Ik zie hier van 4 tot 100 jaar, maar ben je nou 101 of 102, dan mag je natuurlijk ook gewoon langs
1: komen. Gelukkig maar, gelukkig maar.
0: Dat is geen probleem. Om 10 uur 's ochtends tot 12:30 is dat bij de kerk op het Oosteinde. In de middag om 1 uur de muziekmiddag met koor Blue Happy Bacon. Die komt bij ons langs. Tussen 1 en 4, gewoon in de feesttent. En ja, zoals ik al zei, 's avonds de Nacht van Bleham. Sinds vorig jaar terug van weg geweest. Dit jaar met de band Melrose, ondersteund door DJ Robert Smit. Kaarten zijn nog verkrijgbaar, zowel online als aan de deur. Online zijn ze iets goedkoper, aan de deur betaal je ietsjes meer. Dus bestel ze vooral ook via onze website. Dat is eigenlijk de festiviteiten die we dus in de feesttent hebben in het weekend. En dan hebben we ontzettend veel leuke activiteiten doorgaans de week. Veel organisaties, een jeugdwerkgroep hebben we die allerlei activiteiten hebben opgezet. Maar ook de verenigingen binnen het dorp willen van allerlei leuke dingen organiseren. En dat is ook allemaal terug te vinden op ons programma. Ik zal even een aantal dingen daarvan doornemen. De zondag is de NK Wegmasters wielrennen. Dat komt naar Bleham, dus het is zeker waard om daar eventjes bij te komen kijken. De strijd om de rood-wit-blauwe trui barst los in het noorden van het land. Nou, dat belooft zeker wat te worden. Maandag de Oud-Hollandse Middag voor de Ouderen bij Koffiehoes Vermelkoor. Die organiseren ook allemaal leuke activiteiten. Ze zijn ook allemaal terug te vinden in het programma. Ook te zien op onze website. De Bostuin in Bleham, daar kunnen kinderen komen koken. Ook op de maandag om 3 uur in de middag. En tennis Club Odivia, die organiseert een open tennisavond. Dus heb je nou nog nooit getennist of tennis je wel, wil je weer beginnen? Kom vooral eventjes langs om weer kennis te maken of kennis

0: maken met het tennissen. Blijhamstad bekend als Arboretumdorp. En ook daar kun je bij aansluiten bij de Arboretumwandeling. De interessante bomen, et cetera, krijg je dan allemaal te zien door een gids georganiseerd door de Dorpsraad in Blijham. En dat is vertrekken vanaf het Scheuveltje. Het Scheuveltje is het ijsverenigingsgebouw bij de Speedwaybaan. Misschien wel belangrijk om er eventjes bij te vertellen.
1: Dat is wel handig, ja zeker. Ja.
0: Dinsdag 16 juni, cupcake versierwedstrijd, ook bij Coffeehouse Voor Mekaar. En in de avond hebben we een fietstocht georganiseerd door de Vrouwen van Nu, startend vanaf het Dorpsplein. Woensdag 17 juni, dan is er ook voor de kinderen weer van alles te doen. Onder andere een kleedjesmarkt op het Dorpsplein voor het Spar, beginnend om 12 uur, eindigend om 5 uur. Een lezing op de Bostuin, zoals eerder vermeld. Voor de kinderen was het wat te doen, maar dit is dan voor volwassenen. Dus wil je als volwassenen daar ook eens een keer een kijkje komen nemen, dan kom vooral langs bij de Bostuin op Hoofdweg 214. In de middag hebben we weer optredens van SV Blijham, ook op Dorpsplein voor de Spar. En de sponsorloop ook van SV Blijham. Want ja, ze kunnen alle centen goed gebruiken om weer te investeren in nieuwe materialen, in de wedstrijden. Dus kom vooral ze aanmoedigen en sponsoren. Dan hebben wij, en dat is hartstikke leuk, daar mag iedereen bij aansluiten. In de Blankenborg hebben wij een korenavond. Georganiseerd in samenwerking met de Blankenborg. Vrije toegang. Vrije gift is altijd welkom, maar je mag daar gewoon vrij naartoe. Brassband, DOK en Popcore Bestuur en Chanticore Maritiem komen daar optreden. Dus dat belooft ontzettend leuk te worden. Voor alle inwoners van Blijham, zoals ik al had verteld. Donderdag hebben we ook een koor. En dat is dan alleen voor de bewoners van de Blankenborg. Chanticore Mellegan Singers die komen dan langs om de bewoners van de Blankenborg een leuke avond te bezorgen. Vrijdag hebben we nog een workshop zoete verwennerij bij Coffeehouse Voor Mekaar. En gaan we s'avonds klaverjassen om 19:30 in het Scheuveltje. Dan zijn we bijna aan het einde gekomen van het programma. Het zit iets meer dan een week. De zaterdag en de zondag, laatste dagen. Stratentennis georganiseerd door de tennisvereniging Odivia. Voor het eerst dit jaar, dus weer met je straat meedoen, kun je dus aanmelden. Team van maximaal 4 personen. Tenniservaring is niet nodig, gezelligheid staat voorop. De garageverkoop, ook weer terug van weg geweest, is wel groot succes. Mensen gaan lekker voor thuis of in de garage gaan staan met spulletjes die zij willen verkopen. Het gaat alleen om tweedehands spulletjes die verkocht mogen worden. En je kunt je dus aanmelden via Facebook. Daar kun je gewoon aangeven dat je meedoet en dan kunnen andere mensen zien waar jij zit. Live muziek op het terras bij Coffeehouse Voor Mekaar in de avond om 19:30. En we hebben een pubquiz voor de middelbare schooljeugd. Zoals ik al aan had gegeven. We hebben dus een jeugdwerkgroep dit jaar die allerlei leuke dingen organiseert. Waaronder de pubquiz voor de middelbare schoolleeftijd. Dan zondag, Vaderdag, staat de kerkdienst in het thema van Vaderdag. Beginnend om 9:30 tot 10:30. En hebben we nog de oldtimer toerrit. Startend vanaf het Scheuveltje om 1:00. En dat is eventjes in vogelvlucht het programma.
1: Ja, nou, het is een flink programma inderdaad. Kunnen mensen nog ergens nalezen?
0: Zeker, op de website van www.buitengewoonblijham.nl is het volledige programma te vinden en ook waar je eventueel moet aanmelden voor sommige activiteiten.
1: Juist, waar ook tickets te verkrijgen zijn.
0: Klopt, inderdaad.
1: Voor de dingen die er zijn natuurlijk.
0: Ja,
1: wat een prachtig programma. De tijd is ook alweer heel snel gegaan, moet ik zeggen. Ontzettend bedankt. En volgens mij gaat het alleen maar een hele fijne week worden. Dus dat wens ik jullie ook. En bedankt voor de toelichting.
0: Geen probleem, dankjewel.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. De politie heeft vanochtend een inval gedaan bij een pand in de Kerkstraat in Scheemda. Dat meldt RTV Noord. Waarvoor de politie het pand is binnengevallen, is nog niet duidelijk. De kogel is definitief door de kerk. Voor het eerst stapt de PVV in het gemeentebestuur in Noord-Nederland en gaat wethouders leveren. Samen met de SP en het CDA is er een coalitieakkoord gesloten. Achter de schermen van het Pekelder gemeentehuis is de afgelopen maanden intensief gebouwd in deze bijzondere coalitie, waar de landelijke kopstukken van de PVV en de SP elkaar doorgaans vurig bestrijden, bleek de sfeer in de Pekelaars vanaf het begin gemoedelijk en vol vertrouwen. Volgens PVV-voorman Arthur van Doren is die match lokaal heel logisch. Als je de kieswijzer invult en drie vragen net iets anders beantwoordt, kom je bij de SP of bij de PVV uit. Zoveel verschillen wij lokaal niet met elkaar. Bij de Redenbrug in Bellingwolde zijn twee auto's met elkaar in botsing gekomen. De oorzaak was vermoedelijk een voorrangsfout. Een van de auto's kwam tegen de brugleuning tot stilstand. De betrokkenen zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd. Vervoer naar een ziekenhuis was niet nodig. De politie bracht het ongeval in kaart. Gistermiddag is een ambulance vast komen te zitten in de berm langs de N33 tussen Gieterveen en Gieten. Een automobiliste was de berm ingereden en in een bossage beland. Ze moest mee naar het ziekenhuis, maar uiteindelijk moest de brandweer eraan te pas komen om de ambulance los te trekken. De avondvierdaagse in Ter Apel is gisteravond van start gegaan met een record aantal deelnemers. Ondanks dreigende weersvoorspellingen en een officiële waarschuwing voor slecht weer zat de sfeer er direct goed in bij de honderden wandelaars die de traditionele wandelvierdaagse begonnen. Volgens mede-organisator Nathalie Wieringa zijn er inmiddels zo'n 550 wandelaars ingeschreven. De verwachting van Wieringa is dat dit aantal de komende jaren doorstijgt naar 600 tot 650 deelnemers. Het evenement zit hiermee flink in de lift. De organisatie doet er namelijk alles aan om het evenement aantrekkelijk te houden. Ze proberen ieder jaar één of twee nieuwe routes te verzinnen, omdat ze mensen steeds weer iets nieuws willen laten zien in de eigen omgeving. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op westerwoldeactueel.nl en op groningen1.nl. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Het wordt vanmiddag wisselvallig. Er komen een paar pittige buien tot ontwikkeling. Het KNMI heeft code geel afgekondigd van 12 uur tot 8 uur vanavond. Bij de buien is kans op onweer en hagelstenen van 2 centimeter. Het wordt maximaal 16 of 17 graden en er staat een matige zuidwestenwind. Bij een enkele bui is ook kans op windstoten. Vanavond vallen er nog een paar regenbuien en de kans op onweer neemt af. Vannacht en morgen is het licht wisselvallig met regelmatige opklaringen en een enkele bui. Morgenavond is het bewolkt en dan gaat het regenen. Maximum ook morgen tot 17 graden en ook dan meestal een matige zuidwestenwind. Vrijdagnacht gaat de regenzone van morgenavond nog even door en met enkele buien en een krachtige westenwind. In het weekend is het stabieler met meer zonnige perioden. Middagtemperatuur in het weekend rond 20 graden. Na het weekend wordt warmer, maar ook weer kans op een bui.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: De sportvereniging VVS, MOVV, Nieske Meppes en Eigen Kracht willen samen verder in een nieuwe Omni-vereniging. We spreken met Bert Kok. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Linda.
1: Waarom een fusie met de verschillende clubs?
2: Nou, eenvoudig. De ledenaantal wordt minder. En niet alleen bij de tennis, maar ook bij de voetbalverenigingen. Ja, je zit met wat vergrijzing. Dus wij draad ook gepakt en gezegd van, we gaan fuseren. Ja, en dat hebben we wel besloten. Er moet wel een nieuw complex komen.
1: Ja. Ja, want wat zijn de voordelen dan als jullie gaan fuseren?
2: Nou, er zijn heel wat voordelen natuurlijk. Van je kan als je jeugd, nou ziet voetbaljeugd, ieder team heeft, ieder helft al, heeft vier teampjes. En als je dan verder bent, dan 2033, dan loopt dat hard terug. Dan heb je nog twee of nog één. En je kan zien wat er met TOS is gebeurd. Ja, dan hou je op een gegeven moment op te bestaan in zo'n dorp. En als je nou samen gaat met beide dorpen, ja, dat heeft natuurlijk veel voordelen. Dan kan alle jeugd kan samen gaan voetballen.
1: Ja, en welke sportfaciliteiten komen dan op het nieuwe park eventueel?
2: Daar komt een tennis, komt daarop. Daar komt de padellen kunnen we gaan doen. Voetballen natuurlijk. Ja, en we willen ook een ijsbaan willen realiseren. En dat willen we gewoon asfalt onder laten lopen. En dan water op. Dat met gaat schaatsen.
1: Ja, dan kan er misschien ook sneller geschaatst worden wanneer het gaat vriezen.
2: Ja, daarom. Als je nou naar de Eigen Kracht kijkt, je hebt een prachtige ijsbaan daar liggen in Midwolda. En die is niet veel, vaak open. Ook omdat vorst niet veel vorst is meer tegenwoordig. Ja, daar kan men hier direct op gaan schaatsen. Het is niet als vervanging. Hè? De ijsbaan blijft gewoon op te bestaan. Alleen het is natuurlijk wel een toevoeging.
1: Dat is zeker waar. En zijn er al gekeken naar locaties?
2: Ja, er zijn gekeken naar locaties. We hebben een paar locaties op het oog. Alleen daar gaat de gemeente over verder. Vanavond is er een vergadering. Een raadsbijeenkomst en dan wordt bekeken van komt er geld beschikbaar voor een onderzoek voor locatie. Ja, dus in een bepaalde ding zie je natuurlijk wel dorpsgezichten in Oostwold. Ja, het zijn niet één stukje van de provincie, dus er moet wel wat gebeuren.
1: Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat jullie een voorkeurslocatie hebben.
2: Zeker, een voorkeurslocatie over de Brede School. Dan heb je de Brede School kan ook de Brede School in Oostwold, die kan ook gebruik maken van de sportgelegenheid.
1: Ja, dan heb je alles in één natuurlijk.
2: Ja, ik heb alles in één. Dus dat is het voordeel. Het is niet alleen sport, maar ook komt ook grote kantine, gebouw bij natuurlijk. Waar men van alles kan doen voor de jeugd, voor de ouderen. Gert Engels is nou beter met sociaal vitaal. Dat is geld vrijgemaakt van de Nijbegum. Dat is voor 65-plussers, voor meer bewegen. En ook een kop koffie drinken, nou, dat kan dan ook daar gebeuren. En ook voor de jeugd is er niet veel te doen natuurlijk.
1: Ja, dat dan is dan het voor jong en oud.
2: Ja. Voor jong en oud, ja.
1: Ja, duidelijk. Wanneer zou het sportpark gereed moeten zijn?
2: 2033 gaan we vanuit.
1: Kijk, dan hebben we nog even tijd.
2: Ja, we hebben tijd. Ik bedoel, we willen niet zo snel mogelijk. Ja. Alleen de einddatum is eigenlijk 2033. Daar gaan we vanuit en... Als het eerder kan, eerder. Alleen ja, dan moet er heel wat water door de zee, zeg maar.
1: Ja, zo is het ook. En goede dingen kosten ook tijd, hè?
2: Ja, dat kost ook tijd.
1: Precies.
2: Dus in mijn kant van de gemeente kan op de sportpark kan we wat huizen weer bouwen, zeg maar. En wat seniorenwoningen, wat koopwoningen. Ja, van alles kan we weer plaatsen. Dus het snijdt van twee kanten.
1: Ja, van het een komt het ander vaak.
2: Ja, ja.
1: Nou, ontzettend bedankt voor de toelichting. En we gaan het vast allemaal weer volgen.
2: Zeker, goed.
1: Oké, bedankt.
2: Dankjewel. Joe, dag.
0: Dit is Groningen 1.

0: In de studio aanwezig Renske Lambeck. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En welkom maar weer bij ons in de studio.
1: Ja, twee keer deze week.
0: Ja, wat gezelligheid.
1: Helemaal leuk.
0: Helemaal fijn inderdaad. Ja, we hadden het er even over van... Goh, wat valt er eigenlijk veel te vertellen over Oudeschans de laatste tijd. Want er is nogal veel... Ja, gebeurt ook. Feestjes, dingetjes, mooie dingen.
1: 2026 is sowieso een heel bijzonder jaar voor Oudeschans. Want de Stichting Vesting Oudeschans is op 21 mei 1976 notarieel opgericht. De Garnizoenskerk bestaat dit jaar 400 jaar. De concerten die daar plaatsvinden was afgelopen seizoen 2025-2026... het 50ste concertseizoen. En het boek Oudeschans Vesting aan de Dollard komt dit jaar uit. Dus dat is nogal wat.
0: Ja.
1: En het is een soort sneeuwbaleffect, lijkt het te hebben. Want doordat die Stichting Vesting Oudeschans... hebben we op 23 mei, jongstleden, het 50-jarige bestaan gevierd. En daar kwamen eigenlijk twee hele belangrijke dingen daardoor aan de rol. Want wij stuurden, 251 uitnodigingen aan iedereen die in kleine of in grotere mate een bijdrage heeft geleverd aan Oudeschans in de afgelopen 50 jaar. En daar was iemand uit Batmen, die stuurde een mail. Die hebben wij een uitnodiging gestuurd. En die stuurde een mail: door gezondheid en leeftijd kon ze niet komen. Maar zij stuurde ons een waanzinnig mooie foto van haar opa, Barold Woldhek. Die woonde in Oudeschans en was pompbeheerder. Dus wij hadden het over, oh, wat een prachtige foto. En het is ook echt een hele mooie foto. Hij staat dus naast die pomp en is aan het pompen en daar stroomt water uit.
0: De foto is te zien op Westerwolde actueel inmiddels.
1: Kijk.
0: Dus dat is wel even fijn om te weten.
1: Kom dat zien. en die foto, wij hadden eigenlijk al heel lang het plan om onze Norton waterpompen uit 1913... weer daar water uit te krijgen. Maar ja, door omstandigheden kwam dat er niet van. En die omstandigheden zijn, zoals ik het altijd noem, Gronings tijdgebrek. Maar nu kregen we die foto en twee dagen later speelde Westerwolde actueel daar ook een grote rol in. Want daar zagen wij dat de Groninger waterwedstrijd werd uitgeschreven. Dus toen dachten we, dit is een sein. Dus ik heb... waarschijnlijk omdat het al zo lang in mijn hoofd zat, binnen een half uur dat plan geschreven en ingediend. En afgelopen vrijdag was daarvan de prijsuitreiking. En we hebben gewonnen met ons idee. En dat heeft nogal wat gevolgen, zo'n provinciale prijs. Daar slaat werkelijk iedereen op aan. Dus het regent appjes, het regent telefoontjes. Het is natuurlijk hartstikke leuk, maar het is wel een beetje veel. En op 23 mei, wat overigens echt een geweldige dag was. We hebben een waanzinnige wandeling met alle genodigden gemaakt over de vestingwallen. En onderweg kwam je dan diverse belevenissen tegen. Van een hele leuke band tot kunst. Tot Co Lenting, onze archeoloog, die iets over de geschiedenis vertelde van Oudeschans. Iemand die van het waterschap, Willeke Bergman, die bij het gemaal iets vertelde over de werking van het gemaal. Dus zo kwam je een heel veelzijdig programma, kwam je activiteiten van het programma tegen. En daarvoor was de familie Uniken Venema ook uitgenodigd. En die schonken ons, want je kan ook schenken aan de Stichting Vesting Oudeschans. Dat kan financieel, hartstikke leuk. Maar dat kan ook in spullen. En zij overhandigden ons als bijdrage aan de museumcollectie een originele oorkonde uit 1788. En die heeft Jacobus Heres Die een bijzondere plaats in de geschiedenis van Oudeschans heeft ingenomen als waterbouwkundig ingenieur. Zij schonken de originele oorkonde die hij kreeg van de Academie Groningen, want toen heette het nog niet de Rijksuniversiteit, naar aanleiding van het promotieonderzoek dat hij heeft gedaan. Dus nu zit ik tot over mijn oren in de Groninger archieven. Want nu is het natuurlijk wel fijn voordat we dat ding, die oorkonde laten restaureren, waar we al een goed adres voor hebben gekregen van de Groninger archieven. Is het natuurlijk wel fijn om te weten, is het nou echt een heel belangrijk ding of vinden wij het heel indrukwekkend? En toevallig heb ik gisteren een mail gekregen van de adjunct-directeur van de Groninger archieven. Het is een hele bijzondere oorkonde. Dus dat gaat geld kosten.
0: Ja, want daar wil je goed mee omgaan.
1: Ja, natuurlijk. Dat moet. Dat doen wij overigens met alle schenkingen, hoor. Klein of groot, van groot belang, van minder belang. We hebben ook wel eens iemand gehad die wilde ons naar aanleiding van een expositie een kinderwagen schenken. Dat hebben we maar niet geaccepteerd. Want voor je het weet, word je een soort rommelzolder. Nou, dat moet niet. Het moet echt wel passen bij Oudeschans, archeologie rondom Oudeschans. We staan open voor alle schenkingen. En naar aanleiding daarvan hebben we weer bedacht dat nog niet de volgende expositie, maar de expositie daarna, vanaf half maart 2027... gaan we een expositie organiseren en die gaan we noemen de schenkingen aan de Stichting Vesting Oudeschans. En wij denken dat daar twee goede signalen van uitgaan. Je kan schenken, we zijn er zuinig op en we laten ze ook zien.
0: Ja.
1: Want we hebben het natuurlijk niet om ze in het depot te laten liggen.
0: Dat is niet de bedoeling.
1: Dat zijn eigenlijk drie signalen.
0: Ja, nou ja. Ja. Helemaal duidelijk. Ja. Ja, en jullie hadden het al best wel druk, zeg maar. Het komt er allemaal bij.
1: Zo'n festijn als wij op 23 mei hebben georganiseerd, blijkt een soort sneeuwbal te zijn. Want daardoor kregen we dus die foto van die water die we konden gebruiken voor die waterwedstrijd. Eigenlijk activeerde die foto ons om nu eindelijk dat plan wat we al jaren hadden, maar niet aan toe kwamen, nu in te sturen. En verder uit te werken. Daar kwam dus ook die oorkonde, die schenking, kwam ook door dat feestje. Hartstikke leuk contact met de Groninger archieven. Dat hadden we eigenlijk ook nog niet. En dus het idee voor een nieuwe expositie. Er stond al iemand op de wachtlijst, maar die moet even opschuiven.
0: Ja, soms gaat dat gewoon zo, hè?
1: Ja, soms gaat dat zo, ja.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Ik benoemde vanochtend al even, Renske komt langzaam te vertellen over de belevenissen in Oudeschans, hè? Wat je daar zoal beleeft.
1: Ja.
0: Maar dat is nogal wat.
1: Ja, dat is zeker nogal wat. En ook nog trouwens belangrijk, dit is nog het laatste weekend. Wij hebben ook weer voor dat festijn op 23 mei was de tweede activiteit. We hebben mensen ontvangen in het Vestingmuseum en daarna zijn we naar de Garnizoenskerk gegaan. Daar heeft René Paas, de commissaris van de Koning, de dag met een ontzettend leuke speech geopend vanaf de kansel. Dat was over de, was commentaar op. Dat was overigens niet zijn idee, dat was ons idee. Omdat burgemeester Jur Hoeksema in 1976 ook vanaf de kansel het Garnizoenskerkje opende na een hele grote renovatie. Dus ik hoorde geluiden, zo'n commissaris van de Koningin die dan op de kansel gaat staan. Is dat nou nodig? Ja, dat was nodig. Maar in die Garnizoenskerk is nu nog het laatste weekend, hebben wij een portrettengalerij laten maken door fotograaf Reina Sandé uit Onstwedde. Wij hebben samen met haar 15 Oudeschanskers geselecteerd. Die zijn geportretteerd. Wij noemen die galerij, die portrettengalerij, noemen wij Oudeschanskers en hun passie. En dan moet je je voorstellen, er zijn portretten gemaakt van die oude Schanskers, waarin die oude Schansker met zijn passie centraal staat op een voor oude Schans belangrijke en karakteristieke plek. Dus bijvoorbeeld, Co Lenting, zijn passie is archeologie, dus die is geportretteerd in het Vestingmuseum. Nou, we hebben iemand die haar passie is fotograferen. Die is al fotograferend, gefotografeerd bij de Kolk. Dus zo zijn er 15 Oudeschanskers die op een voor Oudeschans belangrijke plek met hun passie zijn gefotografeerd. En die is dit weekend nog te zien in het Garnizoenskerkje.
0: Laatste weekend nog?
1: Ja.
0: Dat is goed om te weten. Ja. Nou ja, we moeten alweer afsluiten. Want de tijd. Ja,
1: het we gaat allemaal nog veel meer. Ik bewaar het tot de volgende maand.
0: Ja, dat lijkt me helemaal goed. Ontzettend bedankt en inderdaad, tot de volgende maand.
1: Oké, tot dan. Dag.

0: Het is nu 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Het dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grootschalige aanval uitgevoerd op militaire infrastructuur in Rusland. Op 600 kilometer ten oosten van Moskou werd volgens president Zelensky een wapenfabriek bestookt met middellange afstandsraketten. Ook zijn op andere plaatsen in Rusland olieinstallaties geraakt. In totaal zijn volgens Rusland 6 mensen gewond geraakt. Oekraïne nam ook energievoorzieningen en schepen onder vuur in de door Rusland bezette stad Mariupol. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor zware mishandeling van een activist. 2 van de 4 worden het leger uitgezet. Het viertal gooide op een kruispunt in Jakarta zuur in het gezicht van activist Andri Yunus. Die verloor een oog en liep ernstige brandwonden op. Beelden van de aanval leidden tot geschokte reacties. Yunus leverde kritiek op de groeiende invloed van het leger op de Indonesische overheid. In Hongkong zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd voor de grote brand van eind november. 7 torenflats die werden gerenoveerd gingen toen in vlammen op. 168 mensen kwamen om het leven. De aanklachten in Hongkong variëren van doodslag en samenzwering tot witwassen. Het weer. Op verschillende plaatsen kan een stevige bui vallen, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
14: Ook het maximale uit jouw sales team halen?
0: Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
14: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.

Groningen 1.

0: Het is nu 2:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Dat dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grote drone- en raketaanval uitgevoerd op militaire doelen en olieinstallaties in Rusland. Bij een aanval 600 kilometer ten oosten van Moskou werden volgens president Zelensky middellange afstandsraketten ingezet. Oekraïne trof ook doelen in de door Rusland bezette Krim en de regio Donetsk. Marius Borg Heubu, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, komt toch niet vrij. Zijn verzoek om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn is afgewezen. Maandag oordeelde de rechtbank nog dat dat wel mocht, maar het gerechtshof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. Heubu zit in voorarrest. Hij staat terecht voor 40 misdrijven, waaronder het verkrachten van 4 vrouwen terwijl ze sliepen. Zijn moeder, prinses Mette Marit, leidt aan longfibrose. Haar toestand is onlangs verslechterd. Rondom Utrecht Centraal zou het treinverkeer rond deze tijd weer op gang moeten komen. De afgelopen uren reden er veel minder treinen na een blikseminslag op het spoor. Het gebeurde tussen Utrecht en Amsterdam. Ook tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht en Eindhoven raakte het treinverkeer ontregeld. Reizigers moeten nog rekening houden met vertraging, zegt de NS. Het weer, op verschillende plaatsen een stevige bui, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon en het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral buien in het binnenland en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel, Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
14: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
0: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. De politie heeft vanochtend een inval gedaan bij een pand in de Kerkstraat in Scheemda. Dat meldt RTV Noord. Waarvoor de politie het pand is binnengevallen, is nog niet duidelijk. De kogel is definitief door de kerk. Voor het eerst stapt de PVV in het gemeentebestuur in Noord-Nederland en gaat wethouders leveren. Samen met de SP en het CDA is er een coalitieakkoord gesloten. Achter de schermen van het Pekelder gemeentehuis is de afgelopen maanden intensief gebouwd in deze bijzondere coalitie, waar de landelijke kopstukken van de PVV en de SP elkaar doorgaans vurig bestrijden, bleek de sfeer in de Pekelaars vanaf het begin gemoedelijk en vol vertrouwen. Volgens PVV-voorman Arthur van Doren is die match lokaal heel logisch. Als je de kieswijzer invult en drie vragen net iets anders beantwoordt, kom je bij de SP of bij de PVV uit. Zoveel verschillen wij lokaal niet met elkaar. Bij de Redenbrug in Bellingwolde zijn twee auto's met elkaar in botsing gekomen. De oorzaak was vermoedelijk een voorrangsfout. Een van de auto's kwam tegen de brugleuning tot stilstand. De betrokkenen zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd. Vervoer naar een ziekenhuis was niet nodig. De politie bracht het ongeval in kaart. Gistermiddag is een ambulance vast komen te zitten in de berm langs de N33 tussen Gieterveen en Gieten. Een automobiliste was de berm ingereden en in een bossage beland. Ze moest mee naar het ziekenhuis, maar uiteindelijk moest de brandweer eraan te pas komen om de ambulance los te trekken. De avondvierdaagse in Ter Apel is gisteravond van start gegaan met een record aantal deelnemers. Ondanks dreigende weersvoorspellingen en een officiële waarschuwing voor slecht weer zat de sfeer er direct goed in bij de honderden wandelaars die de traditionele wandelvierdaagse begonnen. Volgens mede-organisator Nathalie Wieringa zijn er inmiddels zo'n 550 wandelaars ingeschreven. De verwachting van Wieringa is dat dit aantal de komende jaren doorstijgt naar 600 tot 650 deelnemers. Het evenement zit hiermee flink in de lift. De organisatie doet er namelijk alles aan om het evenement aantrekkelijk te houden. Ze proberen ieder jaar één of twee nieuwe routes te verzinnen, omdat ze mensen steeds weer iets nieuws willen laten zien in de eigen omgeving. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op westerwoldeactueel.nl en op groningen1.nl. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Het wordt vanmiddag wisselvallig. Er komen een paar pittige buien tot ontwikkeling. Het KNMI heeft code geel afgekondigd van 12 uur tot 8 uur vanavond. Bij de buien is kans op onweer en hagelstenen van 2 centimeter. Het wordt maximaal 16 of 17 graden en er staat een matige zuidwestenwind. Bij een enkele bui is ook kans op windstoten. Vanavond vallen er nog een paar regenbuien en de kans op onweer neemt af. Vannacht en morgen is het licht wisselvallig met regelmatige opklaringen en een enkele bui. Morgenavond is het bewolkt en dan gaat het regenen. Maximum ook morgen tot 17 graden en ook dan meestal een matige zuidwestenwind. Vrijdagnacht gaat de regenzone van morgenavond nog even door en met enkele buien en een krachtige westenwind. In het weekend is het stabieler met meer zonnige perioden. Middagtemperatuur in het weekend rond 20 graden. Na het weekend wordt warmer, maar ook weer kans op een bui.

0: Het is nu 3:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die gestalkt worden of die op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken gebeurt dat al. De minister Van Wil wil kijken of dat hier ook ingevoerd kan worden. Een algehele legalisering van pepperspray lijkt er niet te komen. Minister Van Wil is bang dat burgers het dan tegen elkaar of de politie gebruiken of dat het in handen komt van criminelen. De oud-partijvoorzitter van 50PLUS, Geert Dales, heeft een taakstraf van 80 uur gekregen voor belediging, smaad en doxing. In 2024 schold hij op station Sloterdijk een taxichauffeur uit op een racistische manier. Vervolgens plaatste hij berichten over die betreffende taxi, inclusief het kenteken, met het advies daar niet in te stappen. De 74-jarige Dales was lang actief voor de VVD, maar werd in 2018 partijvoorzitter van 50PLUS. 2 jaar later zegden partijleden het vertrouwen in hem op, onder meer vanwege zijn autocratische stijl en grof taalgebruik. Het kabinet wil gemeenten dwingen om de taaleis voor mensen in de bijstand te handhaven. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen zijn verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen of om dat te leren, zodat ze beter aan werk kunnen komen. Ze moeten minimaal op het niveau komen van kinderen in groep 8. Nu controleren gemeenten niet of nauwelijks op die taaleis. Als dat niet verandert, dreigt de minister te snijden in het bijstandsbudget van een gemeente. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, mag niet de gevangenis uit. Hij had een verzoek ingediend om zijn ernstig zieke moeder te mogen bezoeken, maar dat is afgewezen. Marius wordt beschuldigd van 4 verkrachtingen en tientallen andere misdrijven. Hij zit nu in voorarrest. Het weer, een zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms ook met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen nog een bui, vooral in het binnenland. En het wordt ook dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
14: Start de motor! De boerderij wacht!
15: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
16: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
0: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. De politie heeft vanochtend een inval gedaan bij een pand in de Kerkstraat in Scheemda. Dat meldt RTV Noord. Waarvoor de politie het pand is binnengevallen, is nog niet duidelijk. De kogel is definitief door de kerk. Voor het eerst stapt de PVV in het gemeentebestuur in Noord-Nederland en gaat wethouders leveren. Samen met de SP en het CDA is er een coalitieakkoord gesloten. Achter de schermen van het Pekelder gemeentehuis is de afgelopen maanden intensief gebouwd in deze bijzondere coalitie, waar de landelijke kopstukken van de PVV en de SP elkaar doorgaans vurig bestrijden, bleek de sfeer in de Pekelaars vanaf het begin gemoedelijk en vol vertrouwen. Volgens PVV-voorman Arthur van Doren is die match lokaal heel logisch. Als je de kieswijzer invult en drie vragen net iets anders beantwoordt, kom je bij de SP of bij de PVV uit. Zoveel verschillen wij lokaal niet met elkaar. Bij de Redenbrug in Bellingwolde zijn twee auto's met elkaar in botsing gekomen. De oorzaak was vermoedelijk een voorrangsfout. Een van de auto's kwam tegen de brugleuning tot stilstand. De betrokkenen zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd. Vervoer naar een ziekenhuis was niet nodig. De politie bracht het ongeval in kaart. Gistermiddag is een ambulance vast komen te zitten in de berm langs de N33 tussen Gieterveen en Gieten. Een automobiliste was de berm ingereden en in een bossage beland. Ze moest mee naar het ziekenhuis, maar uiteindelijk moest de brandweer eraan te pas komen om de ambulance los te trekken. De avondvierdaagse in Ter Apel is gisteravond van start gegaan met een record aantal deelnemers. Ondanks dreigende weersvoorspellingen en een officiële waarschuwing voor slecht weer zat de sfeer er direct goed in bij de honderden wandelaars die de traditionele wandelvierdaagse begonnen. Volgens mede-organisator Nathalie Wieringa zijn er inmiddels zo'n 550 wandelaars ingeschreven. De verwachting van Wieringa is dat dit aantal de komende jaren doorstijgt naar 600 tot 650 deelnemers. Het evenement zit hiermee flink in de lift. De organisatie doet er namelijk alles aan om het evenement aantrekkelijk te houden. Ze proberen ieder jaar één of twee nieuwe routes te verzinnen, omdat ze mensen steeds weer iets nieuws willen laten zien in de eigen omgeving. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op westerwoldeactueel.nl en op groningen1.nl. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Het wordt vanmiddag wisselvallig. Er komen een paar pittige buien tot ontwikkeling. Het KNMI heeft code geel afgekondigd van 12 uur tot 8 uur vanavond. Bij de buien is kans op onweer en hagelstenen van 2 centimeter. Het wordt maximaal 16 of 17 graden en er staat een matige zuidwestenwind. Bij een enkele bui is ook kans op windstoten. Vanavond vallen er nog een paar regenbuien en de kans op onweer neemt af. Vannacht en morgen is het licht wisselvallig met regelmatige opklaringen en een enkele bui. Morgenavond is het bewolkt en dan gaat het regenen. Maximum ook morgen tot 17 graden en ook dan meestal een matige zuidwestenwind. Vrijdagnacht gaat de regenzone van morgenavond nog even door en met enkele buien en een krachtige westenwind. In het weekend is het stabieler met meer zonnige perioden. Middagtemperatuur in het weekend rond 20 graden. Na het weekend wordt warmer, maar ook weer kans op een bui.

0: Het is nu 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een undercoverjournalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. Een journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Wouter Koolmees, tijdens de coronacrisis minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zegt tegen de coronacommissie dat sommige zaken fout zijn gegaan. Maar hij vindt dat veel betrokken ministers het heel goed hebben gedaan. Koolmees vertelt dat er steeds meer spanningen ontstonden bij discussies over maatregelen. Zoals bij het besluit over de avondklok. Koolmees had daar veel buikpijn van, zegt hij, maar stond er wel achter. Over de steunpakketten voor bedrijven zegt Koolmees dat ze rust hebben gecreëerd. Hij is ook trots dat de werkloosheid na corona laag was. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgenamen eisten de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt. Maar van de rechter hoeft dat niet. De erfgenamen gaan in beroep. Tellen Griekspoor heeft de tweede ronde van de Libema Open bereikt. Hij won op het gras van Rosmalen in 3 sets van landgenoot Botik van de Zandschulp. De wedstrijd werd vanwege regenval gisteren onderbroken en vandaag afgemaakt. Ook Thijs Bogaert is door naar de tweede ronde. Hij won in 3 sets van de Chinees Wu. De 17-jarige Bogaert werd met een wildcard toegelaten tot het grastoernooi. Bij de vrouwen verloor Suzanne Lamens in 3 sets van Anastasia Potapova uit Oostenrijk. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen buien, vooral in het binnenland. Het wordt dan ook een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
3: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
0: Mag.
11: Wat mag?
0: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
0: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
16: Start de motor. De boerderij wacht.
17: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
18: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
19: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.

Ineens change het hele leven. Bam, shows in het weekend, geld op de bank. Gelukkig aan het sterren stop, maar telt het nog dan? Hij wilde proeven van elke soort drank. Men probeerde hem te zeggen, hij was telkens zo lang. En na een tijdje zat hij crazy.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. De politie heeft vanochtend een inval gedaan bij een pand in de Kerkstraat in Scheemda, dat meldt RTV Noord. Waarvoor de politie het pand is binnengevallen, is nog niet duidelijk. De kogel is definitief door de kerk. Voor het eerst stapt de PVV in het gemeentebestuur in Noord-Nederland en gaat wethouders leveren. Samen met de SP en het CDA is er een coalitieakkoord gesloten. Achter de schermen van het Pekelder gemeentehuis is de afgelopen maanden intensief gebouwd in deze bijzondere coalitie, waar de landelijke kopstukken van de PVV en de SP elkaar doorgaans vurig bestrijden, bleek de sfeer in de Pekelaars vanaf het begin gemoedelijk en vol vertrouwen. Volgens PVV-voorman Arthur van Doren is die match lokaal heel logisch. Als je de kieswijzer invult en drie vragen net iets anders beantwoordt, kom je bij de SP of bij de PVV uit. Zoveel verschillen wij lokaal niet met elkaar. Bij de Redenbrug in Bellingwolde zijn twee auto's met elkaar in botsing gekomen. De oorzaak was vermoedelijk een voorrangsfout. Een van de auto's kwam tegen de brugleuning tot stilstand. De betrokkenen zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd. Vervoer naar een ziekenhuis was niet nodig. De politie bracht het ongeval in kaart. Gistermiddag is een ambulance vastkomen te zitten in de berm langs de N33 tussen Gieterveen en Gieten. Een automobiliste was de berm ingereden en in een bossage beland. Ze moest mee naar het ziekenhuis, maar uiteindelijk moest de brandweer eraan te pas komen om de ambulance los te trekken. De avondvierdaagse in Ter Apel is gisteravond van start gegaan met een record aantal deelnemers. Ondanks dreigende weersvoorspellingen en een officiële waarschuwing voor slecht weer zat de sfeer er direct goed in bij de honderden wandelaars die de traditionele wandelvierdaagse begonnen. Volgens mede-organisator Nathalie Wieringa zijn er inmiddels zo'n 550 wandelaars ingeschreven. De verwachting van Wieringa is dat dit aantal de komende jaren doorstijgt naar 600 tot 650 deelnemers. Het evenement zit hiermee flink in de lift. De organisatie doet er namelijk alles aan om het evenement aantrekkelijk te houden. Ze proberen ieder jaar één of twee nieuwe routes te verzinnen, omdat ze mensen steeds weer iets nieuws willen laten zien in de eigen omgeving. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op westerwoldeactueel.nl en op groningen1.nl. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Het wordt vanmiddag wisselvallig. Er komen een paar pittige buien tot ontwikkeling. Het KNMI heeft code geel afgekondigd van 12 uur tot 8 uur vanavond. Bij de buien is kans op onweer en hagelstenen van 2 centimeter. Het wordt maximaal 16 of 17 graden en er staat een matige zuidwestenwind. Bij een enkele bui is ook kans op windstoten. Vanavond vallen er nog een paar regenbuien en de kans op onweer neemt af. Vannacht en morgen is het licht wisselvallig met regelmatige opklaringen en een enkele bui. Morgenavond is het bewolkt en dan gaat het regenen. Maximum ook morgen tot 17 graden en ook dan meestal een matige zuidwestenwind. Vrijdagnacht gaat de regenzone van morgenavond nog even door en met enkele buien en een krachtige westenwind. In het weekend is het stabieler met meer zonnige perioden. Middagtemperatuur in het weekend rond 20 graden. Na het weekend wordt warmer, maar ook weer kans op een bui.

0: Het is nu 5:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De kans op extreem hoog water voor de Nederlandse kust is in ruim 100 jaar tijd 4 keer zo groot geworden. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. Stijging van de zeespiegel door klimaatverandering is één van de grote oorzaken. Maar ook bodemdaling draagt bij aan de risico's. Hoge waterstanden hoeven niet direct te leiden tot overstromingen. Nederland heeft veel maatregelen genomen om het land te beschermen. De wetenschappers noemen de metingen die zij doen vooral belangrijk om te bepalen of die maatregelen nog genoeg zijn. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. De Groot heeft aangifte gedaan bij de politie. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie, bestemd voor het front met Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. De geplande grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland worden mogelijk geschrapt. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt niet aanbesteed omdat er niet genoeg geld is. Dat betekent dat bijna 100 kilometer asfalt niet wordt vervangen. En verder wordt het onderhoud aan bijna 100 viaducten uitgesteld, zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Noord. Tot 2038 is er een tekort van ruim 34 miljard euro voor onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Ook op andere plekken in Nederland wordt onderhoud aan wegen daarom mogelijk uitgesteld of geschrapt. Het weer, geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met onweer. Vanavond en vannacht vaker droog en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
0: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
10: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
14: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
15: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Het geluid van Oost-Groningen. Non-stop.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. De politie heeft vanochtend een inval gedaan bij een pand in de Kerkstraat in Scheemda, dat meldt RTV Noord. Waarvoor de politie het pand is binnengevallen, is nog niet duidelijk. De kogel is definitief door de kerk. Voor het eerst stapt de PVV in het gemeentebestuur in Noord-Nederland en gaat wethouders leveren. Samen met de SP en het CDA is er een coalitieakkoord gesloten. Achter de schermen van het Pekelder gemeentehuis is de afgelopen maanden intensief gebouwd in deze bijzondere coalitie, waar de landelijke kopstukken van de PVV en de SP elkaar doorgaans vurig bestrijden, bleek de sfeer in de Pekelaars vanaf het begin gemoedelijk en vol vertrouwen. Volgens PVV-voorman Arthur van Doren is die match lokaal heel logisch. Als je de kieswijzer invult en drie vragen net iets anders beantwoordt, kom je bij de SP of bij de PVV uit. Zoveel verschillen wij lokaal niet met elkaar. Bij de Redenbrug in Bellingwolde zijn twee auto's met elkaar in botsing gekomen. De oorzaak was vermoedelijk een voorrangsfout. Een van de auto's kwam tegen de brugleuning tot stilstand. De betrokkenen zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd. Vervoer naar een ziekenhuis was niet nodig. De politie bracht het ongeval in kaart. Gistermiddag is een ambulance vast komen te zitten in de berm langs de N33 tussen Gieterveen en Gieten. Een automobiliste was de berm ingereden en in een bossage beland. Ze moest mee naar het ziekenhuis, maar uiteindelijk moest de brandweer eraan te pas komen om de ambulance los te trekken. De avondvierdaagse in Ter Apel is gisteravond van start gegaan.

Met een record aantal deelnemers, ondanks dreigende weersvoorspellingen en een officiële waarschuwing voor slecht weer, zat de sfeer er direct goed in bij de honderden wandelaars die de traditionele wandelvierdaagse begonnen. Volgens mede-organisator Nathalie Wieringa zijn er inmiddels zo'n 550 wandelaars ingeschreven. De verwachting van Wieringa is dat dit aantal de komende jaren doorstijgt naar 600 tot 650 deelnemers. Het evenement zit hiermee flink in de lift. De organisatie doet er namelijk alles aan om het evenement aantrekkelijk te houden. Ze proberen ieder jaar 1 of 2 nieuwe routes te verzinnen, omdat ze mensen steeds weer iets nieuws willen laten zien in de eigen omgeving. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op westerwoldeactueel.nl en op Groningen1.nl. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Het wordt vanmiddag wisselvallig. Er komen een paar pittige buien tot ontwikkeling. Het KNMI heeft code geel afgekondigd van 12 uur tot 8 uur vanavond. Bij de buien is kans op onweer en hagelstenen van 2 centimeter. Het wordt maximaal 16 of 17 graden en er staat een matige zuidwestenwind. Bij een enkele bui is ook kans op windstoten. Vanavond vallen er nog een paar regenbuien en de kans op onweer neemt af. Vannacht en morgen is het licht wisselvallig met regelmatige opklaringen en een enkele bui. Morgenavond is het bewolkt en dan gaat het regenen. Maximum ook morgen tot 17 graden en ook dan meestal een matige zuidwestenwind. Vrijdagnacht gaat de regenzone van morgenavond nog even door en met enkele buien en een krachtige westenwind. In het weekend is het stabieler met meer zonnige perioden. Middagtemperatuur in het weekend rond 20 graden. Na het weekend wordt warmer, maar ook weer kans op een bui.

0: het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front in Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie heeft voorwaardelijke celstraffen geëist tegen 3 mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord naar beneden hebben gegooid. Meerdere auto's die langsreden werden geraakt en niemand raakte gewond. De 3 mannen worden verdacht van poging tot doodslag. Een 4de verdachte, die minderjarig was toen de voorwerpen van het viaduct werden gegooid, moet later voor de rechter komen. Een undercover-journalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van 2 jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media-platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Het weer, nog geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met hagel en onweer. Vanavond en vannacht vaker droog bij een graad of 10. Morgen zonnige periode, in het binnenland een enkele bui en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De afgelopen 5 maanden zijn er meer dan 1300 bootmigranten omgekomen of vermist geraakt op weg naar de Spaanse kust. Dat zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. In Noord-Ierland is de situatie gespannen na de rellen van gisteravond. Er werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken en gemaskerde relschoppen vielen migranten aan. Aanleiding is de aanval van een man met een groot mes. Daarbij raakte iemand zwaar gewond en die is er slecht aan toe, zegt correspondent Arjen van der Horst.
1: Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Hij heeft een oog verloren, liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonden hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, we weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat ze geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.
0: Een meerderheid van de ASML-medewerkers die lid zijn van de vakbond is akkoord gegaan met het sociale plan van de chipmaker. Dat zeggen vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord bereikt. Netbeheerder Tennet waarschuwt ervoor dat het tekort aan elektriciteit mogelijk eerder komt dan verwacht. In 2028 zal er al een tekort kunnen zijn in plaats van 2030. In Nederland mag er volgens de wet maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn, zegt economieverslaggever Rob Koster.
2: Daar dreigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk. Maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
0: Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land een aantal buien. Soms met onweer, maar af en toe ook nog zon. Morgen zon, wolken en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. In de buurt van München in Duitsland is een bus met schoolkinderen op een stilstaande bus gebotst. Een scholier is om het leven gekomen en ook raakten tientallen mensen gewond. 4 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media zijn de kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud. Ze zaten in de bus voor een schoolreisje. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens televisieopnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Een deel van de uitzending is al te zien op het Instagram-account van Pointer, inclusief de mishandeling.
1: En hoewel ik dacht hier wat drugs en nepgeld te gaan kopen, loopt deze deal even helemaal anders.
2: Goed, man.
3: Ja, goed, man.
2: Kom uit Rotterdam, ja.
3: Alles leeg.
0: De Groot heeft aangifte gedaan. Bondscoach Ronald Koeman denkt dat keeper Bart Verbrugge zondag mee kan doen met de eerste WK-wedstrijd van Oranje. Dat zei hij zojuist op een persconferentie.
4: We zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
0: In de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan maandag raakte Verbrugge geblesseerd aan zijn heup. Vanwege die blessure trainde hij vanavond niet mee. Het weer vanavond verspreidt over het land nog een aantal buien, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags dan opnieuw buien en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Go, gemeente Oldambt.
6: U gaat nu luisteren naar herhaling van Focus.
7: Focus. 2 microfoons en alle ruimte voor een goed gesprek. Een schat aan boeiende verhalen. Met vandaag de focus op
8: Ronnie van der Wal, beste luisteraars. Ronnie is vaak hier in onze studio te vinden. Na elke Focus-uitzending bedanken we hem voor het bedienen van de knoppen, want hij is onze technicus. Dat doet hij ondertussen met veel overgave al een aantal jaren. Tijd om eens te horen wie de man achter de knoppen is. Wat beweegt hem om onze RTV Go als vrijwilliger zoveel uren te schenken? Wat is er zo leuk aan die club hier in de studio? En aan het radiomaken natuurlijk. Hoe staat hij in het leven, met wie en wat zijn zijn achtergronden? We zijn heel benieuwd naar jouw verhaal, Ronnie. Welkom.
9: Goedemorgen, Ricky.
8: Ja.
9: Bedankt voor de uitnodiging.
8: Ja, leuk hè. Het is toch wel heel mooi om eens een keer de focus op jou te richten.
9: Een keer heel wat anders. En dat ik uitgenodigd word en dat ik zelf ook de techniek mag doen erbij zelf nog.
8: Ja, want wat dat betreft doe je vandaag alles een beetje hè. Je bedient gewoon de knoppen mee door. Je doet de tijdbewaking en je gaat jouw levensverhaal vertellen.
9: Klopt helemaal.
8: Nou, Ronnie, wij vragen altijd aan onze gasten, zoals je weet, om een voorwerp mee te brengen. Heb jij ook gedaan. Vertel, wat is jouw voorwerp?
9: Ik heb het uitzendshirt van FC Groningen meegenomen.
8: Oké, en wat is daar de reden van?
9: Ik ben samen met mijn zoon Henry, die ook wel eens een keer in een uitzending is geweest, helemaal fan van FC Groningen.
8: Ja?
9: En het trekt ons elke keer om naar de uitwedstrijd te gaan. We hebben laatst een keer samen een uitwedstrijd erbij gewoond. En heeft wel een indruk achtergelaten. Dat smaakt naar meer.
8: Ja.
9: Niet alleen thuiswedstrijden, maar ook uitwedstrijden.
8: Ja, dus jullie zijn echte voetbalfanatici.
9: Ja, eigenlijk wel.
8: Ja. Dus. Voetbal jij zelf ook?
9: Nee, voetbal zelf niet. Daar heb ik geen tijd voor. Ik werk daarnaast nog. Maar mijn zoon wel, die voetbalde elke zaterdag.
8: Ja. Bij welke club zit hij?
9: SC Scheemda.
8: Ah ja. Ja. Welk elftal?
9: JO14-2.
8: Oké. Okay. En hoeveel elftallen heeft Scheemda op dit moment?
9: Zou ik niet weten. Dat is ontelbaar, denk ik. Maar het is echt een grote vereniging in het Oldambt.
8: Dus die doet er nog echt toe?
9: Ja, klopt.
8: En krijgen ze ook nog steeds voldoende jeugdleden?
9: Er zijn heel veel jeugdleden op het moment. Dus, maar het is eigenlijk een combinatie van SCM Kijken van Scheemda, de Zondag en de CVSP van vroeger.
8: Mm-hmm.
9: Die zijn gefuseerd tot SC Scheemda, tot de zaterdag.
8: Dus er waren destijds in Scheemda meerdere voetbalclubs?
9: Klopt. Scheemda en CVSB. De christelijke voetbalvereniging eigenlijk, CVSB.
8: Ja?
9: In Scheemda op de zondag.
8: Ja. En Henry, die speelt op zaterdag of op zondag?
9: Henry speelt op zaterdag.
8: Ah ja.
9: Omdat we ook een religieuze achtergrond hebben, dan denk je ook... Moet je ook denken, maar dan ga je wel weer naar FC Groningen toe, maar ja.
8: Ja, ja, moet ook kunnen, hè?
9: Moet ook kunnen, ja.
8: Ook Henry is maar één keertje jong en is hartstikke mooi om met zijn vader...
9: Klopt.
8: ...samen op pad te gaan.
9: Ja, klopt helemaal.
8: En gaan jullie iedere, om de twee weken of zo?
9: Om de twee weken gaan we heen. Als ik ook nachtdienst heb gehad bijvoorbeeld, dan zet ik mijn wekker wel voor de wedstrijd, daar ga ik wel heen.
8: Ja.
9: Dus
8: dan kom je speciaal voor uit
9: bed. Uit mijn bed, ja.
8: Ja.
9: Zeker.
8: Nou, Henry mag blij zijn met zijn vader.
9: Mm-hmm.
8: Ja.
9: Dus.
8: En heb jij vroeger wel ooit gevoetbald, Ronnie, toen jij jong was?
9: Ik heb vroeger tot eerst gevoetbald. En toen ben ik van voetbal afgegaan, maar dat was niks voor mij.
8: Nee?
9: Nee.
8: Nee.
9: Maar dan hoorde ik altijd schenen blauw en bond in blauw. Nee, dat kon ik niet doen.
8: Nee, nee. Dus we dachten, jij wegwezen hier.
9: Wegwezen, ja.
8: Ja.
9: Dus.
8: Ja. Ben je toen iets anders gaan doen?
9: Toen heb ik een poosje gebed met ons. Dat was ook wel leuk. Maar toen ging die vereniging ook, stopte ermee. Toen heb ik nog een poosje gevolleybald, maar ook niet meer. Ik denk bij mezelf, ik verdiep me nou meer in de radio gebeuren en andere dingen waar ik heel veel mee bezig ben.
8: Ja, ja. Nou heb jij het shirt aan. Wil voor onze luisteraars eens beschrijven, hoe ziet jouw shirt eruit?
9: Hij is helemaal groen. Dat is dus het uitzuurshirt van FC Groningen. De thuisshirt is groen en wit. Maar de uitzuurshirt is helemaal groen, met een sponsornaam erop.
8: Ja.
9: En een goede speler op de achterrug, Thomas van Bergen. Dus Tom van Bergen bedoel ik, sorry.
8: Oké, okay. En heeft ieder shirt een eigen achterkant? Of hoe werkt dat?
9: Ze hebben gewoon een rugnummer op de rug en de naam op de rug.
8: Ja, als ze spelen, hè?
9: Als ze spelen, ja. Ja.
8: Maar nou heb jij een shirt met de naam van een speler erop.
9: Klopt.
8: Hebben andere shirts andere namen erop staan?
9: Ja, die hebben dan gewoon een eigen naam ook op de shirt.
8: Oké, okay. Dan kun je zelf kiezen welke speler dat je op de rug wilt hebben staan?
9: Ja, als je een shirtje koopt, dan denk je bij jezelf welke speler wil je er graag op. Ik kan zelfs mijn eigen naam er laten opzetten als ik wil.
8: Of
9: in de rugnummer kan ik zelfs mijn geboortejaar erop zetten als ik wil.
8: Ah, dus het shirt is wat dat betreft helemaal in te richten qua uiterlijk zoals je zelf als koper dat graag wilt hebben.
9: Dat klopt.
8: Oh, dat is helemaal nieuw voor mij.
9: Ja, dus...
8: En dan bestel je gewoon?
9: Nee, ik ga gewoon naar de fanshop voor de wedstrijd aan. Dan gaan we met z'n beiden even kijken, is er nog wat leuks? Ja, is het leuk? Hebben we het al? We hebben het niet, dus.
8: En Henry, die verzamelt ook allerlei dingetjes van
9: ja,
8: FC Groningen?
9: Ja, die verzamelt alle shirtjes van FC Groningen. Wat, kijk, want hij is nou, met mij gaan we nou samen nou 5 jaar heen zeker. Toen Groningen degradeerde naar de keukendivisie. Toen zijn we echt begonnen FC Groningen te vervolgen. Gingen we wel een paar wedstrijden heen. Toen heb ik besloten en die ging over naar naar nieuwe school. Ik zei, ik weet geen cadeautje voor jou, maar wil je een seizoenskaart van FC Groningen? Toen zag je me wel glunnen. Toen hebben we een seizoenskaart bij de genomen tot op heden nu nog. En we hebben hem net weer verlengd.
8: Ja.
9: Dus, en we zijn weer gepromoveerd.
8: Oké, okay, en dat is wel ook een super verjaardagscadeau.
9: Ja, nee, een overscholingscadeau.
8: Een scholing, ja, ja, precies, scholingscadeau. Ja, ja, precies, ja.
9: Dus, en ook we gingen promoveren naar de Eredivisie, hebben we meegelopen met een stoet naar de Euroborg toe. En nou, dan denk je ook, zal het vanavond gaan gebeuren. Ja, het ging gebeuren. Groningen kwam terug, naar één seizoen weer terug, in de Eredivisie.
8: Ja.
9: Dus... En daar heb ik ook een hele mooie lied bij uitgezocht. En dat is een lied van TikTok Tsammo, Samen naar de Euroborg.
8: Zullen we daar nu naar gaan luisteren, Ronnie?
9: Dat is goed.
8: Oké, daar komt het. Samen naar de Euroborg.
10: Wat is hier ook allemaal gebeurd, joh?

0: Ja, Ronnie, hier word je toch echt helemaal vrolijk van.
1: Dan krijg je weer kippenvel van op dat moment dat Groningen weer terugkomt op de Eredivisie, dat je in het stadion zit en dat de laatste fluitsignaal klinkt. Dat er alle publiek het veld opvliegt. Mijn zoon wou ook het veld op, maar ik denk, laten we dat maar niet doen. Hij was nog klein. Nee, dat doen we maar niet.
0: Ja.
1: Maar vanaf het stadion kon je, in het stadion kon je het ook gewoon meekrijgen. Ja. En dan zondags dan de huldiging, dan midden op de middenstip met z'n allen. In een brandende zon, geweldig.
0: Ja, hè? Ja. Het doet jou nog steeds veel.
1: Ja, doet mij echt veel. Ik heb op die avond wel een traantje weggepikt. Dat Groningen weer terug was.
0: Ja, precies.
1: Toen ze geen degraderen, pikte ik een traantje weg. Maar de promotie ook, pik je ook het naam weg.
0: Ja, FC Groningen is toch wel ons Groninger trots.
1: Klopt.
0: En bij jou ook, als ik jou zo bekijk.
1: Jazeker.
0: Ja. Ronnie, even naar jou zelf toe. Ben jij een Scheemder of een Aldamster? Of waar kom je vandaan? Waar ben je geboren?
1: Ik ben geboren in Veendam en ik heb mijn hele leven in Scheemder gewoond. En tot op heden nu nog.
0: Geboren in Veendam?
1: Sint Franciscus.
0: Ah, je bent ziekenhuis geboren.
1: Nee, dus Franciscus was een soort thuis waar kinderen werden geboren.
0: En hoe kwam het dat je daar geboren werd?
1: Ja, dat ging in alle moeders heen voor bevalling daar zo heen.
0: Oké, dat heb ik nog nooit gehoord.
1: Nee, het is nu een verpleeghuis, maar toen was dat een soort waar kleine kinderen werden geboren.
0: Ja, oké. Okay. Dus je bent eigenlijk een Veendammer.
1: Ja, voor één dagje.
0: Ja. En dat was allemaal goed afgelopen, want anders had je niet hier.
1: Dat klopt.
0: Ja. Veendam geboren, maar je bent een Scheemder.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Je ging hier natuurlijk ook naar school, naar de basisschool.
1: Ik heb 2 jaar op de basisschool gezeten. Toen zal ik naar de school met de Bijbel gaan in Scheemder. Maar omdat ik een moeilijke leerling was met leren en alles, ben ik naar de Winschoten gegaan, naar de vliegnatschool. Daar heb ik mijn opleiding gedaan verder. En toen ben ik doorgestroomd van de vliegnatschool naar de Schakel op de Bovenburen, waar ik een hele leuke tijd gehad heb. Maar ook wel ik ben heel veel gepest in die tijd. Maar er waren een aantal jongens die stonden altijd wel voor mij klaar. Naar de Schakel ben ik doorgegaan naar de LTS toe. Of naar de oude huisartsschool eigenlijk, op de Fietsersholt. Toen dacht ik bij mezelf, wat lijkt me leuk. Mijn oma zat in een verpleeghuis in de Modon in die tijd. En ik ging altijd met mijn moeder mee. En er zaten de bewoners in het huis. En die wouden graag naar beneden toe. Die staat er boven, mijn oma woonde daar beneden. En toen dacht ik bij mezelf, die mensen moeten ook naar beneden. Dus ik heb die mensen naar beneden gebracht. En toen dacht ik bij mezelf, ja, de zorg lijkt me wel wat. En zo ben ik eigenlijk in de zorg beland, of de opleiding zorg gedaan. Toen naar de Noorderpoort toe. En toen, wat heb ik toen gedaan? Toen was ik van de Noorderpoort af. En toen zeiden mijn vader en moeder allebei, Ronnie, we willen je geen dag bij huis hebben. Dus ik ben en solliciteren geweest en nergens aangenomen. Toen kreeg ik een boekje over de post. En daar stond een advertentie in het Zonnehuis in Amstelveen. Ik erop geschreven, ik kon heen. En ik heb een gesprek daar gehad, samen met moeder met de trein. En toen zei ze, Ronnie, je bent aangenomen. Oh, leuk. Ik denk bij mezelf, oh, zegt mijn moeder, leuk, gefeliciteerd, dit en dat en al. Dus we zaten met z'n beiden in de trein en terug. En toen zei mijn moeder, is dit echt wat jij wil? Wil je echt het Groningenland verlaten voor Amsterdam, Amstelveen? Want als je kijkt, je houdt geen geld over daar. Want je moet ook nog een keer terug. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ik dacht bij mezelf, ik ga een nachtje over slapen. De volgende dag, ik heb de telefoon gepakt, ik heb ze opgebeld. Ik zei, ik ga het niet doen. Oh, wat jammer, we hadden alles al bijna klaar en al. Ik zei, ja, ik ga het niet doen. Ik zei, bedankt dat jullie vertrouwen in mij hebben gehad, maar ik zie het niet zitten. Dus ik heb de telefoon netjes weer neergelegd. Oh, zegt mijn vader weer, maakte weer de opmerking, Ronnie, ik wil geen dag bij huis hebben, want dat kan niet, want zij had ook mijn WO-uitkering, mijn vader. Dus zo gezegd, zo gedaan. Toen ben ik naar de uitzendbureaus weer langs gegaan. En ik was nog maar net thuis bij het uitzendbureau hier op de Venne op. Ronnie, je kan voor een dagje kan je gaan werken in het Jammer in Beerta. Dus ik daarheen voor die dag. Dus, oh, zeg mijn moeder, een dagje. Kijk, dan ben je al onder dak. Mijn dagje, van een jaar. Een jaar werd. En kijk, een jaarcontract. En van een jaarcontract werd ik gewoon echt voor vast in dienst genomen. Nou, uiteindelijk heb ik dat de chamber 2 jaar geleden verlaten voor Nieuw Vredenhoven in Scheemdaal. En daar werk ik nog met plezier. En heb ik afgelopen jaar een opleiding nog gevolgd die ik in 10 weken afgerond heb tot helpende plus.
0: Wat een verhaal, Ronnie.
1: Ja.
0: Ja.
1: En daarnaast heb ik nog veel nevenactiviteiten wat bij het werk hoort. Ik zit al jaren in de ondernemingsraad.
0: Ja. Dus. Ja. Maar hoe jong was jij toen je naar Amstelveen ging voor die sollicitatie? Weet je dat nog?
1: Dat was in 98. Ik dacht dat ik dan toen hem kijken. 24, 25 was.
0: Ja. Jij zag het ineens niet meer zitten om daar op kamers
1: te gaan. Ja, punt is, je krijgt een bedrag van 750 gulden in de tijd. Dan moest je huur van betalen, dan moest je voor eten. Dan hield je gewoon geen geld over. En dan kon je niet je ouders niet meer zien. Dus dan moest je met de trein naar huis. Maar dan kreeg je geen spaarpotje. Jij kreeg wel een opleiding, maar dan moest de kosten dat ook nog weer wat. Dan dacht ik bij mezelf, nee, dat wil ik dus toch niet.
0: Ja, dat was toch een beetje te veel gevraagd.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Was het moeilijk om die beslissing te nemen om het toch niet te doen?
1: Nee, het was helemaal niet moeilijk. Ik denk bij mezelf, ja, de regio hier in Oost-Groningen is toch heel fijn.
0: Ja, en jij had er wel vertrouwen in dat je hier ook best ergens aan de bak zou komen?
1: Ik heb dat, het was moeilijk. Maar ik denk bij mezelf ook, als je kijkt ook in de zorg, er is nou zoveel tekort. Als je kijkt ook, als ik nou een contract voor ophoging wil, dan kan ik dat vragen, wel voor tijdelijk. Maar als je kijkt, overal is personeel tekort. Dus ik ben niet bang geweest.
0: Mm-hmm. Ja. Als je nou terugkijkt op die periode, hè, want wat jij vertelt is best wel een beetje een heftig verhaal. Hè, van school gewisseld, toch een beetje problemen gehad onderling, hè, met het pesten van.
1: Maar ik kon vroeger helemaal niet tekenen of schrijven. Niet. Dat heb ik echt allemaal op de vliegen naar school heb ik dat allemaal geleerd.
0: Ja, precies.
1: Omdat ze daar gewoon meer gedoe voor hebben. Het was geen makkelijke school. Onder de leerlingen niet, want we zaten ook wel. Om het te zeggen, rasboefjes. Crimineeltjes eigenlijk in wezen. Maar toch, ik heb het wel mij opgewerkt tot iets waar ik nou sta.
0: Ja.
1: En dat vind ik wel heel fijn.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dus.
0: Ben je best trots op?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Dus. Met recht en reden.
1: Ja, ik geniet nou elke dag.
0: Ja. Dus. Ja. Als jij dan terugkijkt op die periode, hè, en je ziet dan kinderen ook soms worstelen met. Ja, toch ook diezelfde overkomen als wat jou overkomen is. Wat zeg je dan?
1: Ja, soms denk ik wel eens bij mezelf dat het wel echt heel erg pijn doet. Pestgedrag is heel erg. Dat doet zeer. Als je kijkt ook, ik heb dat ook nog meegemaakt met mijn eigen zoon, dat hij ook wel gepest werd. En dan hoort dat de school er weer bovenop zit. Dan denk je ook bij jezelf: oh, dat heb ik ook meegemaakt. Maar nou, als je kijkt ook hoe Hendrik nou in zijn leven staat. Ja, dat gaat ook een stuk beter.
0: En het is een leuk jong.
1: Ja, maar als je kijkt, hij is soms een pispaaltje, was die in de klas.
0: Mm-hmm.
1: Dus.
0: En het gaat wel goed met hem op school.
1: Ja, gaat nu hartstikke goed. Hij gaat straks naar, hij heeft nou een keuze vak gemaakt wat hij nou graag wil doen. En dat gaat hij straks naar het derde jaar op de campus op Winschoten niet zo.
0: Oké. Nou, zullen we luisteren naar muziek?
1: Dat is goed. Dan heb ik het André Hazes uitgezocht. Maar wij houden van Oranje.
0: De wedstrijd, hè, Algerije?
1: Algerije, de afgelopen week was niet de best. Maar ik denk dat een slechte generaal is misschien wel een goede voorbode misschien. En dit nummer komt uit 1988, toen werd Nederland Europees kampioen. En toen was ik een jongetje van 10 jaar en heb bewust meegemaakt. Dus ik hoop dat we dit jaar gewoon wereldkampioen worden. Maar we moeten het zien.
0: Zo is
1: dus
0: dat.
1: Daarom heb ik dit nummer uitgezocht.
0: We gaan naar luisteren. André Hazes. We houden van Oranje.

0: Zingen kan hij echt wel, hè?
1: Geweldig, blijft een favoriete zanger van mij.
0: Ja. Ja, jammer dat hij er niet meer is.
1: Dat is heel jammer.
0: Ja, want anders hadden we nog steeds meer nummers van hem
1: kunnen horen. Ja.
0: Ja, precies. Ronnie, jij vertelde net van jouw zoon, Henry, die heeft een keuze gemaakt wat die wil gaan doen.
1: Klopt.
0: En dat is al op best jonge leeftijd, want hoe oud is hij nu?
1: Hij is 15.
0: Ja, of ik moet eigenlijk zeggen, hoe jong is die?
1: 15, ja, 15.
0: Ja.
1: En hij wordt 15. Nee, hij is 15, ja.
0: Ja, oké. Dus het is best jong dat hij nu al weet welke richting dat je in wil.
1: Ja, hij moest 3 keuzes maken, dus hij heeft wel iets op het oog wat hij heel graag wil. Dus ik ben benieuwd.
0: Ja, ja. En waar gaat zijn voorkeur naar uit?
1: Camping en recreatie. En zijn tweede keuze is, de laatste keer hebben we ook hier een gast gehad, Karsten. Nou, hij heeft ook als tweede optie dronepiloot. Lijkt hij ook wel heel erg leuk. Vindt hij ook wel wezenlijk geweldig. Dus maar echt, hij wil echt richting recreatie gebeuren.
0: Oh ja, ja, ja. Dus hij heeft altijd iets achter de hand als, voor het geval dat hij nog een switch zou willen maken.
1: Klopt.
0: Ja, ja. Nou, ja, toerisme zit natuurlijk best wel veel toekomst in.
1: Klopt, helemaal.
0: En drones ook, hè? Want als je ziet wat daar allemaal mee gebeurt, ja.
1: Er kunnen ze heel veel mee tegenwoordig.
0: Ja, en ja, dan is er ook de keuze vooral van hoe kun je de goede dingen ermee doen.
1: Ja, klopt.
0: Want wat we nu tegenwoordig allemaal horen, dat is toch allemaal,
1: Niet fijn, maar het is misschien ook wel een keer goed als je kijkt met branden. Als je kijkt wat je met een drone kan zien, dat je nog mensen kan ontdekken met een drone. Ja. Dat is gewoon wel heel waardevol.
0: Precies, precies. De goede kanten ervan.
1: Klopt.
0: Henry, je hebt ook nog een dochter.
1: Ja, Emma.
0: Ja.
1: Dus, en die gaat, kijk, die moet nog 3 weken naar school toe. En gaat ze ook

0: zeggen. Wat betekent dat voor jou?
1: Heel veel. Religieus betekent heel veel voor mij. Ik sta heel sterk in het geloof.
0: Ja?
1: Ja.
0: Heb je dat van thuis uit meegekregen?
1: Van het huis en ook wat wij in onze gezin, niet in mijn gezin, maar bij mijn ouders thuis, wat wij als gezin hebben meegemaakt. Dat heeft een hele impact gehad.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: De ziekte van mijn vader dan, wat we met ons vieren meegemaakt hebben toen we op vakantie gingen, dat we een auto-ongeluk krijgen en dat we daar met z'n vieren heel uitkomen, ook al was het heel zwaar. En dan de ziekte van mijn eigen broertje dan heeft een hele impact gehad. Dat hij al echt op een randje stond. Dat hij niet meer bij ons zou blijven. Maar hij is er gelukkig nog steeds. En hij doet het goed.
0: Ja, jullie hebben dus echt steun gevonden in jullie geloof.
1: Ik vooral wel. En ik denk mijn ouders ook. Of mijn moeder, mijn vader is er nog niet meer. Maar als gezin zijn er helemaal wel. En ik word ook door het geloof ook wel. Ik organiseer dan ook altijd één keer per jaar met een werkgroepje een grote concert hier in Winschoten. Kijk, als je een kerk vol hebt, dan mag je blij wezen. Maar afgelopen jaar, en kijk, vorig jaar hadden we de kerk bomvol. Dan denk je, God is bij ons. Dat dit mag gebeuren. Dus.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jouw vrouw en jouw kinderen gaan daarin mee?
1: Die gaan daarin mee, want mijn vrouw die zingt zelf bij een gospelkoor hier in Winschoten. Mijn kinderen zijn gewoon heel actief binnen de kerk.
0: Ja.
1: Dus.
0: Ja. Jij noemt nou het gospelkoor.
1: Samaya.
0: Ja, ik was toevallig net even nog voor ik hier kwam bij het Leger des Heils. Bij Bieneke Berkenbos. En dan kreeg ik een flyer mee over het Festival van Hoop.
1: Dat klopt.
0: En er staat het gospelkoor Samaya ook bij u genoemd.
1: Ja, zij verlenen een medewerking aan deze evenement.
0: Oké, want het is een mooi evenement, hè? Festival van Hoop, 27 juni.
1: Klopt.
0: Om 19:30 in de Vennekerk in Winschoten.
1: Yes.
0: Dus, en ook nog een keer in de Grote Kerk in Veendam op 28 juni.
1: Yep.
0: Om 19:30.
1: Mm-hmm.
0: En zoals ik het programma lees, wat ik meegekregen heb, hè, er komt optreden Amsterdam Staafband, moet ik het zo noemen? Staafband.
1: Ja, klopt.
0: Gospelkoor Samaya, projectkoor, koor van Hoop en christelijk dameskoor. Animame.
1: Ja, ik denk dat het wel een hele waardevolle avond wordt, dit.
0: Ja?
1: En ik denk, misschien is het leuk om volgende keer binnenkeer uit te nodigen. Misschien kan Bineke meer ons vertellen over deze evenement.
0: Ja, dat zou mooi zijn. Daar gaan we eens eventjes verder over praten na deze uitzending.
1: Is goed.
0: Ronnie, jij hebt dus, vindt veel steun aan het geloof. Kom jij geloof in jouw omgeving ook nog steeds tegen, bij anderen?
1: Op het werk niet veel, maar bij mijn vriendengroep wel. Want wij hebben echt een goede vriendengroep waar we met elkaar kunnen delen. We zitten dan ook dan in een soort groep. Dat we met elkaar om de tafel zitten. Gewoon doen we behandelen van een bijbelstuk bijvoorbeeld. Of waar dit jaar het thema de trektocht. Dan gaan we stukken, krijgen we informatie over de trektocht. En zo gaan we dat met de bijbel gaan we dat uitwerken.
0: Oké. Okay. Zijn jullie ook lid van een kerk of een kerkgenootschap of zo?
1: Wij zijn lid van de NGK-kerk hier in Winschoten. Dat was vroeger de Vrijgemaakte Kerk. Mm-hmm. Nee, de Vrijgemaakte Kerk gereformeerd vrijgemaakt. Daarvoor was ik jaren hervormd. Maar we hebben de overstap gemaakt in coronatijd om naar de Vrijgemaakte Kerk te gaan.
0: Ah ja.
1: En dat is na een jaar, de afgelopen jaar is dat benoemd naar de Nederlandse Gereformeerde Kerken van Nederland.
0: Ah ja, zo ja. Oké. Okay. Nou. Ik denk dat we genoeg hebben gesproken over dit thema, Ronnie, hè?
1: Klopt.
0: Ja. Ronnie, jij werkt, hè? Jij werkt bij Nieuw Vredenhoven.
1: Klopt.
0: Wat doe jij precies?
1: Wat doe ik? Ik zit in de zorg. Ik was mensen, ik kleed mensen, ik breng mensen naar bed. Ik draai nachtdiensten. Ik draai alle diensten eigenlijk daar zo wat in de zorg zit. Dus dat doe ik met diep uit mijn hart.
0: Ja, ja, ja. Dat is echt jouw passie.
1: Ja, dat is gewoon echt leuk om te doen.
0: Ja, een roeping?
1: Ja, als je kijkt als kind zijnde, dat je dat al denkt, dat wil ik doen. En daar ben ik gewoon in verder gegaan.
0: Ja, ja. Nou doe jij naast jouw werk nog meer?
1: Ja, ik doe nog meer.
0: Ook in samenhang met het werk, hè?
1: Ja, de samenwerking. Ik zit dan, vanaf 2000 zit ik dan in de ondernemingsraad van Oosterlengte. Mm-hmm. Dat is de werkgever van mijn werk. Dat doe ik met heel veel plezier. Lekker in spraak gaan met de bestuurder. Beleid samen uit proberen te krijgen.

0: waar we kunnen voor de goede kaart op de kaart zetten voor de Oosterlengte. Ja, wat doe ik nog meer? Ja, ik zit nog namens mijn werkgever. Ik ben vakbondsconsulent van de CNV. Binnen Oosterlengte dat ik gesprekspartner ben voor de medewerker. Als zij moeilijk hebben met de werkgever, dat ik met hen mee kan met een gesprek. Verder ben ik jaren voorzitter geweest van het CNV Zorg en Welzijn. Uiteindelijk zijn we een sectorraad geworden, omdat CNV 1 is geworden met de politiebond. In no sinds een paar maanden ben ik daar secretaris van, wat ik met ook met plezier doe. En ik zit bij de CO-onderhandelingen van de Zorg en Welzijn van de VVT, Verpleging, Verzorging en Thuiszorg.
1: Zo.
0: Dus een bezig wij.
1: Dat kun je wel zeggen, ja. Ja. En dat was dan een jongetje dat het zo moeilijk had op school.
0: Ja, als je kijkt wat ik nou, dat zei ik ook, dat zei iemand laatst tegen mij, Ronnie, waar je toen stond en waar je nou staat, dat is een hele verandering.
1: Ja, dat is geweldig.
0: Ja, ik durf nou, tenminste, we hebben ja nou tegen mijn oude bestuurder, ik durf er wat tegen haar te zeggen. Ja, we krijgen nou, per 1 juni hebben we nou een nieuwe bestuurder binnen Oosterlengte. Kijk, dan moet ik eerst weer vertrouwen krijgen. Kan ik dat weer? Maar ik denk dat het wel goed komt.
1: Ja, ja.
0: We zijn allemaal mensen, dus je moet elkaar, als je een conflict hebt met elkaar, dan moet je op de parkeerplaats gewoon weer naast elkaar kunnen lopen en elkaar goede dag kunnen zeggen. En op dat moment, dan heb je wel even strijd. Maar dan uiteindelijk geef je elkaar toch wel weer de hand. Ja, dat is gewoon een spelletje wat je speelt.
1: Ja, samen verder.
0: Klopt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik sta echt helemaal van te kijken, zo ontzettend veel.
0: Ja, en dan de radio nog, hè?
1: Ja, daar gaan we zo meteen over.
0: Daar gaan we zo meteen over, oké. Okay. Dus, maar ik heb dan de volgende lied ook uitgezocht. Terug in de tijd, als je kijkt ook waar ik wegkom en waar ik nou sta. Dan denk je bij jezelf, Ronnie, je hebt dat goed gedaan.
1: Nou.
0: Dus, en dan, daarom heb ik ook het lied van Yves Berendsen, Terug in de tijd.
1: Dan gaan we naar luisteren.

0: Nou, terug in de tijd.
1: Ja, dat is heel speciaal. Lied waarom ik dit ook uitgezocht heb. Ik had vroeger, toen ik op school zat, had ik iemand, die kon ik gewoon alles vertellen gewoon. En die heb ik, had ik jaren niet gezien. Tot ik haar ergens tegenkwam op Facebook eigenlijk. Toen zag ik haar weer staan en toen raakten we aan de praat. En we zijn, als er iets met haar is, kan ze bij mij kwijt. Dan vertelt ze haar vrouw kwijt. Maar andersom ook wel eens. Dan denk ik bij mezelf, ik kan mijn ei dan ook bij haar kwijt. Dus we vernemen gewoon aan elkaar gewoon als er wat speelt.
0: Ja.
1: We delen gewoon alles samen. Niet zoals met Tini. Maar het is toch een oude schoolvriendin. Ze zat vroeger bij mijn broertje in de klas. En later kom ik haar tegen op de gezondheidszorgopleiding. En toen stel ik mij netjes aan haar voor. En toen zegt ze tegen mij, ben jij dat Johan? Ik zeg nee, ik ben Ronnie. Of lijkt jij op Johan? Ik zeg ja, dat is mijn broertje. Dus zo hebben wij eigenlijk een klik gekregen. En een paar jaar geleden heb ik haar gewoon dan weer gezien voor het eerst. En we kunnen alle gesprekken gewoon met elkaar voeren. Gewoon als je kijkt uit wat voor tijd ik dan kom van school. En dan blijft er zo iemand die nog wel leuk is en waar je alles mee kan delen. Dat is wel fijn.
0: Ja, precies. Ja. Heeft ook iedereen eigenlijk wel nodig, hè? Een vertrouwenspersoon. Want dat is het dan toch eigenlijk geworden.
1: Klopt, ja.
0: En dat doe jij ook op jouw werk, hè? Als ik jou hoor zeggen dat je ook mensen begeleidt als die problemen hebben op het werk.
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Dan ben je ook een vertrouwenspersoon.
1: Ja, dat is een soort steun. Gewoon iemand naast het werk die gewoon waar je mee kan praten, bijvoorbeeld.
0: Ja. Ja, Ronnie, nou doe jij zo ontzettend veel werk. Naast jouw gewone werk van met mensen wassen en alles meer. Krijg jij er nou ook uren voor? Want
1: daar krijg ik mijn uren voor.
0: Krijg je wel uren
1: ja,
0: voor.
1: Daar krijg ik gewoon mijn uren voor.
0: Vakbondswerk en zo.
1: Ja, en OR-werk zit in mijn contract. Mijn vakbondsuren, dan kan ik er gewoon bij u doen.
0: Ja, precies.
1: Maar er is ook een afspraak in het CAO vastgelegd. Als consulent kan je dat gewoon doen.
0: Oké, ja. Want anders is het eigenlijk onmogelijk om het allemaal te doen.
1: Aan één kant wel, denk ik bij mezelf, maar dan ging ik het ook nog doen.
0: Ja,
1: denk ik.
0: Ja, toch wel.
1: Ja, ja. Want wat ik ook zeg, ik vind het gewoon leuk. Het is een soort verslaving.
0: Ja, het is wat bij jou hoort.
1: Ja.
0: Dat ben jij.
1: Ja, dat ben ik, zeker.
0: Ja precies. Nou, mooi. Ja, ik ben eigenlijk best bijna een beetje helemaal een beetje overdonderd met wat jij allemaal doet. Want er is zo ontzettend veel.
1: Ja, ik kan niet stilzitten.
0: Nee.
1: Dus.
0: En thuis kun je ook niet stilzitten.
1: Ik ben thuis ook altijd lekker bezig. Ja, dan komen we straks al op dit onderwerp. Ja. Maar ik ben gewoon altijd gewoon bezig. Gewoon.
0: Ja. Dus. En wat doe je dan allemaal?
1: Thuis gewoon veel voor de radio doen. Want ik zit dan bij RTVGO. Straks Groningen 1. Wat de bedoeling dat we gaan fuseren. Tot één omroep. Westerwolde en RTVGO. Waar ik heel veel naar uitkijk. Wat ik doe. Ik doe bijna bij alle uitzendingen hier zo de techniek. Alle programma's die ik hier, waar hier gedraaid wordt, ook zoals een kerkdienst uit de regio, bijvoorbeeld, die download ik dan thuis. En die zet ik dan hier ook online heen, dat die hier gedraaid wordt. De muziek van de collega's van CD afhalen. En dan dat digitaal in het programma komt, wat er gedraaid wordt in die uitzending.
0: Dus ja. Jij bent technicus voor heel veel programma's?
1: Ja, klopt.
0: Kost ook weer een hoop uur?
1: Kost wel, maar als je kijkt ook nou zit ik hier nou een uurtje. En mijn collega die komt straks achter mij aan met een programma. Dus dan denk je, die heeft ook een eigen technicus. Maar ik doe wel heel veel techniek hier zo.
0: Ja, en daarnaast ben je ook nog de coördinator van het radiodeel.
1: Ja, van de RTVGO.
0: Ja.
1: Dus dan wordt dat alle programma's aansturen gewoon. En dan zit ik daarnaast ook nog in de PBO.
0: PBO, vertel eens, wat is dat?
1: Dat is een raad die gaat buigen over de programmering wat er gedraaid wordt. En als ze daar de eisen van doen. Maar dan neem ik aankomende dinsdag neem ik daar afscheid van. Want ik mag officieel een PBO-lid, maar geen uitzendingen doen. Maar,
0: oh.
1: Toen, maar hier was er geen PBO-raad. Hier was wel een PBO-raad, maar er zijn geen genoeg mensen in. En ze moesten iemand hebben voor de zorg en welzijn erin. Toen heb ik mij aangemeld, toen hebben ze even met de vingers dichtgeknipt. Maar officieel, als we nou straks één omroep, één streekomroep worden, mag ik niet meer in de PBO. Mm-hmm. Dus ik heb zelf besloten, dan stop ik daarmee.
0: Ja, precies. Ja. Ja. En in die PBO, er zijn dus van alle kanten uit de maatschappij komen mensen...
1: Onderwijs zit erin, ik zit er van zorg en welzijn in. Iemand... Ja, overal weg. En je denkt van een supermarkt zit erin. Dus.
0: Recreatietoerisme?
1: Daar zijn ze nog aan het zoeken. Er is nog steeds over vrij. Maar, okay. Maar als het goed is, hebben ze wel iemand benaderd. Ik weet niet voor welk onderdeel. Maar er is een opvolger voor mij.
0: Oké. Okay. En zijn er nog meer vacatures in het PBO?
1: Ik kan altijd met z'n bij het PBO.
0: Ja?
1: Ja.
0: En wat doen die vooral?
1: Die buigen zich over de programmering. Wat er draait in de luistercijfers in de gaten houden. Dus in de kijken hoe het uitgevoerd wordt.
0: Ja, bijvoorbeeld ook vanuit de kerken. Zit er bijvoorbeeld vanuit de kerken iemand in?
1: Ik zit eigenlijk met een dubbele petje in. Dus maar het punt is, als ik een programmeer kijk... Ik kijk naar alle uitzendingen. Ook vanuit alle takken van het sport.
0: Ja, ja, ja.
1: Dan gaat het over, zit er genoeg sportprogramma's in?
0: Ja.
1: Zit er genoeg religieuze programma's in? Zitten er genoeg... zoals dit programma, zoals cultuur, doen we daarvoor dan. Wij zenden ook dan de run van Winschoten uit.
0: De hele dag, hè?
1: De hele dag gaan we dat uitzenden, klopt.
0: Ja, ja.
1: Dus daar ben ik ook coördinator van. Maar ik slaap die dag tot 1 uur of 12 uur. En dan neemt een andere collega dan neemt het eerst even tijdelijk van mij over. En als ik dan wakker ben, neem ik het stokje gewoon weer over.
0: Ja,
1: dan.
0: Ja, want dan heb jij nachtdienst gedraaid, zeker?
1: Ja, dan is zeker in de nacht, ja. En dan moet ik zondagsavonds moet er dan wel weer in.
0: Weer in de nacht?
1: Weer in de nacht, ja.
0: Ja, want jij draait alle diensten mee?
1: Ik draai alle diensten mee.
0: Drie ploegen?
1: Ik draai dagdiensten, ik draai avonddiensten, ik draai nachtdiensten.
0: Oké.
1: Okay. Dus,
0: hou je het allemaal vol?
1: Energie. Ik denk dat ook misschien wat tof is, een stukje op het geloof uitkomt. Ik denk dat ik de kracht daarvan krijg.
0: Oké. Okay. En wat vindt Tini daarvan?
1: Tini is net zo'n bezige bij, hoor. Die is ook met dingetjes bezig, met leuke dingen.
0: Ja.
1: Zoals schilderopmaatjes zit ze dan in. Samaya zit ze in. Ja, die is ook gewoon lekker bezig.
0: Ja. En de kinderen, zeggen die niet eens af en toe van... Paap, wanneer ben je thuis?
1: Nee, want Hendrik die zegt ook wel eens... dat we deze uitzending nou doen. Pap, mag ik mee? Ik zeg, nee, je moet naar voetbal vandaag. Oh ja, ik wil zo graag mee.
0: Ja. Ja. Oh, dat dus, wordt dus onze nieuwe technicus.
1: Wie weet.
0: Ja.
1: Dus mij is nog te jong. Dus.
0: Ja, hij is nou nog te jong, hè?
1: Mm-hmm.
0: Dat komt op zijn tijd als het mag komen.
1: Dat klopt.
0: Ja. Tjee. Hoe kijk je aan tegen de toekomst van RTV Go?
1: Ik denk dat we naar een hele mooie weg gaan inslagen. Dat we met onder de naam Groningen 1 gaan. En ik zie daar wel positiviteit in. Ja.
0: En dan wat gaat er dan samen?
1: Gewoon alles. De televisie, de radiotak... Dus.
0: Oké, okay. En dan samen met de RTV Westerwolde, toch?
1: Radio Westerwolde,
0: oh,
1: ja.
0: Radio
1: ja, want wij hebben hier bij Go hebben wij dan een tv-afdeling nog.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan wordt het gewoon Groningen 1, dan valt radio en televisie gewoon allemaal samen.
0: Ah ja, ja, ja. RTV Westerwolde of Radio Westerwolde, daar hebben ze geen tv-post?
1: Nee, dat is echt, dat is Winschoten gewoon heel... goed in. Die heeft een goede televisieafdeling.
0: Oké, okay, dat is mooi. Dus die bestrijken heel Oost-Groningen op dit moment al.
1: Klopt, ja.
0: Hebben ze druk?
1: Ja, ze maken wel leuke items.
0: Ja, ja, ja. Want ook dat is allemaal vrijwilligerswerk, toch?
1: Het is allemaal vrijwilligerswerk wat we hier doen.
0: Ja. En als nou die fusie er is, is er dan wel ruimte voor meer professionaliteit?
1: Ik denk dat daar moet... Dat er wel een aantal mensen aangenomen moeten worden. Die worden in loondienst. We hebben al iemand in loondienst. Kijk, 1, 2 in loondienst, volgens mij, wat ik zo bijstaat.
0: Ja?
1: Maar dat heb je wel nodig bij zo'n omroep.
0: Ja, want dan wordt het ook best een stuk groter, hè?
1: Ja, het is professioneler.
0: Ja.
1: Ja, we zijn al wel professioneel, maar dan wordt het nog beter op de kaart gezet.
0: Ja.
1: Dan moet je wel aan alle richtlijnen gaan houden.
0: Ja, ja.
1: Dus.
0: Spannend.
1: Ja, ik kijk er wel met positieve naartoe.
0: En dan wordt er dan ook natuurlijk gekeken van... ja, welke programma's blijven er gedraaid worden?
1: Ja, daar gaat de commissie over buigen.
0: Ja?
1: Er zijn al twee mensen van Oldambt. Die hebben zich daar bij aangeschoven. En dan moeten nog twee van Westerwolde bijkomen.
0: Ja.
1: En die gaan dan buigen over de programmering. Wat blijft en wat door kan gaan.
0: Ja, precies.
1: Iedereen moet wat inleveren of we moeten wel tot één omroep komen.
0: Ja, ja. Ja, dan is het een beetje schuiven en passen en meten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus.
0: Dus, nou ja, we wachten het gewoon af. En wanneer gaat dat zo'n beetje zijn beslag krijgen, Ronnie?
1: Ik zou het niet weten. Daar kan ik nu nog geen uitspraak over doen.
0: Is dat niet bekend?
1: Nee, ja, het is wel bekend, maar ik denk dat ik dat nog niet op de radio wil gaan zeggen. Ik denk dat als dat zover komt...
0: Ja, dan komt het wel.
1: Dan komt het wel.
0: Ja. Maar ja, je bent gauw eventjes bezig.
1: Ja, klopt. Ja. Je moet heel veel dingen regelen. Je moet ook een nieuw logo maken. Je moet, ja, er komt heel veel bij kijken.
0: Ja, nieuwe contracten en noem het maar op. Ja. Wordt er ook een keuze gemaakt qua studio?
1: Daar laat ik me ook even niet over uit op het moment.
0: Dat is ook nog niet uitgekristalliseerd.
1: Nee, we hebben twee studio's op het moment. Dus ja. Dan we bekijken wat ze gaan doen.
0: Ja, nou, we zullen het gaan beleven. Ja. Toch?
1: Wordt vervolgd.
0: Ja, wordt vervolgd. Prima. We gaan luisteren naar jouw volgende...
1: Nummer, dat is Praise. Dat lied heb ik de laatste keer gehoord bij Opwekking. Dat is een groot evenement in Benninghuizen. En dat is gewoon zo'n enthousiast, vrolijk nummer... Dat je daar gewoon blij van wordt. Dus daarom heb ik het grootste nummer van Praise.
0: Nou, en prima, we gaan naar luisteren.

0: Wat een geweldig optimistisch nummer is dit.
1: Klopt helemaal, ja.
0: Ja.
1: Dan krijg je gewoon weer kippenvel
0: of
1: van.
0: Of dat je nou gelooft of niet gelooft. Het doet iets met je.
1: Zeker,
0: ja.
1: Dat klopt.
0: Ja. Ronnie, we hebben al heel veel van jouw leven gehoord. Je hebt al ontzettend veel verteld op een hele open en eerlijke manier. Dat is echt bewonderenswaardig, vind ik, om het zo neer te leggen. Ik heb nog wel een vraag aan jou. Iedereen heeft in zijn leven, komt mensen tegen waarvan je denkt van, oh, dat is mijn voorbeeld. Dat, als ik zo zou zijn, heb jij dat ook?
1: Nee, heb ik niet. Ik blijf gewoon mezelf.
0: Jij blijft gewoon jezelf?
1: Gewoon mezelf, hoe ik nou ben en hoe ik, wat ik ook zei in het begin van de uitzending, waar ik wegkom en waar ik nou sta, ja. Blijf maar gewoon lekker mezelf.
0: Ja.
1: En niet op de voorgrond staan, is het allerbeste.
0: Ja, oké. Jouw familie, warm nest?
1: Ja, het was een warm nest, ja, klopt.
0: Ja, thuis?
1: Thuis ook, ja.
0: En de rest van de familie?
1: Ja, met mijn moeder en mijn broertje kan ik heel goed opschieten. Mijn moeder doet het hartstikke goed. En mijn broertje ook geweldig. Hoe ze het met z'n beiden oppakken. Heel fijn.
0: Ja, ja.
1: Wat ze allemaal gedaan hebben voor mijn vader. Dat wil ik echt namens hier persoonlijk hun echt bedanken wat zij gedaan hebben. Dat ze klaargestaan hebben voor hem. Ja. Ik was dan wel uit huis, ik was het ook wel. Maar zij stonden 24 uur bij mijn vader toen hij ziek was. En toen hij overleed, ze waren er.
0: Ja, dat is toch wel bewonderenswaardig.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dan echt een compliment naar hun toe.
0: Ja, precies. Dat, wat zou het mooi zijn als meer mensen dat zouden kunnen, hè? Want niet iedereen kan het.
1: Nee, ik denk dat mijn vader was geen makkelijke man, maar toch, mijn moeder heeft het gedaan. Mijn vader wou geen thuiszorg of niks, mijn moeder deed alles.
0: Mm-hmm.
1: Ook was een aankleden gewoon 24 uur per dag. Ze was er gewoon, was er voor hem.
0: Lijk jij op jouw moeder?
1: Nee, mijn broertje lijkt meer op mijn moeder. Maar mijn moeder heeft het gewoon gedaan uit haar hart. Want als je kijkt hoe ze heeft altijd haar vader verzorgd, haar eigen moeder ook. Maar echt bewondering voor haar. Maar ja. Johan, bewondering voor Johan.
0: Ja, maar als ik vraag, lijk je op haar qua...
1: Nee, zei, ik heb een heel andere natuur. Ik heb een heel andere natuur. Ik heb een natuur van mijn vader.
0: Toch wel?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik kan ook soms heel koppig zijn. En dat ik mijn zin wil doordrijven. En dan uiteindelijk krijg ik me gelijk dan niet. En dan denk ik mezelf, ja Ronnie, dat had even anders gemoeten.
0: Ja, dat, zo kun je het ook bekijken. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook wel door jouw karakter wel heel veel bereikt.
1: Ja, dat wel. Maar soms het is ook wel eens tussen mijn broertje en mij dat het altijd niet goed is.
0: Wat altijd in alle families een keertje voorkomt.
1: Klopt.
0: Ja, precies. Ja. Nou Ronnie, ik denk dat ik jou eens ga bedanken voor deze uitzending, dat je er was, dat je de gast hebt willen zijn.
1: Bedankt voor de uitnodiging.
0: Dat je dus de knoppen hebt gedaan en de tijdbewaking en jouw verhaal hebt verteld. Nou, klasse. Dankjewel, super.
1: Is goed.
0: Dankjewel. Ik ga ook alle luisteraars bedanken voor het luisteren naar onze Focus. En volgende keer is er weer een nieuwe Focus. Volgende week zaterdag, hier weer van 9 tot 10. En dan wordt die herhaald op woensdag van 7 tot 8... En dinsdagavond wordt het uitgezonden op Radio Westerwolde van 6 tot 7. Fijn weekend allemaal en tot ziens en tot horens graag. En we gaan naar het laatste nummer van Ronnie luisteren. En dat gaat worden?
1: Van de groep Sela, een toekomst vol van hoop. Een toekomst waar wij gewoon mogen kijken. Dat er geen oorlogen meer zijn. Dat er geen heidenheid is onder elkaar. En dat we kunnen kijken naar een toekomst. Dat door onze Heer Jezus weer op aarde terug mag komen.

0: nieuws van 9 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. De 21 andere bemanningsleden zijn gered. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd bij het bedrijf een inval gedaan omdat in de producten delen van runderen zouden zijn verwerkt die niet geschikt zijn om op te eten. Ook zou soms bedorven vlees zijn bewerkt. Het bedrijf werd gesloten en de leiding opgepakt. Uit nieuw onderzoek van de NVWA blijkt dat het bedrijf in Nuenen vaker ongeschikt vlees verwerkte dan gedacht. Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom voorlopig niet aanbesteed. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er bij onderhoud kritisch wordt gekeken naar projecten die nu echt moeten gebeuren of nog even kunnen wachten.
2: Omdat we juist die basis weer op orde willen brengen. Te lang hebben we dat onderhoud voor ons uitgeschoven. Is vooral focus geweest op nieuwe aanleg. En we moeten die basis echt op orde houden om te voorkomen dat onze infrastructuur echt verpietert in Nederland. Ja, en daarvoor zullen we ook moeten kiezen.
1: Voor zo'n 100 kilometer aan asfalt in Noord-Nederland geldt dat het daardoor de komende jaren niet kan worden vervangen. Het KNMI gaat eerder en preciezer waarschuwen voor extreme weersomstandigheden. Nu nog worden waarschuwingen afgegeven per provincie, maar dat gaat veranderen. Het Weerinstituut wil waarschuwingen op den duur op dezelfde manier versturen als een NL Alert. Het weer vanavond verspreidt over het land wat buien, soms met onweer. Morgen zon, wolken en 's middags regen bij 17 graden.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu. Go, non-stop.
3: Ben jij klaar voor het tweede uur van Hi-Fi Mama?
4: Hi-Fi Mama.
3: Blues, rock en specials. Mama's got 'em all.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
1: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika, dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
0: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees project om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Het weer verspreidt over het land nog wat buien, soms met onweer. Morgen afwisselend bewolkt bij 17 graden.
2: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Jazz Time met Henk Ottevanger.

Goedenavond, luisteraars. Dit is weer het programma Jazz Time voor RTV Go. Samenstelling en presentatie Henk Ottervanger. Techniek Ronnie van der Wal. 34e jaargang, aflevering 1552.

You Don't Know What Love Is draaiden we uit 1956. We hoorden Sonny Rollins tenor sax, Tommy Flanagan piano, Doc Watkins bas en Max Roach drums. Sonny Rollins was een Amerikaanse tenor saxofonist die een van de belangrijkste jazzmuzici werd genoemd over de laatste 60 jaar. Hij trad op met Thelonious Monk, John Coltrane, Miles Davis, Art Blakey en vele anderen. In 2014 stopte hij met saxofoonspelen vanwege gezondheidsproblemen. Zijn eerste plaatopnames maakte hij met Babs Gonzalez. Hij maakte in 1955 deel uit van het Clifford Brown Max Roach Quintet. Rollins stond erom bekend dat hij eenvoudige, oppervlakkige of gewone muziek gebruikte en daarop een improvisatie baseerde. Hij overleed op 25 mei jongstleden op 95-jarige leeftijd. Gary Foster was een Amerikaanse alt-saxofonist, fluitist en klarinetist. Tijdens zijn studie werd hij sterk beïnvloed door Lee Konitz. Eind jaren 60 speelde hij bij Warren March en Claire Fisher. In de jaren 70 en 80 speelde hij bij Toshiko Akiyoshi, Cal Tjader, Ellen Broadbent en vele anderen. Verder trad hij op bij Lee Konitz, Bobby Shue, Mark Turner en Kylie Eastwood onder andere. Hij overleed op 24 mei jongstleden en werd 89 jaar oud. We draaien uit 1991 Alone Together. Gary Foster, tenor sax, Phil Woods, alt sax, Lee Konitz, alt sax, Jimmy Ralph, piano, John Hurt, bas en John LaBerbera, drums.

Het sextet van Gary Foster speelde Alone Together. Brentford Marsalis is een Amerikaanse saxofonist, componist en bandleider. Hij was de zoon van pianist Alice Marsalis en de broer van Jason, Winton en Delfeo Marsalis. Hij studeerde bij Elvin Batiste en aan de Berklee College of Music in Boston. Hij speelde bij Art Blakey, Lionel Hampton, Clark Terry, Herbie Hancock, Sting en vele anderen. Hij formeerde in 1994 de groep Buckshot LeFong, dus een jazzgroep die rock- en funk-elementen gebruikte. Verder treedt hij op met de Brentford Marsalis Quartet en Quintet. We vervolgen met Spiral Dance uit 2024. Brentford Marsalis, alt en tenor sax, Joey Calderazzo, piano, Eric Reeves, bas en Justin Faulkner, drums.

Ja, ik zal dus afkondigen dat nummer wat naar gedraaid is. En dan de nieuwe. Ja? Oké. Okay. We hoorden het Brentford Marsalis Quartet met Spiral Dance. Scott Conley is een jazz-contrabassist. Op 13-jarige leeftijd trad hij al op met Jimmy Rowles, die hem ook wegwijs maakte in de jazz. Hij studeerde bij bassist Monty Budwig. Verder kreeg hij les van Charlie Hayden en Fred Tinsley en toerde hij met Carmen McRae. Verder werkte hij met Dizzy Gillespie, Clifford Jordan, John Scofield, Joe Lovano, Andrew Hill en vele, vele andere jazzmuzici. We draaien uit 2024 Nostalgia. Edward Simon, piano, Scott Colley, bas, Brian Blade, drums en een orkest onder leiding van Richard Rouge.

We hoorden nummer Nostalgia, gespeeld door Scott Colley en zijn kompanen. De Koekers is een all-star band opgericht door trompetist David Wise. De groep is genoemd naar Freddie Hubbard's Blue Note album uit 1965. De groep bestaat uit jazzveteranen die geboren zijn in de jaren 1930 tot 1940. De samenstelling is meestal Billy Harper, tenor sax, Eddie Henderson, trompet, David Wise, trompet, Craig Handy, alt sax en fluit, George Cables, bas, piano, Cecil McBee, bas en Billy Hart, drums. We horen uit 2011 het nummer Ladybug.

horen de Koekers met het nummer Ladybug. Jazzbassist Michel Benita werd geboren in Algerije. In 1980 vertrok hij naar Parijs. Daar werkte hij onder andere met Aldo Romano, Marc Ducret, Horace Palen, Martial Solal, Lee Konitz, Eric Trouva, Archie Shep en Peter Erskine. We vervolgen met het nummer Louise uit 1993. Dewey Redman, tenor sax, Rita Marcotulli, piano, Michel Benita, bas en Aldo Romano, drums.

Het kwartet van Michel Benita speelde het nummer Louise. Brendan Sanders is een drummer uit Kansas City. In zijn jeugdjaren was hij een getalenteerde basketbalspeler. Hij had een masterdegree in communicatie, maar op 25-jarige leeftijd besluit hij toch om jazzdrummer te worden. Hij kreeg les onder andere van Philly Joe Jones. Hij trad op met Warren Wolf, Michael Dunn, Peter Bernstein, Joe Lovano, Jeremy Pelt, Walter Smith III, Billy Pierce en vele anderen. We horen uit 2023 SGB. Chris Lewis, sax. Warren Wolf, vibrafoon. Keith Brown, piano. Eric Wheeler, bas. En Brendan Sanders, drums.

SGB werd gespeeld door de band van Brandon Sanders. Nanami Haruta speelt al vanaf haar 5e jaar trombone. Ze werd geboren in Sapporo, Japan. Ze studeerde aan de Michigan State University. Michael Dees was haar leermeester. In 2024 won ze de Carl Fontana Jazz Trombone Competition. Van haar debuutalbum The Five draaien we Algonquin uit 2024. Nanami Haruta trombone, Michael Dees trombone, Xavier Davis piano, Rodney Whittaker bas en Ulysses Owens Jr. drums.

We hoorden het quintet van Nanami Haruta met het nummer Algonquin. Sébastien Tachier is een Franse jazzsaxofonist. Hij studeerde bij Joe Lovano, Reggie Workman en Lee Konitz onder andere. Hij speelt ook alt-sax en clarinet en bas. Hij trad op met Nui Akoche, Louis Sclavis, Aldo Romano, Henry Tachier, zijn vader, DJ Lockwoods, Paolo Frezu en René Utrecht onder andere. We horen tenslotte uit 2022 Round About Midnight. Sébastien Tachier alt-sax, Henry Tachier bas en Coaché Carigé drums. Dit was weer het programma Jazz Time voor RTV Go. Samenstelling en presentatie Henk Ottervanger. Techniek Ronnie van der Wal. Tot volgende week, zelfde tijd, zelfde golflengte.

0: nieuws van 11 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat de agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. Er is brand gesticht in een bus en een auto. In hun auto's werden fakkels aangestoken en voorwerpen naar de hulpdiensten gegooid. De relschoppers riepen teksten als buitenlanders eruit bij de mesaanval maandagavond. Raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met niet-EU-landen, bijvoorbeeld over de mensenrechten. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. 21 bemanningsleden zijn gered. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. Paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Spaanse koning Felipe en zijn koningin Letizia waren aanwezig bij de kerkdienst. Tienduizenden mensen hadden zich verzameld langs de route van de paus door de stad. Inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer verspreid over het land valt hier en daar nog een bui, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag opnieuw buien en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: Je luistert naar RTV Go.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard.

Dat is makkelijk proten, maar ik heb geen snelle babbel. Ik kom gewoon uit Noorden. En als ik eens wat zeggen wil, kom ik naar mijn woorden. Nee, doe verrek, luif wichtje wil stoel wel vanochtend met mijn bioscoop. Doe verrek, luif wichtje wil stoel wel vanochtend met mijn bioscoop. Maar dacht ervan als ik vanochtend verdien in een kotje koop.

verrek, laat weg, je wil stoel overnomen met mijn bioscoop. Hey, doe verrek, laat weg, je wil stoel overnomen met mijn bioscoop. Mijn dochter van haar zeven, overnomen, verdien je mijn kooitje koop.

0: Manik Sampersen met het NOS-journaal. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen in Iran onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. Gisteren voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Volgens president Trump was Iran daarvoor verantwoordelijk. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek naar het bericht, maar volgens hen wilden de andere 3 wethouders dat niet. De 3 stapten vanavond ook op omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Railschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld op Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben er weinig vertrouwen in. En moeten dan strikte afspraken worden gemaakt met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: het nieuws van 1 uur.
1: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. President Trump had al aangekondigd dat hij Iran hard zou aanpakken. Hij vindt dat de Iraanse leiders te lang doen over de onderhandelingen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. De inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer. Hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

Het geld zit in de trekker. Verstaan dat licht op plaat. En valt nooit ooit iets met. Als het regent en is te nat. En als de zonne schijnt te dreugen.

0: tot na het nieuws van 2 uur.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger begon een paar uur geleden met nieuwe aanvallen. President Trump had die al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. In meerdere steden in Iran zijn explosies gemeld. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Railschoppers zochten net als een dag eerder de confrontatie met de politie. Die zetten een waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De rellen waren wel minder hevig dan dinsdagavond, toen een protest tegen immigratie uitliep op racistisch geweld. Railschoppers vielen woningen aan waarvan ze dachten dat er migranten woonden. Aanleiding voor het protest in Noord-Ierland was een brute mesaanval door een migrant uit Soedan. De laatste oefenwedstrijd van Portugal is gewonnen. Tegen Nigeria werd het 2-1. De Portugese doelpunten werden gemaakt door Neto en oud-Ajaxiet Conceição. Portugal speelt volgende week woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Congo. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.